0: Hemelse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Lokale Omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

0: alle evenweken op zondag? Gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10. Gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Lokale Omroep Goorlen.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Bij Lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

Right.

0: Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomopgoorlen.nl. Lokaleomopgoorlen.nl.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale omroep Goorlen.

He was a friend of mine van Bob Dylan. Ja, daar begonnen we vandaag mee met een reden natuurlijk. Want het is vandaag, als ik het allemaal goed gelezen heb, de officiële verjaardag van Bob Dylan. Hè? Ja, hij is vandaag jarig. Hij viert vandaag zijn verjaardag. Ja, hij heet officieel Robert Allen Zimmerman. Ja, Bob Dylan, Amerikaanse singer-songwriter, mocht je het niet weten. Jaren 60 actief natuurlijk in de popmuziek. Heeft een flink aantal evergreens op zijn naam staan, waaronder Knocking on Heaven's Door, Like a Rolling Stone, Lady, Lady, Lay en I Want You. Ja, hij wordt in 1941 geboren. In zijn kinderjaren schrijft hij al gedichten en leert hij zichzelf piano spelen en ook gitaar. Speelt in zijn tienerjaren in een aantal bandjes. Ja, tijdens zijn studententijd staat hij liever alleen op het podium. Nou ja, en dat is dus gebleven, want hij heeft dus heel veel opgetreden in zijn solo-carrière. Ja, goedemorgen. Ja, vandaag worden er ook in de Lage Landen, op diverse plekken, worden de Bob Dylan-feesten gehouden. Om de verjaardag van Bob Dylan te vieren. En zo dadelijk gaan we even bellen met Jacques Mees. Hij is misschien wel de grootste Bob Dylan performer geweest. Want hij doet nou natuurlijk heel veel eigen werk. Maar goed, hij heeft heel veel Bob Dylan werk gedaan. En er wordt vandaag in Tilburg, in Brabant, wordt een Bob Dylan dag georganiseerd. Kleinschalig dat wel, want het is wel eens groter geweest. Daar zal ik straks ook eventjes naar vragen. En dat vindt allemaal plaats in een café, Café Weemoed. Dus ja, dat gaat leuk worden. Dus we gaan straks even bellen. Hè. Nog twee liedjes en dan komt het allemaal vanzelf goed. Hè. Ja. Goed, goedemorgen voor de wekker wakker. Ja, nog meer feitjes op deze dag. In 1969 staat er een liedje van Desmond Dekker in de top 40 op de allereerste plaats. Ja, het liedje klinkt dan zo. Get up in the morning, slaving for bread, sir.

0: Nou, ik zou je heel eerlijk zeggen, ik weet begon niet welk nummer dit was van Bob Dylan. Want ik heb van die hele ruige opnames op een cd'tje ontdekt. En gisteravond toen wist ik dus dat er vandaag een beetje een Bob Dylan itempje was. Dus heb ik het eventjes gekopieerd op de computer. Ja, even kijken of ik Jacques Mees aan de lijn heb. Jacques, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen, Erik.
0: Oh man, wat klink jij lekker, hè, zo. Oh, zo'n ruige stemmen.
1: Ik denk dat Bob vandaag ook zo klinkt op zijn verjaardag.
0: Dat denk ik ook, ja. Gosh, beide zeg. Nee, maar serieus. Je hebt echt een, ja, hoe moet ik zeggen, echt een... misschien moet ik zeggen, een ochtendstem. Je wordt er wakker van.
1: Een doorrookte moerasstem, wordt wel eens gezegd.
0: Ja, inderdaad. Dus ja, ik zat niet veel naast. Hey, mag ik jou feliciteren om te beginnen? Want,
1: maar jij moet eigenlijk Bob Dylan feliciteren.
0: Ja, ik weet niet of hij luistert, hoor, maar...
1: Nou, ik heb hem gebeld, maar ik werd niet uitgenodigd voor zo'n feestje. Dus ik maak er zelf maar een feestje van vandaag.
0: Ja, zo is het. Dat is trouwens niet de eerste keer, hè? Want er zijn regelmatig feestjes gehouden omtrent Bob Dylan. En meestal ben jij dan ook van de partij. En vandaag vindt er ook weer eentje plaats, hè? Hey, heel even voordat we over dat feestje gaan beginnen vandaag.
1: Ja.
0: Want ik zei het aan het begin al. Jij was een, ja, ik zei erbij, was een Bob Dylan performer. Want eigenlijk... Je hebt eigenlijk meer eigen werk. Want je draait nog wel regelmatig covers natuurlijk op optredens van Bob Dylan. Maar je doet eigenlijk meer met je eigen werk, hè, de laatste jaren, hè, zeg ik. Hè?
1: Ja, ik ben natuurlijk ook singer-songwriter, gewoon het Americana gebeuren.
0: Ja.
1: En, maar sinds een dik jaar zijn we nu bezig met Heisa. En dat is meer Nederlandstalig.
0: Ja.
1: En dat is meer maatschappijkritisch. Dus wat er allemaal, de misstanden in de zorg bijvoorbeeld. En wat er allemaal mis kan gaan hier in de maatschappij.
0: Ja, maar wat heeft dan muziek daarmee te maken dan?
1: Omdat wij daar ook liedjes over maken.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Dus zeg maar de teksten in die liedjes die gaan over die onderwerpen.
1: Ja, precies. Ja, dat kan over verslaving gaan, dat kan over stalking gaan, noem maar op. Dat is een heel breed scala.
0: En wat draagt dat bij dan aan het geheel, als je er ook nog muziek bij toevoegt? Want er zijn natuurlijk...
1: Nou, ik geef lezingen in het land.
0: Ja.
1: Over van alles, weet je wel, over verslaving bijvoorbeeld. Mm. Want daar heb ik zelf ook mijn leven mee te kampen gehad. Met depressies, noem maar op, weet je wel.
0: Ja.
1: En daar geef ik dus lezingen over. En dat combineer ik met muziek.
0: Ja.
1: En dat wordt gedaan op instellingen. En als er evenementen zijn, weet je wel, met een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld femicide hebben we ook gedaan hier in Tilburg, in de Lokal.
0: Ja.
1: En dan wordt dan landelijk, zijn er allemaal psychologen van alles, of medewerkers in de zorg. En die komen daar op zo'n evenement en dan... Ja, dan doe ik dus een lezing en ik combineer dat met muziek.
0: Ja, maar ik moet heel eerlijk toegeven, als je een beetje om je heen kijkt... Hè, je merkt ook dat er eigenlijk vooral in deze tijd, hè, heel veel mensen daar last van hebben, van depressies.
1: Ja,
0: en door zo'n depressie gaan ze bijvoorbeeld, ik noem maar wat, drugs gebruiken of ze gaan alcohol drinken. En dan kom je in zo'n spiraal terecht. Hè. Dus kijk, de mensen zelf moeten er ook wat aan doen. Maar eigenlijk is het gewoon een grote misser van de maatschappij, hè? Dit,
1: ja, maar
0: allemaal.
1: Daar hebben wij dus ook zo'n liedje over. En dat is dus de wachtlijst waanzin. Want overal moet je gewoon dikwijls een jaar wachten voordat je eindelijk eens een keer gehoord wordt.
0: Ja, dat is veel te laat.
1: Ja, en dus dat is niet echt goed, hè.
0: Nee, inderdaad. Hey, nou over Bob Dylan. Want Bob Dylan is vandaag natuurlijk jarig. Hoe oud wordt die vent eigenlijk? 80 jaar?
1: 85 inmiddels.
0: 80, ja. En hij staat nog steeds op podium, hè? Of,
1: ja, hij speelt bijna elke dag, joh.
0: Jeetje, zeg, wat een energie.
1: Als hij niet aan het spelen is, dan is hij aan het schilderen. En,
0: ja, want hij is ook kunstenaar, hè? Las ik ook eens.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ja, wat ik trouwens niet wist, is dat hij, of althans, misschien wist ik het wel, maar was ik het vergeten. Hij heeft vroeger ook in bandjes gespeeld, hè. En daarna vond hij eigenlijk solo veel leuker. Toen ging hij meer alleen op het podium staan en zo.
1: Ja.
0: Hoe moet ik dat bij jou zien? Ben jij ook een beetje zo'n persoon, wat ik zie je ook, eigenlijk altijd alleen spelen of met iemand anders erbij, maar een hele band nooit, hè?
1: Nee, ja, ik doe dat in de studio wel. Maar ik ga eigenlijk meestal solo door het land, ja.
0: Ja, solo doe je dat. Ja,
1: dat is eigenlijk met Heisa is dat zo. En met mijn Amerikanen en als singer-songwriter. En maar ook met het Bob Dylan gebeuren. Ja, dan ben ik... kijk, weet je wat, het is een band die... dat kost ten eerste al heel veel geld.
0: Ja.
1: En een solist, dan kun je... Ja, dat is allemaal veel makkelijker neer te zetten. En op de kleinste plekken ook, weet je wel.
0: Ja, nou... Dus
1: intieme optredens vind ik altijd heel leuk om te doen.
0: En ook leuk om naar te kijken. Want er zijn ook vaak van die huiskamerconcerten, hè, die dan gegeven worden overal.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja. Die doe ik dus ook, ja. Ja.
0: Nou wordt er vandaag een feestje gegeven in Tilburg. Mensen die in de regio wonen, die zullen er wel van gehoord hebben. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die nu luisteren op andere plekken in de Lage Landen. Onder andere Zeeuws-Vlaanderen. Misschien zijn er zelfs Bob Dylan fans in België of in Duitsland. Misschien wel op Aruba, wie zal het zeggen. Ook daar ben je nu te horen, de zaakjes.
1: Ja, die zitten overal in heel de wereld.
0: Die zitten overal, ja.
1: Er is niet zo'n grote community als van Bob Dylan.
0: Ja, één grote familie, zeggen ze wel eens. Maar ja, die man die heeft ook zoveel muziek gemaakt, joh. Want als ik bijvoorbeeld Bob Dylan intyp, dan stikt het van de Bob Dylan liedjes. Maar nou wordt er vandaag in Tilburg wat georganiseerd. Leg eens uit, wat gaat er precies gebeuren? Waar en hoe laat?
1: Ja, ik heb vroeger heel veel festivals georganiseerd. Maar ik wil het nu intiemer houden. En ik wil het graag in mijn eigen stamcafé... laten gebeuren. En dat is vanmiddag te doen om 5:00 in Café Weemoed.
0: Ja.
1: En Café Weemoed voor de niet-Tilburgers.
0: Ja.
1: Dat zit op Heuvel. Moet ik heel even kijken. Want ik heb het ergens staan.
0: Op de Heuvel, ja. Ja, mensen vinden dat ook.
1: Ja, het is de Korte Heuvel.
0: Ah, oké, op de Korte Heuvel. En daar wordt het gedaan. En daar zien we jou optreden onder andere. En zien we ook wat anders?
1: Nee, het is alleen... misschien dat er iemand nog meer komt. Want die heb ik gisteren gesproken. En ik voel dat die misschien wel langs zou komen. Dat is ook een muzikant.
0: Ja. Dus er zijn nog verrassingsaanvallen misschien.
1: Je weet het nooit.
0: Nee, je weet het nooit. Nou, hartstikke goed. Het begint om 5:00. Café Weemoed in Tilburg. Een Bob Dylan feestje. En mensen die als die daarheen gaan, dan kunnen ze gewoon een lekker Bob Dylan feestje meemaken.
1: Ja.
0: En misschien ook wat t-shirtjes aandoen, hè, van Bob Dylan. Want die zijn ook genoeg.
1: Ja, die zijn er ook genoeg, ja.
0: Daarom.
1: Maar het is om precies te zijn Heuvel 12... 5038 CN in Tilburg.
0: Ja, dat kun je dan intoetsen in de routeplanner. En dan kom je er vanzelf aan. Ja, zorg dat je op tijd bent, want het vol is vol. Mag ik dat zeggen of niet?
1: Ja, maar ja, we hebben ook een groot terras daar. Dus,
0: oh, kijk, jullie gaan we daar gewoon verder feesten.
1: Dan speel ik wel extra hard en dan kom ik daarop nog terecht.
0: Nou, hartstikke top. Hey, ik wens je heel veel plezier vandaag. Ik heb nog een paar liedjes.
1: Dankjewel, Erik.
0: Ja, ik heb nog een paar liedjes van Bob Dylan op het programma staan. En natuurlijk ook een nummer voor jou. Want jij mocht een liedje uitzoeken wat ik moest draaien. Want ik heb ook voor jou een hele collectie hier onderhand. En jij hebt gekozen voor Forever Young. Waarom is dit liedje uitgekozen door jou?
1: Dat heb ik samen met mijn vriend en producer Martijn Kerkhoffs gezongen. En Martijn, het geval wil dat hij vandaag ook jarig is.
0: Nou zeg.
1: Dus, ik heb al eens gezegd, jullie kunnen beter samen een zaaltje huren.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Kunnen jullie de kosten delen.
0: Gooi, jeetje, op dezelfde dag als Bob Dylan jarig.
1: Ja, dat is niet te geloven.
0: Nee, niet te geloven. Martijn, ook van harte gefeliciteerd als je straks dit terugluistert. Hey, Jack, we gaan het liedje draaien, Forever Young. En ik wens je een leuke dag, man.
1: Hey, bedankt Erik.
0: Hoi hoi.
1: Hartstikke leuk.
0: Hoi hoi. Dag,

0: Het is de 50ste dag na Pasen. Het is vandaag Pinksteren, mocht je het niet weten. Ja, vandaag is het dus Pinksteren, jongens. Ja, ze zijn helemaal aan me voorbij gegaan. Het is echt Pinksteren. Het is echt waar. Het is Pinksteren. Vandaag wordt heel veel feest gevierd, ook in christelijke kerken. Buiten Bob Dylan om natuurlijk, omdat hij vandaag jarig is. Hè. Ja, even het weerbericht. Het wordt vandaag zonnig en droog. Het is vooral in het noorden. Daar is het nog wel wat mistig. Mocht je daar met de auto rijden, kan daar wat nevel voorkomen bij de platte landen. Er is een zwakke noordenwind. De temperatuur stijgt naar 22 tot 25 graden in het noorden en midden. In het zuiden wordt het lokaal zelfs tegen de 30 aan. Ja, op de stranden langs de westkust steekt in de middag een frisse zeewind op. Ook langs de Belgische kust. En ook morgen is het zonovergoten. Tweede Pinksterdag. De noordoostenwind is dan zwak. En de temperaturen liggen dan ook tussen de 24 en de 29 graden. Goed, voor de wekker wakker. Het is de hoogste tijd, want we hebben natuurlijk weer een dagtopper.
1: De dagtopper.
2: My Lord, I have no power but the power that you have given me. Your light and path is the only directions I want to see. Every day that I make my decisions and all my choices, Lord, I'm listening for your sounds and for

0: Calvin Ellis en Ellie Goulding hoorde je met Outside. Ja, het is vandaag eerste Pinksterdag. Vandaag ook voetbal. Ajax speelt tegen FC Utrecht in de finale van de playoffs om een ticket voor de voorronde van de Conference League. En de jaarlijkse pelgrimstocht naar Mekka die gaat vandaag beginnen. Het is vandaag zonovergoten, het is droog. Er is een zwakke noordenwind. Het wordt 23 tot 27 graden. En vooral in het zuiden, richting Limburg, kan het zelfs de 30 aantikken. Ook de komende dagen schijnt de zon heel veel en wordt het zomers warm. Ja, en tweede Pinksterdag. En ook Pastoorse Vaas die speelt ideaal in op de situatie.
1: Een tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn chronieken op papier gezet.

0: dagboeken van pastoor Servaas.
1: Het is nu een week geleden dat ik de brief heb gekregen van de bisschop. Verschrikkelijk wat er niet allemaal in stond. Ik had iedereen bij mij op de pastorie bij elkaar geroepen. Het ruste huishoudster Bert, de koster, Amanda, de Afrikaanse verloofde van Bert. En natuurlijk ook, hoe kan het ook anders, mijn kaplaan Harry Verdonschat. En we zaten allemaal nog een beetje na te trillen. En iedereen was heel stom verbaasd toen ik de brief voorlas van het bisdom. Daar stond in dat de paus, onze echte paus, onze paus uit Rome, een bezoek wilde brengen aan onze parochie. Nou, we trilden allemaal. Hoe moest dat nou in ons kleine parochie? En dan daar de paus, onze echte paus. In de brief stond ook nog vermeld dat de paus eigenlijk een beetje incognito zou willen komen. Dus dat niet iedereen meteen in de gaten had dat hij kwam, de paus. En we hadden nog geen 2 dagen daarna, toen ging op de pastorie de bel. En wie stond er aan de deur? Mevrouw Kloets. Ze was verhuisd en ze zei, hey, ik was toevallig in de buurt en ik denk, kom even langs, is hij al hier? Ik zeg, wie is hier? De paus natuurlijk, zei ze. Ik stond verbaasd, hoe wist mevrouw Kloets dat de paus zou komen? Zeg, mevrouw Kloets, waar weet u dat van? Ach, ik heb zo mijn connecties bij het bisdom, zei ze. Ik zeg, ja. En ik heb ook al een welkomspeech geschreven. En toen kwam Bert aan de deur en zei, mevrouw Kloets, we zullen het even overleggen. We gooien het even in de vergadering en u hoort nog van ons. En hij deed de deur dicht.
2: Tot zover de verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas. De volgende week hoor je hoe de voorbereidingen verlopen voor de komst van de paus. Luister dus de volgende week weer naar de dagboeken van pastoor Servaas.
3: Croissantjes, jus d'orange, broodjes. Lekker luieren.

0: Erik van Vliet. Aquí is Erik van Vliet. Breakfast in bed. Goedemorgen.
1: De dag met een lach. Erik, goedemorgen. Goedemorgen.
2: Maar goed, ik loop dus die snackbar binnen, want daar was ik. Ik kom binnen bij snackbar. Arnie, Tariq staat al. Hey, directeur, hoe is het? Ik zeg, ja, goed, mijn zoon is geboren. Ah, oh, mooi, gefeliciteerd. Krijg je een mayo van mij vandaag. Box, high five, alles. En hij vraagt natuurlijk meteen, hoe heet hij? Dus ik zeg, trots en blij, ik zeg, hij heet Moos. Want mijn zoon heet Moos. En Tariq kijkt me aan en het enige wat hij zegt is, Moos, Moos. Toch niet van Mozes, hè? En ik denk, hoezo dan niet van Mozes? Ik denk, wat heb je dan weer fout gedaan? Wat, is er een foute Mozes? Heb ik iets, want je gaat natuurlijk als je een naam verzint de verkeerde associaties een beetje af voor jezelf. Dat je denkt, Joran, nee, toch nog maar even niet. Zie je, te vroeg. Dus ik dacht ik heb Moses de serial butcher helemaal over het hoofd gezien. Of was er een Moses bij de ING-bank in de directie die een salarisverhoging wilde? Of is er een zanger die Moses heet en fans heeft verzonnen? Of welke Moses heb ik dan... Ik was helemaal aan het nadenken en ineens dacht ik, oh natuurlijk, dit is een cultuurding. Mozes is natuurlijk een Joodse naam. En Tariq is natuurlijk Turks en moslim en dat ligt gevoelig. Ik denk, oh, hij denkt nu dat ik Joods ben. Ik dacht, ik leg het even uit. Ik zeg, oh nee hoor, nee, ik kom niet van Mozes. Nee, wij vonden Mozes gewoon leuk. Er zit geen religieuze lading onder, wij vonden Mozes gewoon een leuke naam. Dat is alles. En het is ook alles. Alleen omdat ik me zo stond te verontschuldigen, leek het nu ineens alsof ik stond te zeggen, oh Joden, nee hoor, oh nee hoor. Nee, Joden, nee, dat moeten wij. Nee, Joden, nee, 4 mei gewoon koopavond. Nee, Joden, nee, daar moeten wij niks van hebben. Nee, hoor. Terwijl ze helemaal niet waren. Ik kan prima met Joden. Ik heb geen enkel probleem met welke. Zolang ze niet op mijn stoep parkeren, heb ik geen enkel probleem met welke Jood dan ook. Dus dit werd een beetje een raar gesprek. Het voelde gewoon ineens alsof ik hier het hele Joodse volk stond te verraden voor 1 frikandel speciaal. Ze zijn wel eens voor minder verraden, maar het was toch een beetje een rare situatie. Nee, maar dit is wat er gebeurt, omdat dit ook de dingen zijn, die kleine details die zo worden opgeblazen. Wie ben je? Waar hoor je bij? Waar kom je vandaan? Dat is heel belangrijk. Bij welk clubje hoor je? En ja, als je dat zo belangrijk maakt, dan sta je dus op een gegeven moment alleen nog maar als onderdeel van een groep met elkaar te kletsen. Dan zijn we heel erg bezig met welk groepje hoort hij, bij welk groepje hoor ik. En kan dat eigenlijk wel samen? En dan sta je als vertegenwoordiger van een groep te praten, in plaats van gewoon als individu. En dat maakt het heel ingewikkeld. En het stomme is nog, dat we het natuurlijk zelf ook doen, hè. We duwen elkaar ook steeds in die hokjes. Want ik liep weg. Ik dacht, ik weet eigenlijk niet eens helemaal zeker of Tariq wel moslim is. Ik heb geen idee. Ik heb nooit met hem over geloof gepraat. Ja, natuurlijk, hij staat hier al 20 jaar frikandellen te bakken. Nee? Ik bedoel, ja, hij komt uit Turkije, maar ja, frikandellen lijken me ook weer niet heel erg halal. Ik weet natuurlijk, ja, trouwens, dat is niet waar. Ik denk dat de frikandel wel mag. Ik denk dat zelfs Allah geen idee heeft wat er in een frikandel gaat. Dus ik denk dat ergens in de Koran een aparte pagina is waar de frikandel even nader wordt omschreven.
1: Begin de dag met een lach. Erik, goedemorgen.
3: Begin de dag met een lach.
1: Goedemorgen.

Live op de radio. Erik van Vliet.

Vandaag de officiële verjaardag van Bob Dylan. En er wordt vandaag in Tilburg een Bob Dylan feest gehouden. Een klein feestje, heel intiem. En straks hoorde je al Jacques Mees voorbij komen omdat hij daar gaat optreden. Als je dan in het centrum van Tilburg bent en je vraagt naar het Bob Dylan feest, dan komt het allemaal vanzelf goed, hè? Ja. Goed, joh, de Hurricane. Misschien wel een van de langste nummers, hè? 8 minuten 30 duurt hij, hè? Ja, Sonny heeft een nieuwe plaat, die heet Altijd Jij. En ja, we kennen hem natuurlijk van deze.

Dancing Easy, Sonny Ink. Ja, hij heeft een nieuwe plaat uitgebracht en het gaat een beetje in de Nederlandse tour. En ja, hij zou me eigenlijk nu bellen, maar hij belt niet. Dus ik denk dat hij nog gewoon lekker op zijn beetje ligt. Ja, gelijk heeft hij natuurlijk. Nou, weet je, dan gaan we gewoon zijn nieuwe plaat draaien. Altijd jij en misschien belt hij nog.

0: 90's hits achter elkaar samengesteld door de voice-over. Zoals we dat natuurlijk van hem kennen. Dat hij elke dag weer twee liedjes opstuurt. En dan zegt hij, wat zijn ze weer? De back-to-back classics. Hè? Ja, en op deze zondag ook. Ja, we hadden hem eigenlijk wat eerder gepland. Maar ja, ik snap het helemaal. Die man die treedt laat op en zo. En dan ligt hij laat in bed. En dan 's ochtends, ja, dan denk je natuurlijk het laatste om weer op te staan. Pas laat in de ochtend. Dus we hebben hem even lekker wakker laten bedden door zijn plugger. Goedemorgen, Sonny.
1: Goedemorgen, een hele
0: goede
1: morgen deze morgen.
0: Ja, inderdaad. Ja, ik snap het. Ik zei net al in het voorgesprek, het is gewoon klote, man. Zo 's ochtends vroeg opstaan als je 's avonds opgetreden hebt.
1: Nou ja, je weet hoe dat gaat gisteravond. Het dak, dat ging er afwerkelijk in Noordwijk. En ook ons, we hebben ons liedje gespeeld. Het was een super, super leuk optreden. En ja, het werd wat laat. Ja. En nou ja, het klopte doorheen geslapen.
0: Ja, dat maakt niet uit, joh. Ik snap het helemaal. Dus, en wat ik ook wel een beetje snap, dat is dat je nou een beetje toch naar die Nederlandstalige kant gegaan bent, hè, met je muziek.
1: Nou ja, weet je wat het is? De Nederlandstalige kant, wij zijn sowieso als Sonny's Inc. Zij hebben een breed internationaal repertoire. Ik bedoel Spaanse muziek, Engelse muziek, afijn, heel erg verbindende muziek. Het feest der herkenning dat we spelen. Alleen de laatste jaren is het Nederlandse repertoire zo omarmd. En wordt dat eigenlijk door elke belangrijke zender wordt het gedraaid. Ja. Het Nederlandse lied dat leeft. En toen dachten wij van, joh, hey, dat vinden wij ook geweldig. En op een gegeven moment was iets van, nou ja, we willen ook die kant op. En sowieso spelen we ook Nederlands repertoire, hoor.
0: Ja, nou, weet je wat mij ook opvalt? Dat is de laatste tijd zo. Al die zenders die bijvoorbeeld vroeger allemaal heel veel Engels draaiden en zo, hè? Zoals die grote landelijke zenders. Ja. Die knallen er steeds vaker Nederlandse nummers tussendoor. En ja, ik vraag me een beetje af hoe dat komt. Of dat er misschien meer aanwas is. Dus dat er meer te bieden is. Hè? Dus er wordt meer Nederlandse muziek aangeboden. Of wat jij zegt, dat het gewoon populairder wordt. Maar ja, ik denk dat die populariteit er altijd al was. Want ja, de echte muziekkenners en de echte Nederlandstalige fans, die weten hun plekjes wel te vinden waar die muziek te horen is, hè?
1: Ja, die weten dat zeker wel te horen. Alleen, ja, men merkte bij de radio, ja, weet je, de Nederlandse taal, je eigen taal, dat leeft gewoon. En waarom zullen we geen attentie geven aan onze gehele goede artiesten die we in Nederlands hebben? Het Nederlands, de hele straat is een prachtige taal, is mooi te horen. Er zijn vreselijke mooie liedjes geschreven. Ja. Dus waarvoor zou je dat niet draaien? En ik denk dat mensen daar bewust van is geworden. En dat steeds meer. En even vlak ook vooral de jeugd niet uit. Jeugd is echt, die draait Nederlands. Die wil graag Nederlands horen in alle uitgangscentra. Dus dat is wel een dingetje. Vroeger in onze tijd, ja, er was toch veelal discussie en Engelstalige muziek. En naar het Nederlandse muziek, ja, dan luister je niet echt naar. Nou ja, de oudere mensen.
0: Ja, of mensen zetten piratenzenders op. Hè. Dat was echt een hele piratencultuur die dat toen deed, hè?
1: Ja, zonder meer.
0: Ja, en nu tegenwoordig veel populairder. Kun jij ook merken dat jouw muziek qua Nederlands liedje ook daarom zeg maar ook wat meer gedraaid wordt?
1: Ja, zonder meer. Nee, ja. Ook als we spelen, hè. We spelen natuurlijk ook muziek van anderen. Waar we dan een eigen draai in geven, dat we in een eigen jasje stoppen. Maar du moment dat we eigen Nederlands repertoire spelen. Ik kan het niet alleen, of Liefs uit Londen, of nou noem maar op, of Borsato repertoire. Ja, men gaat gewoon los. Ja. En daar speel je dan ook heel erg op in.
0: Ja, het liedje Altijd Jij, wat voor verhaal zit erachter? Of is het gewoon een leuk liedje, klaar?
1: Nee, er zit zeker een verhaal aan. Het was bedacht dat ik mijn zoon had uitgenodigd hier om een hapje te komen eten. We zijn lekker aan het praten met elkaar. En ik zeg, wat zijn nou voor jou belangrijke mensen? Die en dat wordt. Voor de ene is het opa en oma, of mams of paps, of je broer of je zuster, maakt niet uit. En we waren zo aan het mijmeren, we waren zo aan het praten. En toen zegt hij van weet je, zullen we een nummer schrijven erover, pap? Ja. En toen zegt hij, Altijd Jij. Ja. Ik zeg, Anton, jij, dat is leuk. Bij het Valentijn. Ik zeg, dat is echt een leuke hoek. Dus we zijn een heel leuk bezig op die avond. Hij is zelf een DJ, producer, zanger en reist internationaal. En uiteindelijk komt er echt een hele leuke melodielijn uit. En mee naar huis komt een mooie tekst van tevoren. Ik lees het. Ik denk van, wauw, Valentijn, fantastisch. En toen dat liedje, hij had het gewoon sumier opgezet. En ik heb het toen aan de bandleden gepresenteerd.
0: Ja.
1: En die zei, wauw, maar dit heeft echt potentieel, man. Dit is echt goed. En toen hebben we dat allemaal opgenomen. Iedereen heeft zijn partij gedaan. Saxofonist, trompet, gitaar, bas, drums en de koren erbij. En toen stond daar het liedje en we hadden zoiets van, hey, dit is echt leuk.
0: Ja.
1: Ik denk als we echt een vette attentie krijgen, dat we dan een mogelijkheid hebben, zeg maar.
0: Ja, het is ook een hartstikke leuk liedje. Ik krijg net van de regie door dan gewoon nog een keer gaan draaien. Dus nou, dat is eigenlijk een artiest. Dat is eigenlijk een artiest nog nooit gelukt om in 1 uur 2 keer achter elkaar. Ja. Dus we gaan altijd jij weer draaien. Sonny, ga lekker je bed in.
1: Wil jij de regie dan hartelijk danken van...
0: Ja, dat doe ik. Ik zal je... Jongens, even bedankt, hè?
1: Dankjewel, hè.
0: Knikken, dus hij komt er weer in. En ik zie hem al staan. We gaan hem draaien, joh. En leuke zondag, Sonny.
1: Dankjewel voor het leuke interview.
0: Yo, oi, oi, hè.
1: Yo, oi, oi. Oi, oi.
0: Nou, ik zei het al, hè, Sonny. Ja, we hebben hem al een keer gedraaid, maar ik mag hem nog een keertje doen.

als ik het liedje van Sam Cooke hoor met Wonderful World, moet ik aan de film Inner Space denken. Bij, daar speelt Sam Cooke ook een kleine rol in, want zijn muziek wordt gedraaid in de baarmoeder van een vrouw. Hè? En dan ziet een man die dan super verkleind is, ja, het is een beetje science fiction in de buik, dat hij in één keer vader is geworden. Ja. En dan praat, dan ziet hij ook zijn baby vlak voor zich, en dan hoor je in één keer Sam Cooke met Wonderful World. Ja. Goed voor de wekker wakker op deze zondag, de Pinksteren, jongens. 24 mei, even kijken naar het nieuws. Ja, de jaarlijkse pelgrimstocht naar Mekka, die begint vandaag, de Hajji. Vorig jaar deden daar ruim 1,6 miljoen moslims aan mee. Dit jaar verwacht men nog veel meer mensen. En op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten wordt stilgestaan bij Memorial Day. Jachtvliegtuigen zullen tijdens een ceremonie een saluut en nagedachtenis aan de gesneuvelde soldaten brengen van over de hele wereld. Vanwege de verwachte hitte worden bezoekers aangeraden een pet of een hoed te dragen en ook een flesje water mee te nemen. En Ajax en FC Utrecht... Die

strijden vandaag in de finale van de play-offs om een ticket voor de voorronde van de Conference League. De wedstrijd wordt gespeeld in Volendam, begint om 11:45. En in Parijs begint de 125e editie van Roland Garros. Op de eerste dag komen er nog geen Nederlandse tennissers in actie. Daar moet je nog eventjes op wachten. En Max Verstappen die gaat weer racen. Hij komt in actie bij de Grand Prix van Canada. De start is om 10:00 vanavond. Ja, en in de buurt van het Witte Huis in Washington heeft iemand bij een controlepost een wapen getrokken en op agenten geschoten. De schutter is neergeschoten en is later ook in het ziekenhuis overleden. En tijdens de schotenwisseling werd ook een voorbijganger op straat geraakt. Ja, het Witte Huis ging direct in lockdown en niemand mocht het gebouw meer in of uit. Dat gebeurt meestal bij situaties zoals deze. Ja, en de Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden op 59-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Het staat te lezen in een bericht op zijn Instagram-account. Ja, Bass die vormde eind jaren 80 een hip-hop duo met jeugdvriend DJ EZ Rock, die in 2014 overleed. Ja, vandaag delen we het hartverscheurende nieuws. Zo staat het te lezen op Instagram dat Rob Bass is overleden. Ja, en we hebben een liedje. Rob Bass, DJ EZ Rock en It Takes Two. Luister met aandacht. Hier komt hij aan.

Vandaag is hij 85 jaar geworden, hè? Bob Dylan. Vandaag wordt er in Tilburg in een café een feestje gehouden. Omtrent de verjaardag begint om 5 uur. Gewoon even naar de Korte Heuvel gaan en daar hoor je dan vanzelf de Bob Dylan muziek voorbij komen. Hè?

0: Hoofse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Lokale Omroep Goorlen.

0: it to the flow now, ooh.
1: Oops, spice,
0: to the flow now, ooh.

0: politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Dit is Podium Breed, het programma van de lokale omroep waar cultuur de hoofdrol speelt. Met Franka, Ad en Theo.
4: Ik probeer voor u het programma te presenteren, Podium Breed. Vanavond hebben we een aantal gasten in de studio, maar daar zo meteen meer over. En voor, naast mij zit Franka als mijn rechterhand. En achter de knoppen zit vanavond Hartger, die valt in voor Ad. Dankjewel dat je er wil zijn vanavond. En we gaan er weer een gezellige avond van maken. Onze gasten zullen zich zo meteen zelf presenteren. Maar alvorens we dat doen, gaan we het eerste nummer draaien wat past bij het begin van de uitzending. Een nummer uit de opera De Paradijs. Nee, gaan we dat niet doen?
5: Eerst gewoon mee
4: winnen. Goed zo.
6: Ja.

0: Ja, dit was een van de bekendste nummers uit de opera, De Parelvissers van Bizet. We hebben tegenover mij aan tafel Henk Vreeshouwer, die deze opera's allemaal uitzoekt voor...
1: opera's, ja.
0: Ja, nou ja, we noemen het allemaal opera's. En dit was wel een hele bijzondere, zei je, ja. Want het was een voorkeur van jezelf.
1: Ja.
0: En als jij mensen tegenover je kreeg die zeiden van, ik heb helemaal niks met opera... En dan had jij een speciale truc om ze toch wel over de streep te trekken.
2: Dan zei ik van, vind je de muziek van André Rieu mooi? Ja, die vinden we heel mooi. Ik zeg, dan moet je komen, want dan hoor je de muziek die André Rieu ook speelt. Nou, want die mensen komen dus.
0: Ja, en dan spreek jij ze naar de hand en dan zeggen ze...
1: Ik heb ze nog niet gesproken, want die opera moet nog komen.
0: Oh, deze moet nog. Ja, deze
3: moet
0: nog
3: komen. Je hebt ze overgehaald om dinsdag te komen.
1: Ja, ik heb
3: er
1: echt een paar mensen overgehaald die komen. Die normaal gesproken helemaal niks om opera geven. Ja. Sterker nog, die hebben er een hekel aan. Maar die komen nou wel. Dus,
0: ja, ja.
4: Denken ze dat ze een hekel hebben?
0: Ja.
1: Dat denken ze, ja. Nou, ja, ik hoop dat ze het mooier gaan vinden. Ja. Maar dit is ook echt een opera, vind ik. Er gaan wel meer mensen met mij mee. Nou, die gaan mee naar Luik, die gaan mee naar Parijs. En die komen nooit bij een opera. En dan neem ik ze niet mee naar een opera van Wagner. Want dat is veel te zwaar.
0: Dan ben je gelijk genezen.
1: Hè? Dan komen ze nooit bij een opera. Maar nee. Dit is echt een opera dat ik die mensen gewoon beter toe kan nemen. Die, als je deze voor de eerste keer ziet, denk ik dat je het best wel leuk vindt. Ja. Ja.
3: Het is een soort opera voor beginners.
1: Het is echt een opera voor beginners, ja.
0: Ja.
3: Nou,
0: ja,
3: ik ga er ook over nadenken.
1: Ja. En er komt nog een tweede opera. Dat is de laatste van het seizoen. Die heb ik ook uitgekozen. Dat is Il Trovatore van Verdi. Nou, ja. Dat is ook een klapstuk. Dat moet je ook. Er zitten zoveel bekende melodieën en zoveel mooie melodieën. Moet je ook gezien hebben. Dus,
0: ja. Maar de meeste mensen kennen de componist Bizet van Carmen.
1: Van Carmen, ja.
0: Ja, dat is natuurlijk wel een hele bekende.
1: Ja, dat is wel de meest opgevoerde opera in de wereld, hoor, Carmen.
0: Toch wel?
1: Ja,
0: ja,
1: die wordt echt het vaakst meest uitgevoerd.
0: Ja.
1: Maar hij heeft eerst geschreven De Parelvis, daar is hij een beetje bekend mee geworden.
0: Ja, alleen aan De Parelvis hangt wel een verhaal aan dat... De muziek was er wel, maar er was ook een libretto, maar het was allemaal een beetje spoorloos.
1: Oh, dat ken ik niet.
0: Dat, ja, en dat is pas in 1990, rond die koers, is alles weer boven water gekomen. En vanaf dat moment ging het crescendo.
1: Oké. Ja, ja.
0: Want er waren wel aanpassingen in de muziek gemaakt, omdat ze de partituur niet compleet hadden.
1: Ja, ja, ja. Oké.
0: Die is naar de hand teruggevonden.
1: Wel de originele partituur.
0: Ja.
1: Oké. Dus, nou, dat is weer, hoor ik, dat leer ik ook weer wat vandaag.
0: Ja, zo is het. Maar het is wel een heel speciale opera, omdat hij speelt zich helemaal niet af in de bekende regio's.
1: Nee, hij speelt zich af in een dorpje aan de kust van India.
0: Nee,
1: maar Sri Lanka, India,
0: Ceylon,
1: dat ligt ook vlak in elkaar. Dus,
3: ja,
1: en daar moeten de mensen geld verdienen. Wel duiken naar de oesters met parels erin. Dus, en daar hadden ze dus Laila voor. Laila, een van de hoofdpersonen, dat was een priesteres. En die moest de goden geurig stemmen om te zorgen dat die mensen weer veilig boven kwamen en weer veilig naar huis konden.
0: Ja.
1: En dan goed, die mochten natuurlijk helemaal niet naar mannen kijken, wat dan ook. En maar ja, toch waren er twee mensen die erg verliefd waren op haar. En die haar een hele mooie vrouw vonden. En die, waren heel goede vrienden. En daar kwamen ze achter bij elkaar. En toen hebben ze elkaar beloofd om Laila los te laten en niet lastig te vallen. En de priesteres te laten. Maar, wat gebeurde er? De ene, die raakte toch verliefd op haar. En daar kwamen de anderen achter. Met name de goochelpriester. Van Brahma, ja, dat was natuurlijk foute boel. Ja, en toen, ja, het is een heel kort verhaal, het verhaal is natuurlijk veel langer.
0: Ja.
1: En ja, op het eind dan doet die andere vriend, die redt hun. Maar loopt slecht, heel slecht voor hem af, dus maar ja, dat is opera.
0: Ja, dat is
4: ja.
0: Je ziet wel een stuk uit de opera's op tv, hè? Nooit compleet, want dat is te lang. Wat mij altijd een beetje dwars zit, is... Je kijkt naar een heel mooi stuk. Er wordt mooi gezongen, prachtige muziek, mooie decors. Maar als je van tevoren het verhaal niet gelezen hebt...
1: Ja,
0: dan ontgaat je de clue. Laat ik het maar zo zeggen.
1: Ja. Heb je helemaal gelijk.
0: Hoe komt dat? En wat kun je daar dan doen? Oh. Buiten het feit dat je een boekje meekrijgt als je de zaal in komt.
1: Nou, het komt door een paar dingen. Ten eerste, omdat je... Het is vaak het Italiaans of het Frans. Nou, Frans is ook niet mijn sterkste taal. Nou, Italiaans helemaal niet. Dus je kan niet volgen wat er gezegd wordt op de deel. Nou, in elk operahuis is er een boventiteling. Maar ja, als je er dichtbij zit, moet je een keer boven en laag. Dat is ook niet allemaal goed. Dan kan je de tekst een beetje volgen. Maar je moet het verhaal echt goed kennen. Anders heb je er niet veel aan.
0: Nee.
1: Ik ben met lid van de operaclub. En we zijn bijvoorbeeld een keer naar een Russische opera geweest. En dat was een prachtige opera. Maar ja, dan zaten mensen naast mij die zeiden, oh, ik vond er helemaal niks aan. Dat was een waardeloos verhaal. Ik snapte er helemaal niks van. Zeg maar, heb je dan het verhaal gelezen? Heb je je eigen ingelezen? Weet je waar het over gaat? Nee, dat heb je niet gedaan, maar dat zie ik wel. Dat is foute boel, dat moet je niet doen.
0: Nee.
1: Als je naar opera gaat, zorg dat je het verhaal weet. En dat je weet wat het over gaat. Wie zijn de hoofdpersonen? Daarvoor hebben we nou ook ingesteld bij Jan van Bezouw dat wij van tevoren een inleiding geven, het verhaal vertellen, maar ook de hoofdpersonen in beeld brengen. Dat je weet wie de hoofdpersonen zijn, wat die in het verhaal gaan doen. Want anders moet je dat in het verhaal achterkomen. Maar nu weet je het van tevoren. Hè. Dat wordt toch erg door de mensen gewaardeerd. Dus.
0: Tuurlijk. Ja, want je zit er toch om iets meer van mee te krijgen dan sec de muziek.
1: Ja. Dus dat is, dat is gewoon een must. Dat moet je eigenlijk wel opleggen. Je moet het verhaal van tevoren goed weten.
0: Ja, als je kijkt naar wat jullie dan selecteren. Zijn dat bekende operahuizen? Of hoe gaat het in zijn werk?
1: Nou, het is meer van wij, Anne-Karien en ik, die doen dat samen. Het presenteren Jan van Bezouw. En van tevoren hebben we afgesproken. Jij mag er twee uitkiezen en ik mag er twee uitkiezen.
0: Ja.
1: Dus Anne-Karien zoekt er twee uit en ik zoek er twee uit. Ja, en de keuze van mij die is meer van, ik ben dan meer een soort iemand die zegt van, nou, ik ga draaien voor een hoop mensen die het mooi vinden. Mm-hmm. Dus niet zozeer, want ik vind het zelf ook mooi.
0: Ja.
1: Maar ik wil hebben dat er een opera draait, waardoor heel veel mensen mooi gevonden wordt. Dus ik hoop die zaal wat vol te krijgen als normaal. Ik kijk even naar jullie.
4: Heel goed.
1: En dat is mijn doel. Ik wil het zo breed mogelijk maken dat er zoveel mogelijk mensen interesse krijgen in opera.
0: Ja, een beetje, je bent dan de André Rieu van de opera.
4: Ja.
1: Of ik dat nou een compliment vind, weet ik niet.
0: Maar beschouw het als een compliment dan.
3: In ieder geval een ambassadeur van de opera.
1: Dat probeer ik wel te zijn. Zeker nu met de parelvissers, omdat ik die uitgekozen heb, ben ik echt heel erg aan het lobbyen. Ik heb gelukkig een hele stapel folders gekregen van Judith om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen kennis nemen van het programma van Jan van Bezouw.
0: Ja. Nou ja, goed, en dat ligt er ook niet om, want daar hebben we straks nog wel eventjes over.
1: Ja.
0: Maar als je mensen uitnodigt en die kopen een kaartje en die komen en zitten in de zaal, wat kun je ze dan meegeven van tevoren? Let daar eens op, of let daar eens op. Of, waarom vraag ik dat? Omdat ik ga helemaal naar Philharmonie Zuid en daar zit een programmaatje onder op je telefoon, dat heet Mozart.
1: Ja.
0: En dan krijg je tijdens de uitvoering, krijg je heel kort eventjes, dat is dat. En daar moet je op letten. En nu hoor je.
4: Ja.
1: Nou, dus dat wat ik wil echt samen met Anne-Karien doen, om van tevoren die mensen in beeld te brengen en de situatie goed uit te leggen. Dat is noods met een beeld op het groot beeld. Dat ze kunnen zien waar die opera zich afspeelt, wat gebeurt er. Ook halverwege stoppen we of moeten we misschien een stukje uit openknippen omdat die te lang is. Mm-hmm. Proberen we dat verhaal toch weer zo goed mogelijk te vertellen. Dat de mensen weten waar we verder gaan.
4: Ja, en we delen van tevoren ook bij binnenkomst opera info uit. Die maakte Anne-Karien ook.
0: Ja.
4: Dus daar staat al een beetje uitleg bij. En wat over de componist. Dus mensen kunnen daar al een beetje in lezen. Maar het beste is gewoon ook inderdaad die inleiding bijwonen. Mm-hmm. Zodat je echt weet van daar moet ik op letten. En dat helpt enorm.
0: Oké, we gaan even het gesprek onderbreken met een stukje muziek.
1: Als jullie het eerste fragment doen wat ik gemaakt heb, dan zie je met name omdat het een Franse opera is, en dan leren jullie ook wat, een Franse opera heeft altijd ballet.
0: Ja.
1: Er hoort ballet in. En dat eerste stuk wat ik laat zien is met name een stukje ballet en een koor. Het is gecombineerd en dat lijkt me heel mooi om te zien, hele mooie kledij. En ik stel voor dat we naar het eerste fragment even gaan kijken.

0: Ja, dit was een stukje uit...
1: Een stukje uit de eerste acte. Waar dat was met name mijn bedoeling om het ballet en de koor... de combinatie ballet en koor te laten zien en te horen.
0: Ja, als ik kijk naar de decors, die zijn vrij modern.
1: Nou, ik heb ook speciaal een stukje voor het decor. Fragment 3, om het decor in beeld te brengen.
0: Oké, omdat ik kreeg een uittreksel uit het jammer.
1: Ja, dat is het decor, ja.
0: Ja, dat vind ik wel redelijk strak, modern. En het is niet meer het pompeuze van...
1: Modern.
0: Modern. Meer bij de tijd, noem ik het toch maar.
1: Oké, ja.
0: Hè? Als je zo'n groot beeld krijgt van Boeddha...
2: Ik snap wat je bedoelt. Het is ook een vrij recente opera ten opzichte van andere opnames die ook wel eens vertoond worden.
1: Ja, dat is iets van de regisseur. Hè. De regisseur bepaalt helemaal hoe hij eruit ziet en hoe de kledij zit. Ja. En, dat heb ik ook geleerd bij de Opera Club. Ik dacht dat de dirigent het allemaal deed, maar dat is niet waar. Dat is de regisseur die het doet, hoor.
0: De dirigent geeft de muziek aan in al zijn ups en neergangen en dergelijke. En de muzici hebben maar te volgen.
1: Die hebben de dirigent te volgen, maar die bij de regisseur bepaalt hoe het eruit ziet. En hoe het eigenlijk
0: gespeeld wordt. Hè?
1: Hoe het gespeeld wordt. En dat is misschien leuk. Ja, ik weet niet of dat nog kan om het derde fragment even te laten zien. Dan zie je echt een stukje van het decor.

0: In een stukje film zie je dus boventiteling. Dat, ja, maar dat in hangt het Engels.
1: Dat klopt. We hebben Engels ondertitels, we hadden het niet anders. Dus we hebben Engels ondertitels. En dat doen ze omdat er onder het beeld veel gebeurt. En dan laten ze het boventitels boven zien. Om het beeld onderin niet te verstoren. Maar als het onderin niet zoveel gebeurt, laten ze het gewoon weer onderaan zien.
0: Maar dit is ook wat we in de zaal straks te zien krijgen.
1: Het is precies wat ik heb stukjes die we straks in de zaal, de hele opera die we in de zaal heb ik stukjes uit, een paar stukjes eruit geknipt om te laten zien.
0: Je zei van als het wat lang is, dan kunnen we een stukje tussenuit halen.
1: Ja. Maar bij deze hoeft het niet, want deze is niet zo lang. We zijn dik voor 10 klaar, dus we zijn helemaal tevreden. Dat, we echt
2: dat is
1: voor
2: mijn limiet.
0: Ja, leuk. Ja. Want stel je voor dat mensen op basis van wat ze zien toch besluiten een keer over hun schroom heen te stappen om naar de opera te gaan. Dan kopen ze een kaartje en hoe laat worden ze dan in de zaal verwacht?
1: Want, om 7 uur begint de inleiding van Annegrien. Dus dan we hopen dat iedereen in de zaal zit en begint Annegrien met het verhaal. Nou is dit niet zo'n uitgebreid verhaal. Dus ik denk dat ze 10 minuten nodig heeft. En dan heeft ze het alles verteld wat ze wil vertellen. Ik heb de beelden in beeld gebracht van de hoofdpersonen.
0: Ja.
1: Om dat de kracht bij te zetten. Dat mensen weten wie wat speelt in de opera. En dan beginnen we zo. Ja, daarna beginnen we met de opera te draaien. En de eerste acte duurt 50 minuten. Dus dan zijn we om 8 uur zijn we aan de pauze toe. Kunnen mensen even bijkomen voor al het moois wat ze hebben.
2: Ja.
1: Ja. En dan kwart over 8:30 gaan we verder. En het andere gedeelte duurt een uur en 20 minuten geloof ik. Dus we zijn mooi op tijd.
0: Er zijn 2 actes.
1: 3 actes zijn het. Alleen we doen de eerste acte, pauze, en dan acte 2 en acte 3.
0: Oké.
2: Nou ja, wat ik altijd zeg, als je een keer opera wilt proberen, is het wat voor je, dan is dit eigenlijk ideaal. Want het kost €9 in plaats van, noem het maar, de operahuizen.
0: Ja.
2: En dan kan je het een keer testen of je het leuk vindt en of je het inderdaad de moeite waard vindt. Want het is natuurlijk fantastisch om ze in de Nationale Opera of waar dan ook echt te gaan zien. Maar dit is een hele mooie, kan een hele mooie laagdrempelige test zijn voor jezelf. Van, vind ik dit wat?
0: Ja.
2: Dus dat is wel heel tof.
0: Ja.
1: Het is geen ingewikkeld verhaal. Het is makkelijk te volgen. Dus,
0: daarom, dus wat dat betreft, kan het geen beletsel zijn.
1: Het kan om, geen beletsel zijn.
3: Het is dus echt de opera voor beginners.
0: Ja, wat jij net ook.
2: Ja.
3: Allemaal aangesproken.
2: Leuk. Ja. Nou, welkom, welkom.
1: Even die kant op.
0: Ja. Wat grappig is dat de parelvissers en ook de laatste, Il Trovatore, dat zijn...
1: De publiekstrekkers.
0: Er
1: zijn probeer echt die zaal zoveel vol mogelijk te krijgen.
0: En dan krijg je de 2 tussendoor waarvan ik denk... Engelbert Humperdinck.
1: Ja, maar dat is de zanger die wij...
0: Ik die ooit tegengekomen bij de opera? Ik kan me niet voorstellen.
1: Ja, het is een opera-componist, dus...
0: Maar hij was toch die popzanger?
2: Nee, maar het is een andere.
0: Het was een andere.
1: Dat hebben we niet met elkaar te maken, hoor.
0: Oké.
2: Nee, we proberen altijd 2... Of tenminste, ik probeer dan altijd... 2 echt bekende namen, maar dan niet die de afgelopen 2 jaar al zijn vertoond. Want anders kom je inderdaad elk jaar de Carmen. Dat is ook niet tof. En dan 2 bijzondere. En dan weten Henk en Anne-Karin me altijd te overtuigen. Die moet je echt proberen binnen te slepen. Nou, dat is goed. Dus dan, ik ben aan de slag gegaan. Want die Koningskinder die er in november komt, die is van de Nationale Opera. Ja. En dat, die kun je eigenlijk nergens ooit zien. Dus het is dat ik een contact had bij de opera en dat ik zei, joh, kunnen wij een licentie krijgen om die te laten zien? Nou, vonden ze super grappig. Dus dat heb ik gekregen. En Anne-Karine en Henk, die waren allebei helemaal dol op die Koningskinder. Dat is echt een hele bijzondere. Dus ik dacht, oké, doen we die erin. En mensen moeten ook een beetje, leer maar eens wat anders ook kennen.
0: Ja.
2: Hij moet wel toegankelijk zijn. Dat is wel mijn voorwaarde ook. Mm-hmm. En die van januari, La Juive, hebben ze me ook. Je moet echt proberen die licentie te krijgen. Dus ik heb echt via de Weense Staatsopera allemaal mailtjes gestuurd. Uiteindelijk kwam ik in New York terecht. Want daar was de licentiehouder, was een producent. Dus die heb ik echt gemaild van, we zijn zus en zo klein in Nederland. Weet je waar dat ligt, bij wijze van spreken. dus dat vond hij hartstikke tof. Dus die mogen we ook, hebben we ook die licentie voor gekregen. Ja, dat is gewoon echt heel bijzonder.
0: Ja.
2: Dus daar ben ik dan weer heel trots op dat we echt een leuk programma hebben. Met en inderdaad 2 aansprekende en 2 waarvan je denkt, de moeite, want de operakenners die raden dat aan. Dus
4: en dat is natuurlijk altijd nog, daar hadden we het vorige keer ook over. Je kunt allerlei opera's mooi vinden en willen laten zien. Maar het cruciale is, je moet een licentie. Je moet een licentie hebben.
2: Absoluut. Ja, maar anders dan kan je eigenlijk geen fatsoenlijke PR doen. Dat vind ik dan ook wel heel belangrijk. Plus, ik voldoe graag aan de wet.
4: Ja, natuurlijk.
0: Nee. Ja, zeker.
2: Dus dat proberen we echt goed te regelen. En een andere voorkeur van mij is, moet echt niet langer duren dan 2,5 uur. Want dat vind ik voor opera voor beginners echt wel de max. Nee, en er zitten heel veel gevorderde opera-kenners hoor bij ons. Maar
0: toch.
2: Ja, het moet niet later dan worden dan 10 uur. En zeker in de winter vinden mensen niet fijn. Nee. Nee. Daarom beginnen we ook om 7 uur.
1: Dus, en soms betekent dat we een stukje straat.
4: Ja, precies. Ja. Ja. Ja. Dat was voor Pasen ook.
2: Ja. Ja.
0: Maar
2: ja.
0: Jij zei van de tweede is van Koningskinderen, dat is van de Nationale Opera.
2: Ja.
0: En dat je dat nergens kunt zien.
2: Nee.
0: Begreep ik van jou?
2: Ja, dat klopt. Zij geven geen licenties uit voor de vertoning van hun opera's. Dus je kan de DVD kopen. Ja. Maar ja, dat is in je eigen...
0: Maar die mag je niet in de grote
2: zaal vertonen. Mag je niet openbaar vertonen. Nee, dus dat doen zij niet. Want ja, ze willen natuurlijk dat mensen naar Amsterdam komen. Hm. Alleen die kaartjes kosten... Nou, ik denk dat ze beginnen bij €80.
0: Ja.
2: En als je... Oh, 100 zelfs. En als je echt goede plekken wil, dan betaal je zo €150, €200. Ja, dat kan niet iedereen. Dus voor €9 kom ik heel... Want ik hou van de opera en zeker van de Nationale Opera en ballet. Ja. Dus dat die hier voor €9 te zien is, ja, ik ben erbij.
0: Ja.
2: Dat is echt heel tof.
1: En dat vind ik nog één bijzonderheid. Je doet je eigenlijk niet te genoeg. Want we hebben nou Nederlands ondertitels erbij, hè?
2: Ja, ook.
1: We hebben uit Amsterdam gekregen. Ik kreeg van jou het adres door van die man. Heb ik contact mee en ik kon hem downloaden. En
2: Dus voor het eerst ook met Nederlandse ondertitels.
1: Ja, hij ziet er prachtig uit. Ik wil hem graag vertonen, maar ik heb er niks aan. Want er zitten geen ondertitels bij. Sorry. Ik heb ondertitels.
0: Ja.
1: Dus we hebben nou een opera uit Amsterdam met Nederlands ondertitels. Dus heel aantrekkelijk voor de mensen.
0: Ja, dat is
1: een verhaal dus nog beter te volgen.
0: Ja.
1: Nou is het niet zo ingewikkeld verhaal. Het is een sprookje. Hans en Grietje.
0: Achtig, ja.
1: Die Elbert en Grubbeding, die maakte allemaal sprookjes, opera's. Dus Hans en Grietje bijvoorbeeld, dat is ook een hele bekende, de bekende van hem. En deze wordt bijna nooit uitgevoerd. Dus echt dat de Stopra dat gedaan heeft, is heel bijzonder.
0: Het
1: is heel duur, want ja, ze moesten alles zelf produceren, zelf kleding maken, zelf de decors ontwerpen. Dus dat heeft best veel geld gekost. Dus,
2: ja.
1: En de pers was heel lovend over die uitvoering.
2: Hij is ook vrij recent, toch? Ik weet even het jaar al niet meer.
1: Deze is van 2022. Ja. Dus die is
4: zelf gezegd.
1: Ja. En Anne-Krie was er echt heel enthousiast over.
0: Ja, maar
1: en dan hoop ik Anne-Krie zover te krijgen dat ze volgend seizoen weer een mooie opera de Stoper uitzoekt. En dan gaan we weer de contact opzoeken. Dan gaan we weer proberen.
0: Judith is wel wat dat gepokt en gemazzeld in die wereld. Dus
1: dat
0: moet
1: wel echt
0: een probleem zijn.
1: Ik kijk met bewondering naar Judith dat ze het voor elkaar krijgt.
0: Ja, die haalt leuke dingen maar binnen. Hè?
1: Zeker weten, ja.
0: Ja. Je hebt alleen maar opera. Maar voor mensen die stap dan net iets te ver vinden, zou bijvoorbeeld een wat moderne operette, en dat heet dan, nu zou je het musical noemen, maar er zit ook een stap tussen, opera komiek of iets dergelijks, zou ook een mogelijkheid kunnen zijn. Is daar wel eens over nagedacht?
1: Volgens mij hebben we het dan over gehad, om een operette of zoiets.
2: Niet dat ik maar... We hadden wel... Ja, we hebben ook maar 4 plekken te vullen. Want de zaal is best wel vaak bezet. Dus dan hebben we echt... Het is al heel erg kiezen als we komen met de prachtigste opera's aan. Ik denk, ja, we moeten echt... Oké, dan de top 4. En dan gaan we die proberen. En dan 2 reserven. Dus het is al moeilijk kiezen. Maar misschien voor de toekomst. Ik durf niks te beloven.
0: Nee. We zullen je ook nergens aan houden. Gelukkig. Zo bedoel ik het niet. Maar wat Henk ook zegt. Ja, er zijn mensen die dat net een stap te ver vinden.
2: Ja.
0: Om naar de opera te
2: gaan. Nou, we hebben natuurlijk ook onze Scene Live serie. Uh-huh.
0: Ja.
2: En daar zitten 2 concerten in. En vaak of een musical film. Of welk heb ik nu? Het ballet van de Notenkraker.
0: Ja,
2: dat soort
0: in december
2: dingen.
0: Is dat,
2: dus daar, ik kan me voorstellen dat hij daar heel goed in past.
0: Ja.
2: Dus daar zal ik zeker eens naar kijken.
0: Ja. Oké, nou, we zijn heel benieuwd.
2: Ja.
0: Voor nu, even kijken wanneer. 24 september.
1: Ja. Dan is er zijn een parelvissers en dan draaien we 19.
0: November is de volgende weer.
1: Las Vive, daar heb ik ook nog 1 opmerking over. Las Vive, dat vind ik ook bijzonder. Is dat wordt de hoofdrol, een van de hoofdrollen wordt gespeeld door Niels Chikoff. Nou, dat is dé man in de wereld die dat alleen maar goed kan.
0: Oh ja?
1: Ja, er zijn verder geen andere tenoren wat dan ook die die rol goed kunnen zingen. Daar is echt hij dé persoon voor. Ja. En dat is heel bijzonder, is dat.
2: Ja. Dus in januari.
0: Maar je hebt toch heel veel goede tenoren op de wereld?
1: Je hebt heel veel goede tenoren. Maar die rol...
0: Waarom?
1: Ja, het is een, qua zang is het best ingewikkeld. En hij kan zich er helemaal inleven. En hij doet het echt op een perfecte manier. Die anderen het gewoon niet kunnen benaderen. Dus ik heb anderen gezien en ik zei, nee, dat is toch iets van Niels Jukhoff. Echt waar, dat is heel bijzonder.
2: Nou, snap je waarom ik dan overstag ga? Als zij met zo'n verhaal aankomen. Ja. Oké, ga 100 mails sturen aan een hele wereld.
4: Maar dat is ook, want ik wilde dat net zeggen. Er straalt zoveel passie uit. Ja, dat je bijna enthousiast moet worden.
2: Ja, absoluut.
1: Ja. Nou, die passie voor opera heb ik van die mevrouw daar.
0: Nou, wat dat betreft vullen jullie natuurlijk elkaar goed aan. De ene is goed, de opera is de sec. En de andere is
4: goed in het organiseren.
0: De organisator. Ja. En die heeft zelf ook een hart voor opera.
2: Oh, dus, absoluut.
0: Ja. Dus wat dat betreft... En we mogen blij zijn dat we dat allemaal in dit Jan van Bezouw kunnen doen.
2: Ja, komt allemaal voorbij.
0: Dankjewel Henk dat je even hebt willen vertellen. En blijf lekker zitten. Want ik wou het even met jullie hebben over iets wat 2 weken geleden plaatsvond in het weekend. De opening.
2: Oh,
0: het nieuwe theaterseizoen.
2: Ja, tijd vliegt. Maar dat was inderdaad pas
0: bijna
2: 2 weken geleden.
0: Ja. Ja. Want er ging natuurlijk wel iets aan vooraf. Wij zouden landelijk de opening doen.
2: Ja, de Uitmarkt, die ken je natuurlijk wel.
0: Die kent iedereen.
2: En heel veel kritiek natuurlijk van... goh, waarom alleen maar in Amsterdam, dit en dat. Dus vorig jaar in oktober kwam er een persbericht. Nou, we gaan de Uitmarkt, gaan we landelijk soort van uitrollen. En dat noemen we dan de opening. Iedere gemeente, iedereen die wil, die kan aansluiten. Er komt 1 gaststad in het land... Dat roeleert dus niet alleen maar in het Westen. Dus wij dachten, nou, dan gaan we meedoen. Dus we hebben een projectgroep opgericht. Nou, fondsen aangeschreven. En we zijn van start gegaan. En toen kwam uiteindelijk, dacht ik in april... Goh, ik lees er eigenlijk niks over. Wat is er nou aan de hand? Dus via allerlei wegen geprobeerd. Ik heb uiteindelijk gezocht, wie zit er in het bestuur? Nou, 5 mensen aangeschreven via LinkedIn. 1 antwoord terug na een maand... Ja, het is allemaal nog geheim, maar we krijgen het niet rond dit jaar. Dus we stellen het 1 jaar uit, maar doe vooral je ding. Dus ik dacht, nou, prima. Ja. Wij gaan gewoon volle kracht vooruit. En dat hebben we gedaan. En dat heeft Goorl en Riel denk ik wel geweten. Ja. Ja. Want het was hartstikke leuk. Dus 15 locaties en meer dan rond de 40 activiteiten overal. Ja, het was echt een feestje.
0: En alle activiteiten waren goed bezocht?
2: Niet allemaal. Je merkte echt wie er zelf ook promo had gedaan. Ja. Dus daar was het meeste. Ja. En mensen moesten ook kiezen. Want het was dus een heel vol schema in 3,5 uur. We hadden het ook specifiek op de middag gedaan. Dus in een kort tijdsbestek. Dus je zag mensen inderdaad met een rondfietsen. Van oh god, nu moet ik daarheen. Ik was er zelf ook één van. Dus even 10 minuten daar, even 10 minuten daar. Ja. Maar overal iedereen blij. En ook de locaties waar het iets minder liep. Die hadden zoiets van, joh, het was de eerste editie. En let's go. Want, we hebben er ook weer van geleerd. Dus,
0: ook dat, maar van de andere kant, het was natuurlijk wel heel leuk. Omdat het waren allemaal kruisbestuivingen. Hè?
2: Ja, en er komen er nog meer aan. Want dat was wel geinig. We hebben een paar organisatoren gesproken, een paar koren. Die kenden elkaar helemaal niet. Nee. Dus ze zeiden, nou, nu ik ze ken, ik ga ze vaker uitnodigen. En Sterk Huis was helemaal blij. En we willen vaker meedoen met dit soort activiteiten. Nou, graag. Ja. Dus weet nooit wat er allemaal nog uitrolt. Ja. Maar dat was heel positief.
0: Ja, wat dat betreft natuurlijk dit eerste keer alleen maar voor herhaling vatbaar.
2: Absoluut. Want ik sprak ook iemand van het Eurregio. En we hadden natuurlijk Zagerij Klassiek. Was een quintet. We hadden ze speciaal opgericht voor de opening. Superleuk. Die meisjes hadden in de Vonden Wondertuin gestaan. En bij het Heem. En die man van het Eurregio die zei... Ja, je moet ook niet vergeten wat dit voor waarde heeft voor de bespelers. Ja. Want voor hen is dit ook een hele mooie ervaring. En weer podiumervaring. En laat je maar zien. En dus hij zei, je moet er echt mee doorgaan. Ik zei, oké, gaan we doen.
0: Want daar heb ik nog wel een wens.
2: Oh, vertel.
0: Wat jij zegt, de Uitmarkt is elk jaar in Amsterdam.
2: Ja,
0: en dan denk ik bij mezelf, hoezo? Waarom moet Amsterdam zo'n capsonus hebben als in de rest van het land? De meest mooie dingen worden gedaan. En een van de andere dingen die ook in Amsterdam alleen maar gedaan wordt... is het Prinsengrachtconcert. En wij hebben hier in het Jan van Bezouw... het geweldigste orkest van heel Nederland. Het Eurregio Jeugdorkest. Internationaal. Wereldberoemd. Hè, want ze hebben in China opgetreden. Ja. Dus wat dat betreft, hun voetstappen liggen over de hele wereld. Waarom gaan we dat niet een keer doen?
2: Ja.
0: Ik leg het bij jou neer.
2: Heel goed. Ik doseer hem. Ja, ze passen niet bij ons op podium. Dat is het jammere.
0: Dat hoeft ook
2: dus
0: ja,
2: maar moet het ergens op de lijn elders.
4: Ja. Weet je niet in de Prinsengracht op de lijn
0: Prinsengracht,
4: of zo.
0: Dat is, ja. is ook niet binnen.
2: Nee.
0: En het heeft pijpenstelen geregeld. De laatste
2: ja,
0: keer.
2: Ja, en dan zitten ze en in een bootje.
0: Maar ze hebben toch gespeeld.
2: Ja. Ja. Ja. Dus nou, goed idee. Wie weet krijgen we de gemeente zover. Met alle vergunningen.
0: Als je partijen begint, moet dat lukken.
2: Ja?
0: Ja.
2: Oké. Okay. Ja, ik neem je tip te hard.
0: Want dat is even iets wat ik natuurlijk als aanvulling heb. Dat wij voor volgend jaar hebben wij het Jan van Mezouw ook heel erg nodig op 5 mei.
2: Ja. Want heb ik gehoord.
0: Ja, volgend jaar 5 mei. Dan is Nederland 80 jaar bevrijd. En gaan we de organisatie met het Jan van Mezouw samen. Gaat een, ja, een geweldig... happening ja. organiseren rondom die bevrijding. Dus wat dat betreft... het Jan van Mezouw staat steeds meer in het middelpunt van de belangstelling.
2: Ja, superleuk. We doen graag mee.
0: Ja, en dat moeten we zo houden.
2: Hè? Ja, heel graag.
0: Zeker, zeker als je leest dat het allemaal wat onder druk staat.
2: Ja.
0: Ja. Ja. En dat is niet alleen landelijk, maar ook op gemeentelijk niveau.
2: Ja, zeker.
0: Ja, maar ja. goed, daar... hopen we binnenkort een positieve beslissing over te krijgen. Laten we zo zeggen.
2: Ja, ja. Ja, ja, eind oktober in de gemeenteraad wordt het onderzoek gepresenteerd. Inclusief taxatierapporten, doorrekeningen. Wat het zou betekenen als de U toch weg zou gaan. En we dus ook niet meer kunnen verhuren. Ja, wat dat dan voor ons betekent qua inkomsten. Dus al die doorrekeningen moeten nog komen. Dus we zijn heel benieuwd.
0: Ja.
4: Spannend.
2: Ja.
0: Ja. Jij zit hier nu al best al een paar jaar, samen met Roxanne.
2: Ja.
0: Is het ooit wel eens bij de politiek duidelijk geworden... dat dit soort culturele instellingen nooit kan draaien... zonder financiële betrokkenheid van de gemeenschap?
2: Van de gemeenschap of van de gemeente?
0: Ja, de gemeente is de gemeenschap.
2: Ja, precies. Hè? Nou, ik mag aannemen dat mensen die in de raad zitten dat ook weten... maar bij de gemeente weten ze dat zeker wel... En natuurlijk kunnen wij voor een groot gedeelte halen we ook inkomsten uit verhuur. Maar ja, er zijn ook heel veel kosten.
0: Ja.
2: Dus geen één cultureel centrum kan het zonder extra hulp.
0: Nee, dus wat dat betreft, er zal altijd geld bij moeten.
2: Er zal altijd geld bij moeten. Maar ja. Wat heel belangrijk is om voor het voetlicht te brengen... is de maatschappelijke waarde die het verder heeft. Dus je kan wel zeggen, ja, er zijn heel veel kosten. Ja, maar wat zijn nou de opbrengsten? En dan niet de financiële, maar verder.
0: Mm-hmm. Gezondheid, hè? Geestelijke gezondheid. Dus
2: dat, de samenhang en de verbinding. En als je hoort hoe de zorg onder druk staat... en nog onder druk komt te staan... dan hebben we de verenigingen en alle muziekgezelschappen... echt heel hard nodig voor het welzijn van de mensen. En ja, dat... En die waarde is natuurlijk heel moeilijk.
0: Geld, hè? Dat
2: nee, en dat is, moeilijk, het, ja. dat is een beetje het ding. Want je voorkomt ook heel veel. Maar ook dat is niet in geld uit te drukken. Dat is net als met klimaat natuurlijk. Ja, je gaat iets voorkomen wat je niet kan duiden. Dus dat is een hele lastige discussie soms.
0: Ja, maar goed. Laten we hopen dat eind oktober de mensen tot de jaren van verstand zijn gekomen.
2: Ja.
0: Laten we het daar even op houden.
2: Ja. ja, wij hopen het ook.
0: Ja, en dan... even terug naar wat er op dit moment gewoon in het Jan van Mezouw gebeurt. We spraken elkaar een tijd geleden, voor de vakantie, kort voor de vakantie. De laatste keer, laatste uitzending.
2: Zo weer lang geleden.
0: En er stonden een aantal dingen op de rol. Maar het programma was nog niet compleet, zei je.
2: Nee. op het moment dat het boekje verscheen of naar de drukker was, was het al achterhaald.
0: Ja, ja.
2: Maar ja, of achterhaald. Je blijft gewoon bijboeken in het seizoen. En ik heb de afgelopen jaren voor mijn programmeringsactiviteiten... heel veel aangesloten bij landelijke initiatieven. En omdat dat PR-technisch heel handig is. Maar ook, je raakt ook gewoon bekender in het land... als je in allerlei lijstjes verschijnt. Van, hey, Goorlen. Dus gedurende de zomer krijg ik gewoon telefoontjes en mailtjes van... hey, we zoeken nog een locatie voor landelijke artiest X. Heb je nog plek? Nou, dan kan ik ook heel snel schakelen. Ja, ik heb plek of ik heb geen plek. Maar... dus mensen vinden ons ook heel snel. Dus dat is wel geinig. Want we staan in allerlei toertjes. Van mensen die gaan dan naar Amsterdam, Rotterdam en Goorlen. Ja, ja, dat vind ik natuurlijk echt super grappig. Ja. Het feit dat we de Nits hadden, die try-out, heeft daar ook mee te maken. Want die stond alleen in Carré. En in Goorlen, de try-out. Ja, dan lig ik natuurlijk helemaal in een deuk.
0: Ja,
2: en dat vind ik super trots. Ja,
0: natuurlijk.
2: Ja, nou ja, en dat gaat nu echt een soort... heeft allerlei effecten. Dus dat is superleuk.
0: Ja. Maar goed, toen noemde jij een aantal dingen op. Daar hoorden anderen ook er net bij. En zo nog een paar. Inmiddels zijn we natuurlijk 3 maanden verder.

0: zeg ik nu heel even uit mijn hoofd. Komt Rob Crosby en hij zit ook in de Common Linnets, of zat. Ja. Ik weet niet of ze nu nog bestaan, maar hij is ook medetekstschrijver, kent Ilse de Lange goed. Nou, die had ook een tour. Ja, heb je dan nog ergens plek? Ja, heb ik ook wel plek. Nou, ja, wel in de foyer op een zondag om 7:00 of zoiets. Ja, dat maakt allemaal niet uit. Nou, is goed. Ja, ja. Dus ja, dat soort dingen, dat zijn echt kleine pareltjes. En ja, het zijn we toch in beeld. Dat is wel leuk.
1: Tuurlijk, maar dan moet jij voor jezelf natuurlijk ook inschatten of je daar voldoende publiek voor krijgt.
0: Ja. Maar dan heb ik ook een leuke deal gemaakt. Want ja, voor ze hebben hun inkomsten eigenlijk al. Dus dit is gewoon voor de leuk. Vinden ze zelf ook leuk.
1: Ja, ja.
0: Dus dan, ja.
1: Het is gewoon, zeg maar, voor een bord warme hap.
0: Bijna. Nou, we doen wel aan fair pay, hopen we. Ja, ja, zoveel mogelijk. Maar,
1: ja. Nee, maar je moet ze ook respecteren, hè?
0: Absoluut, ja. Absoluut.
2: Ja. Maar je zei net toen we begonnen dat je nog een pareltje had. Een persoonlijk pareltje.
0: Een hele toffe. Ja, als je Radio 2 luistert, ken je er misschien wel. Nina June heet ze. Ze komt uit Nederland. Nienke heet ze eigenlijk. Maar zij maakt hele mooie singer-songwriter muziek. En zij zocht echt plekken, zoals kerken of kapelletjes. Dus zij hadden van ons gehoord, want in de zomer had ik dan weer contact met haar boeker voor een andere artiest. Dus hij kende mij natuurlijk nog. Dus hij zei, ja, heb jij nog plek? Want je hebt toch ook een kapel? Ik zei, ja, we hebben een hele mooie kapel. Nou, heb je nog een datum? Nou, zaterdag 15 februari. Wonderlijk genoeg was hij nog vrij. Dus we zitten in een tour van haar. Ze gaat nu eerst in Eindhoven spelen in het muziekgebouw. En dan doet ze allerlei plekken aan. En dan komt ze ook naar ons. Ja, het is echt prachtig. Dus hou hem vrij. Hij komt binnenkort in verkoop.
1: Ja. En voor degene die willen weten hoe ze klinkt, hebben wij een nummer van haar. Rewards It All Come Down.
0: Ja.

0: En dan hebben we de volgende gasten alweer aan tafel zitten. Marie-José en Isabel. Welkom. Jullie komen wat vertellen over de Guldendag.
1: Ja.
0: En ik las in het Gods Belang de Guldendag terug van weg geweest.
1: Ja, klopt.
0: Vertel eens.
1: Nou, ik denk dat Marie-José daar meer over weet. Want ja, had jij het alles meegemaakt?
2: Ik heb het al als vrijwilligster, ja, zeg maar, de vijf keer was je geweest, hè?
1: Lekker. Nou, hij is volgens mij totaal al een keer of 15 keer geweest.
2: Zo. Maar ik heb hem in ieder geval iedere keer meegemaakt als vrijwilligster om dan de hand- en spandiensten te verrichten. Ja.
0: En hoe lang is die weg geweest dan?
1: Vlak voor corona, de laatste jaren, was er eigenlijk een beetje minder animo. Mm-hmm. En na corona is het eigenlijk een beetje blijven liggen. Dus zodoende pakken we het nou weer voor de eerste keer op. Misschien is het ook wel aardig om te vertellen hoe het vroeger was. Mm-hmm. Vroeger was het zo dat je vooral kapotte spullen kon brengen naar de Guldenakker. Ja. Eigenlijk was de Guldenakker destijds al een tijd vooruit, hè? Duurzaam. Daar woonden heel veel mannen die heel handig waren. En die gingen gewoon ouderwets aan de gang om jouw klokje weer aan de gang te krijgen. En daarna werd het verkocht.
0: Een soort repaircafé, maar dan werd het verkocht.
3: Ja. Ja. Ja.
1: Alleen, inmiddels is het zo, door de hele gang van zaken rondom gezondheid en langer zelfstandig blijven wonen, dat de gemiddelde leeftijd van mensen die in Guldenakker terechtkomen wel zo'n 10, 12 jaar omhoog is gegaan. Mm-hmm. En ja, wie kan er tegenwoordig nog een stekker aanzetten, hè? Dus ja, zodoende hebben we het een beetje omgebogen nu. Waarschijnlijk was dat ook de reden dat er wat minder belangstelling was. Okay, dus ja. Nu hebben we een andere mix gemaakt.
0: Ja, en we zijn, want jullie hebben een heel hele projectgroep, hè?
1: Zeker.
0: Met een mooie foto in het Gods Belang.
1: Ja, daar stond nog niet eens iedereen op, moet ik eerlijk zeggen. Wij vonden het heel belangrijk om het met vrijwilligers te doen, vanaf begin af aan. Dus niet alleen vragen van wie wil er helpen als het allemaal al geregeld was. Maar ook gewoon de ideeën en dingen regelen om dat gewoon samen te doen.
0: Van scratch af aan?
1: Van scratch af aan, met de vrijwilligers, met mensen die ooit bij ons hebben gewerkt. En we hebben een heel leuk contact gezocht met Jacques van Welbergen. Die voorheen de kartrekker was bij het Mill Hill, bij de Goede Doelenmarkt. Dat is op een gegeven moment helaas ook gestopt. Ja. En ik zei tegen Jacques, vind je het niet leuk om een keer weer jouw trucje te doen. Met de kramen opzetten, spulletjes sorteren. Ja. Nou ja, en hij trapte erin. Dus dat was hartstikke mooi.
2: Hij trok de trucendoos open.
3: Ja. Ja, ja.
0: En wat komt er dan uit die trucendoos?
2: Ja, hij heeft gezorgd dat we marktkramen kregen. En hij gaat aanstaande zaterdag gaat hij de spullen innemen. Mm-hmm. Kijk, mensen van Guldenakker die ook spullen in willen leveren, die kennen ons natuurlijk. En als het dan niet is wat wij denken dat we kunnen verkopen, als we dan zeggen nee, dan zeggen ze, waarom niet? Kijk, en Jacques die is wat dat betreft, nee, dat kan niet.
1: Onpartijdige derde, hè?
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Dus zaterdag worden dan dus.
3: Ja. Dat stond ook al bij, hè, dat een bepaalde spul kon je niet in.
1: Ja, inderdaad. Ja. Skis en dergelijke. Helmen. dingen met een stekker.
0: Die mag je niet inleveren.
2: Nee, de
1: want weet je, als we het niet verkopen, dan moeten wij het ook weer kwijt. Ja. En nou, iedereen weet, dat is tegenwoordig best prijzig.
0: Ja.
1: En het is allemaal voor het goede doel uiteindelijk.
3: Ja, maar wat is het goede doel dan?
1: Nou, dat weten we zelf ook nog niet helemaal. Maar wat we wel weten is dat het voor alle bewoners van Guldenakker is.
3: Okay.
1: We hebben zelfs een ideeënbus neergebedacht.
2: Ja, hebben eigenlijk gisteren op het laatste moment nog, laatste vergadering voor aanstaande zondag, bedacht van god, waarom doen we geen ideeënbus? Alle bewoners, ook mensen van buitenaf, die denken van oh, dat is misschien wel leuk voor die mensen. He, kunnen ze een briefje invullen in een ideeënbus en dan kunnen we na afloop, als we aan het evalueren zijn, even kijken van god, wat is nou echt leuk voor ons?
1: Ja. Het kan een muziekmiddag zijn of juist een etentje voor iedereen. Of misschien willen we wel een mooi beeld of een extra bank aanschaffen voor in de tuin. Het zijn allerlei mogelijkheden die we van het geld kunnen kopen.
0: Ja. En wat verwachten jullie dat de opbrengst is? Ja,
1: als ik dat zou weten, ja, dan.
0: Maar de vorige keer was het dan, denk ik. De laatste keer was hij best wel goed, toch?
1: Ja, maar het is inmiddels dus al een aantal jaren geleden. Ja. Dus het is spannend hoeveel er wordt opgehaald, wat er binnenkomt, zeg maar, aan het spullen. En ja, we hebben prachtig weer, wordt voorspeld. Ja. Niet te warm, niet te koud. Dus ik denk dat er potentieel zit er toch wel een paar duizend euro in. Zou mooi zijn.
2: Ja. Zou heel mooi zijn.
0: Want we kunnen me nog spullen inleveren.
1: Zeker. Die kon tot nu toe geen spullen inleveren.
0: Oh nee. Dat, dus zaterdag,
1: we doen dat alleen zaterdag,
0: alleen op zaterdag
1: tussen 10 en 12.
0: Oké. Okay.
1: En wat je dan hebt, doe het lekker in een doos. Kom er mee naar de Witte Dijk nummer 2. En daar staan we jou op te wachten. En dan kijken we even of we het kunnen gebruiken. Het meeste wel, want we hebben vooraf nogmaals heel duidelijk aangegeven wat niet kan. Staat ook voor op het Gools Belang voor de mensen die het niet weten. En dan, alles wat je doneert wordt door ons verkocht.
0: Ja.
1: Hopen we.
0: En het wordt zondag verkocht.
1: Juist.
0: Zondag is de markt.
1: Ja.
0: Niet alleen voor de Gulden Akker, maar voor heel Goorla.
1: Juist, voor heel Goorla.
2: En Riel.
0: Ja, want zeker voor Goorla en Riel. Ik vergeet Riel heel vaak, dat is helemaal niet aardig.
1: Ja, dat vind ik. Ja.
0: Nee, dat is wellicht gevoelig. En het is ook stom om te vergeten. Daarmee bereik je ook dat mensen de Gulden Akker binnenkomen. Hè? Andere mensen die dan nooit komen. Volgens mij is dat ook een van jullie
1: doelen. Absoluut.
0: Een beetje...
1: Ja. We willen graag huis in de wijk zijn. Mm-hmm. En dat doen wij onder andere op deze manier. Mm. En we betrekken iedereen er zoveel mogelijk bij. De bewoners die krijgen ook frietjes die dag van de frietkraam die bij ons voorstaat. Nou, hoe lang is dat geleden dat ze uit zo'n bakje hebben gegeten?
0: Ja,
1: dat is ook hartstikke leuk. En aan de linkerkant, aan de voorkant, hebben we ook een tiental kramen met nieuwe spullen. Mm-hmm. Dus de commerciële noemen wij dat.
0: Ja.
1: En die hebben een gedeelte van hun kraam geld gaat ook naar het goede doel. Dus de cirkel is wat dat betreft wel mooi rond.
0: En wat is dan het goede straatje?
1: Het goede straatje is eigenlijk de tweedehandsmarkt.
0: Oh, dat is de tweedehandsmarkt.
1: Ja, met goede spullen.
0: Ja, en dan hebben jullie ook nog de kinderen van Middle Hill uitgenodigd. Of de kinderen uitgenodigd.
1: Ja, van Heel Goorla. Maar Goorla, we hebben de kinderen van Chameleon als goede buren. Precies. Natuurlijk als eerste verwittigd. Ja. Ik moet zeggen... Ik heb nog niet veel aanmeldingen. Dus als er iemand luistert of kijkt die denkt... mijn zoon of dochter vindt het ook leuk om even goed de kamer op te ruimen... en wat spulletjes te verkopen. Hij of zij is nog welkom.
0: Met het kleedje, hè?
1: Met het kleedje.
2: Met het kleedje.
1: Tussen 11 en 5 zijn ze van harte welkom.
0: Ja, dat is zondag, hè?
1: Ja,
0: want zondag is het van 11 tot 5.
1: Ja.
0: En het wordt geopend door de burgemeester.
1: Ja, inderdaad. Rond 11 uur doet hij dat. Mm-hmm. En aansluitend komt dan de harmonie ons een obade brengen.
0: Precies.
1: Dat is natuurlijk ook fantastisch voor alle bewoners.
0: Ja. Maar volgens mij doet de burgemeester nog iets meer.
1: Ja, hij had de goede gewoonte om bij het Mill Hill destijds... als er de goede doelenmarkt was om te helpen bij de boeken. De geschiedenisboeken om precies te zijn.
0: Mm-hmm.
1: En nu heeft hij aangeboden om in ieder geval een paar uurtjes te blijven. En ook te helpen bij de boeken die ongetwijfeld in grote getalen binnen zullen komen.
3: Je weet met wie hij dat samen deed, hè?
1: Zeker.
3: Met de commissaris van de Koning, hè?
1: Inderdaad.
3: Donk.
1: Ja.
3: Dat was een
0: Toen ze ook nog samenwerkten.
3: Ja. Nee, ook hij als burgemeester en de ander als commissaris.
1: Ja.
3: Dus,
1: maar ik weet niet of die ook komt, hoor.
3: Hij wordt om de hoek, dus moet kunnen.
1: Het zou moeten kunnen, ja. We zullen het zien. We hebben in ieder geval ontzettend veel zin in.
2: Ja, zeker weten.
0: Dus als ik het goed gehoord heb, is er muziek. Je kunt kopen, je kunt friet eten. Volgens mij kun je ook nog suikerspinnen.
1: Ijs, wafels.
0: Kinderen, ouderen, heel Goorla. Ja, dit moet toch mooi weer.
1: Hey, en de log komt ook, wist je dat?
0: Dat wist ik, maar dat wou ook als laatste zeggen.
1: Ja.
0: De hele log komt ook.
1: Ja.
0: Komt het,
1: Barend komt plaatjes draaien samen met Hartger.
3: Oh,
0: en dat wordt allemaal opgenomen.
1: Wordt allemaal uitgezonden. Dus daar zijn we ontzettend blij mee.
3: Ja.
1: En vergeet natuurlijk niet ongeveer 25, 30 vrijwilligers die zullen komen. Daar zijn we natuurlijk het allerblijdste mee.
3: Daar mag je ook trots op zijn.
1: Daar zijn we ook enorm trots. Ja. En we gaan er gewoon een hartstikke leuke dag van maken.
2: Want, zeker weten.
3: Want dat is iets waar we hadden net Judith hier aan tafel. Toen ging het even over dit gebouw.
1: Mm-hmm.
3: En de onderzoekcommissie die van buiten kwam.
1: Ja.
3: Die constateerde dat er binnen het Goorlense zoveel gedaan werd. Ook met vrijwilligers.
1: Absoluut.
3: En dat is dan wel heel bijzonder dat je dan van ver komt. En dat kunt constateren. Terwijl je voor een heel andere opdracht binnen bent.
1: Ja, dat is op zich wel grappig.
3: Ja, ik vind het wel knap.
1: Ja, dat is ook zo. En iedereen, ook de gemeente, moet dat zeker koesteren.
3: Ja.
1: En misschien ook nog net iets meer faciliteren. Maar dat is misschien voor een ander.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de log.
2: Nou, en kijk, er is veel publiciteit gemaakt in het Goorles Belang. Hè?
3: Dus,
2: en je hebt een paar keer erin gestaan. Jullie zijn nu hier. Maar het ziet er zo uit als een geweldige, met een geweldig programma. Iedereen moet komen.
4: Nou, dankjewel voor het compliment. Ja. Als dat even zou kunnen, dat iedereen komt.
2: Ja, gewoon even moeilijk langs, pak de fiets, maak er een wandeling van.
4: Absoluut.
2: Maar ga even kijken, zondag tussen 11 en 5.
4: Misschien heb je nog wel spulletjes over die niet zijn verkocht bij de garage sale. En dan pak je de goede dingen eruit en daarmee kom je dan naar de Gulden Akker. Ja. Wittendijk nummer 2.
5: Kijk.
2: Het is op zaterdag. Tussen 10 en 12.
4: Zaterdag tussen 10 en 12.
2: Ja.
4: En zondag ben je van harte welkom. Vanaf 11 uur en rond 5 uur gaat de knipper op.
2: Ja, maar goed.
4: Dank je wel.
5: De prijsuitreiking van de barakken.
4: Oh ja, die is van
2: tevoren. Het is om half 5, hè? Want om 5 is het.
4: Half 5 zoiets, hè?
5: Ja.
4: En dan de Polonaise door de winnaar.
5: Ja. Nou, je toch hier zit.
4: Nou.
5: Nog heel even kort over ook een initiatief wat inmiddels al bijna 5 jaar bestaat.
4: Mm-hmm.
5: De opstapbus.
4: De opstapbus, ja.
5: Heel veel mensen leggen de klemtoon verkeerd.
4: Verkeerd,
5: maar
4: ja.
5: We gaan lekker op stap.
4: Want we gaan lekker op stap is met de bus.
5: Hoe is de stand van zaken? Want in het begin was het even zoeken naar de goede formule, punt 1, punt 2. En natuurlijk, je zat met het vervoer. Inmiddels loopt het succes harder nog dan de bus, denk ik.
4: Nou ja, inderdaad. We zijn aan het kijken van hoe. Iedere maand, laat ik het zo zeggen, is het weer een mooie puzzel. Om te zorgen dat er zoveel mogelijk mensen weg kunnen. Je kunt je altijd inschrijven op de wachtlijst. Maar ja, soms schrikken we wel een beetje. Want voor één uitstapje willen dan bijvoorbeeld wel 30 mensen mee. En als er maar 7 plekken zijn te vergeven in de bus. Ja, dan moeten we nog een paar keer rijden. Maar een maand heeft maar rond de 30 dagen. Hè?
5: Ja.
4: Dus we zijn aan het we hebben wel goede samenwerking met de opstapbus in Kaam. Dus regelmatig lenen we die bus. En dan gaan we gewoon met dubbele bezetting. En soms rijden er nog wat auto's mee.
5: Ja.
4: Dus we mogen in die zin niet klagen. Nee.
5: Want als je kijkt naar het programma wat dan ook regelmatig in het Goorles Belang staat. Hè,
4: iedere maand.
5: Als opstap naar het inschrijven.
4: Ja.
5: Er is een grote variëteit aan onderwerpen.
4: Ja.
5: En elke keer weer wat nieuws. Hoe kom
4: je daaraan? We doen ons best.
5: Waar haal je dat vandaan?
4: Ja, inmiddels krijg ik soms ook wel tips van mensen die iets organiseren. Die zeggen, is het iets voor jullie? Soms krijg ik ook een aanbod. Hè, want wij zijn een non-profit organisatie van de opstapbus. En als ik iets aangeboden krijg voor de helft van dat geld, dan krijgen de deelnemers dat ook. Want nogmaals, wij hoeven geen winst te maken. Mm-hmm. En daarnaast, ik lees ook het Goorles Belang heel goed. En nog een paar andere krantjes en het internet. En we proberen allerlei dingen. Nemen opties als we niet zeker zijn. En tot nu toe, het is eigenlijk maar zelden dat iets niet doorgaat omdat er niet genoeg belangstelling is. Dus.
2: En ook dat draait op vrijwilligers, hè?
4: Ja, daar hebben we ongeveer 35 vrijwilligers. Ja. We hebben een wachtlijst voor overigens voor dat.
5: Dus wat dat betreft zit u er dik in.
4: Ja, maar goed, hoe leuk is het om begeleider te zijn van een uitje waar je eigenlijk ook niks hoeft te betalen. Nee. Dus,
5: en waar je zelf ook deel van uitmaakt als bezoeker. Hè?
4: Ja.
5: Zo mag je het ook zeggen.
4: Ja, al hebben we best wel wat regeltjes en eisen. Hoor. Want je bent natuurlijk best wel belangrijk. Want je zult maar de 7e persoon zijn die in de bus stapt. En je hebt toch even wat drempels genomen. Als je alleen op pad moet Dan is het wel heel belangrijk dat je goed wordt opgevangen door de begeleider en de chauffeur. Die jou zorgt dat jij wordt geïntroduceerd bij de andere deelnemers. Want we hebben ook tegenwoordig best veel mensen die met hun partner komen. Die een beginnende vorm van dementie heeft. Mm-hmm. Ja. Dat is voor allebei hartstikke leuk. En ja, ook daar, ja, daar vergt toch wel iets van de begeleiding. Van de begeleiding.
5: Ja. Ja.
4: Maar dat gaat allemaal hartstikke goed. En daar praten we ook over. We zijn ook bezig met een AED. Om de mensen allemaal te scholen. Want er zal maar eens iets gebeuren.
5: Ja.
4: Nou, dat soort dingen. We proberen wel ook midden in het dorp te staan. We lenen de bus met liefde en plezier uit. Bijvoorbeeld voor de jeugdgemeenteraad. Of voor de Zonnebloem. Of voor senioren Riel of Goorlen.
5: Ja.
4: Ja, dus de bus mag van mij betreft altijd
2: mag iedere dag rijden.
4: Rijden. Ja.
5: Ja. Ja.
4: Daar hebben we hem voor.
5: Goed zo. Wat is de nabije toekomst van de opstapbus? Hebben jullie ideeën over hoe je de zaken op een andere manier vorm gaat geven? Omdat er zoveel vraag is.
4: Misschien een tweede bus. Maar onze planningmeester moet daar nog niet aan denken.
5: Nou, hij mag er wel aan denken, maar hij kan er nog verder niet.
4: Nou, ik zei dan denken. Denk ik er wel vast aan. Dus we zijn daarmee bezig. Maar we moeten niet te snel gewoon... Kijken hoe we dat ook met de centjes kunnen doen.
5: Ook
4: en
5: dat.
4: Wie weet. Maar misschien kunnen we hem ook delen hè, met andere organisaties en burgerinitiatieven. Dat zou natuurlijk het allermooiste zijn.
5: Ja.
4: Vandaar mijn opmerking van het begin. Het zou nog iets beter gefaciliteerd kunnen worden door de gemeente.
5: Ja.
4: Niet dat zij dat moeten doen. Maar wel dat we gewoon samen kunnen kijken naar...
5: Ja, de gemeente hoeft er niet voor alles te zijn.
4: Nee, maar ook, het is ook niet alles is aan de vrijwilligers.
5: Nee, maar goed, ze moeten laten blijken dat ze het ook belangrijk vinden dat dit gebeurt.
4: Ja.
5: En dat mag je.
4: En niet alleen voor de bühne.
5: Nee, nee. En ze kunnen dat niet anders doen dan door te zeggen A, dat ze het belangrijk vinden. En B, door te zeggen van nou, waar heb je een aanvullende hulp nodig?
4: Precies.
5: Nou, en die oproep die doen we dan samen.
4: Nou, er gaan ook heel veel dingen goed, Theo.
5: We
4: hebben het er nou even over. Ja.
5: Ja. Wat dat betreft.
4: Komt goed.
5: Nou, fantastisch.
4: Mooi. Dankjewel dat we hier mochten zijn.
5: Wij danken jullie. En we wensen je voor het komende weekend heel veel succes.
4: Dankjewel.
5: En
4: dankjewel.
5: Dat de opbrengst gigantisch is.
4: I hope so.
5: En dat je moeite hebt om te denken van
4: waar
5: besteden we het nog
4: meer? Nou, ik laat het nog wel even weten. Kun je het volgende week voor de luisteraars
2: vertellen
4: wat het heeft opgeleverd.
2: Helemaal goed.
5: Heel fijn.
4: Dankjewel.
5: Dank jullie wel.
4: Dankjewel.
5: En
2: heel veel plezier.
4: Dank je.

0: Morgens dan een cent, dat is iets wat jij als opstekertje gebruikt voor het fris wakker worden.
1: Nou, eigenlijk is het een carnavals gimmick. Er was een carnavalsclub in Tilburg een aantal jaar geleden. Die draaiden dus iedere ochtend in het huis draaiden ze dit nummer. Van Nana Mouskouri, Route Morgens. Ze hebben het een beetje overgenomen. Dus ik maak met regelmaat Isabel wakker. Dan sta ik onder de douche. We hebben radio in de douche. Spotify. Zet ik hem goed hard. En dan Guten Morgen zonneschijn. Dan staat ze op als een zonneschijn.
0: Kijk.
1: Dus vandaar even deze link.
0: Ja.
2: Hartstikke leuk.
0: Dat is een goed idee voor iedereen die 's morgens met een bepaald humeur wakker wordt.
1: Krijg je bij ons geen kans.
0: Ik krijg er geen kans voor.
1: Nee, nou, niet echt.
0: Al die mannen die luisteren, als hun vrouwen toevallig 's morgens wat last hebben om met de ogen te openen.
1: Nou, dat
0: is een heel mooi nummer.
2: Hoezo de vrouwen? Ja,
1: het is ook voor de man, hoor.
2: Ja, ik wou zeggen, het is hij doet dat voor zijn vrouw, maar...
1: Kan ook andersom.
0: Ik doe gewoon, het kan ook andersom. Ja.
2: Ja. Dat wil ik dat toch maar even bijzetten.
0: Goed. Ja. Ja hoor.
1: Niet geen
2: ik ben zit er weer in.
0: Ja. Ja. Ja. Zit erin. De, komend weekend is de Open Monumentendag. Vorige week hadden wij Ineke Stroeken in de uitzending. Die vol enthousiasme vertelde over ons culturele erfgoed. En daar horen uiteraard ook al die monumenten. Tastbaar of niet tastbaar, horen daar ook bij. Ook binnen Goorlen wordt het nodige georganiseerd. Zeker vanuit de heemkundige kring. De vier heertgangen. Die twee keer een fietstocht organiseren. Langs hele mooie plekken. Zeker over paden en wegen. Die horen bij ons lokale erfgoed. En voor degene die daar zich voor aan willen melden. Kom naar de heemkundige kring. In de oude Nieuw-Rielseweg. En dan kun je daar met je fiets aansluiten bij de groep die onderweg gaat en die uitleg krijgt over wat er allemaal te zien is.
2: En dat is op de fiets, omdat het thema dit jaar voor de Open Monumentendag onderweg is.
0: Ja,
2: dus op allerlei variaties hebben ze bedacht om dit thema op te pakken. En in Goorlen doen ze dat met de fiets toch?
0: Met de fiets.
1: Ja. Ja, ik denk toch dat ik op de fiets ga naar het bierfestival, eerlijk gezegd. Dat, dat is ook zondag.
0: Ja, dus bij de Rovers de Rijn.
1: Ja.
0: Van, en er valt veel te proeven.
1: Ja, zeker weten. Maar ik moet helaas optreden, dus ik kan niet...
2: Maar
1: kan
2: luister, niet bier is toch ook erfgoed?
1: Zeker.
2: Je gaat op de fiets.
1: Ja, absoluut.
2: Nou.
1: Ja, moet kunnen.
2: Moet kunnen.
1: Ja, ik heb daarna nog uitzending. Dat is het enige nadeel. Maar goed.
0: Ja, maar je hoeft niet gelijk met bier te beginnen.
1: Nee?
2: En je moet het proeven.
1: Moet je dan proeven water?
0: Ja, maar je krijgt een glaasje.
1: Oh.
0: En dan kun je met heel weinig, even met de tong, weet je wel. Want er zitten smaakpapillen.
1: Ja, oké. Okay. Met zo'n traditionele proever, Theo.
0: Ja, daarom. Ja.
1: De hele avond op één glas.
0: Nee, je bent gewoon een traditioneel drinker.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat
1: ja.
0: is wat anders.
1: Ja, ik geniet daar gewoon van.
0: Maar goed, als je te veel hebt gedronken, dan zie je de wereld op een heel andere manier. En dat was namelijk ook bij Nena.
1: Ja.
0: Want die zag in één keer 99 luchtballonnen.
1: Ongelooflijk, hè?
0: Ja, het is niet
2: wat een bruggetje.
1: Snel tellen, hè?
0: Ja,
1: echt. Ik ga naar de lijst getreden.

0: Ja, dit was Nena die 99 luchtballonnen aan zich voorbij zag trekken door de lucht. Wellicht ook kermis gevierd had in Riel.
1: Nog niet, hè? Het is vrijdag begint het.
0: Ja,
1: we zijn al druk aan het opbouwen.
0: Ja?
1: Ja, ja, alle wagens staan al klaar op het plein.
0: Ja, begrepen. Het is wel iets heel speciaals voor Goorlense begrippen. Ik dacht altijd dat het heel klassiek kermis was. Dat is in bepaalde opzicht, begreep ik ook. Wel
1: ja,
0: zo.
1: Het is de botsauto's, de cakewalk. En dan krijgen de kinderen voor €25 een paspartout. En dan zitten ze heel de hele dag in de cakewalk.
0: Kijk.
1: Dat was bij ons vroeger.
0: Ja.
1: Het was nog 15 gulden volgens mij in die tijd. Maar...
0: In de tijd waren ze nog gulden.
1: Ja, dat klopt. Dus ja, traditioneel. En dan zaterdag of zondag Mennekesdag. Maandag, nee, ja, maandag Mennekesdag.
0: Dat betekent Mennekesdag.
1: Ja, dan gaan alle Mennekes beginnen om 10 uur 's ochtends al met een goudgele rakker.
0: Och, ja.
1: En dan gaat heel wat. Ja, dus niet één.
0: Die hangen al aan de tap.
1: Ja, ja, ja, die hebben allemaal een slang ingebracht. En dat gaat hard door. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Het is heel gezellig als je ervan houdt. Het is echt wel een uniek evenement.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, ja, en mijn kerkzicht wordt heel veel georganiseerd tijdens de kermis. Dat doen ze er goed bij. Het is leuk.
0: Maar waarom is dat ook in Riel? Is dat van vroeger uit? En wie organiseert het? Gaat dat vanuit de gemeente?
1: Het gaat nu vanuit de gemeente Goorlen, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Het is niet zo groot, hè, het Dorpsplein. Het is niet zo dat
0: het je hebt niet zoveel armslag.
1: Kan niet zoveel kwijt. Dus het staat ieder jaar hetzelfde. En het ieder jaar is het gezellig.
0: Ja, ja.
1: Dus als het droog is en als het niet gevochten wordt.
0: Ja.
1: Maar dan gaan we vanuit dat dit jaar niet gaat gebeuren.
0: Nou, ja, je weet het nooit, hè?
1: Je weet het niet, nee.
2: En je vertelde, er is ook Frankensdag.
1: Ja, ja, klopt.
2: Dat is echt traditioneel van Riel.
1: Ja, dat is, of het traditioneel van Riel is, weet ik niet. Maar het is in ieder geval, Mennekesdag was op maandag altijd.
2: Ja, maar hebben ze dat in Goorlen ook?
0: Nee.
1: Niet dat ik weet.
2: Het van andere plekken ook niet. Nee, dus het zal toch wel iets traditioneels
1: zijn. Ja, ik zal het eens navragen in het dorp wat het is.
2: Dan past het wel weer mooi bij... Het weekend.
1: Absoluut.
0: Ons cultureel
2: erfgoed.
0: Ons cultureel is...
1: Ja, het is de dag na Mennekesdag.
0: Lokaal erfgoed.
1: Ja, het lokaal erfgoed, ja. Het is wel de dag na Mennekesdag altijd rustig.
0: Ja,
1: dat weet ik wel.
0: En staat de Log daar ook, of niet?
1: Nee, Log staat
0: de Log staat altijd wel op de kermis in Goorlen.
1: Afgelopen 2 jaar niet, helaas.
0: Ja. Gewoon ook niet.
1: Nee.
0: Jammer.
1: Nee.
0: Gemist.
1: Ja en nee. We proberen op andere plekken aanwezig te zijn waar het echt in het hart van Goorlen zit.
0: Ja.
1: Dus bijvoorbeeld bij de Guldenakker, nu de Guldendag. We zijn bij de avondvierdaagse geweest. Daar hebben we live uitgezonden. Tenminste, live registratie van het evenement.
0: Mm-hmm.
1: Wordt natuurlijk ook altijd worden er kleine promotjes gemaakt en kleine items. Die gewoon dan weer op de herhaling gaan in de Log. Ik vind het belangrijk. Het is altijd visual radio wat ik doe. Meestal met Barend.
0: Ja.
1: Daar komen andere DJ's komen daar langs. En dat is gewoon hartstikke leuk. Afgelopen zondag bij de opening. Was het vorige week?
2: Twee
1: weken geleden bij de opening. Ja, dan staat de studio open. Iedereen komt binnen. Onze voorzitter Henk die haalt mensen overal vandaan.
0: Ja.
1: Om te komen uitleggen wat ze doen. Waardoor er weer verbinding ontstaat. En dat vind ik leuker dan op de kermis. Kermis is een beetje anoniem.
0: Ja.
1: En dan is het ook een beetje een kopie van Kermis FM. Uit Tilburg.
0: Daar was Goorlen ook heel erg bij betrokken. Hè, met de lokale omroep.
1: Ja, precies. Ja. Ja.
0: Dat vergeten heel veel mensen.
1: Ja, dat is ja, de laatste jaren niet meer hoor. Nee. De laatste jaren is echt overgenomen door mensen van 3FM.
0: Ja.
1: Maar er zijn ook heel veel vrijwilligers die dat doen. Ja, wij zijn gewoon wat meer dorpsgericht. Ja. Wat dat betreft. Ja. Het evenement is wat leuk is, waar wat gebeurt, waar mensen kunnen kijken. Avondvierdaagse, dit soort dingen. Intocht van Sinterklaas ben ik helaas zelf niet bij. Maar gaan we kijken of we dat kunnen doen.
0: Ja.
1: Er zijn toch altijd mensen die thuis zitten en die dat leuk mee willen maken.
0: Ja. Ja. Nou ja, het is fijn, was ook fijn te lezen dat waar opeens paniek ontstond toen de avondvierdaagse dreigde te verdwijnen. Mm. Dat bij GSBW toch het weer opgepakt is.
1: Precies,
0: en dat van daaruit nu wordt vertrokken en aangekomen.
1: Ja, een mooie nieuwe club die enthousiast bezig is. Ja,
0: ja,
1: heel belangrijk.
0: Ja.
1: Maar ook daar weer heel veel vrijwilligers voor nodig.
0: Ja.
1: En dat is echt wel Goorlen, is echt wel een vrijwilligersdorp. Dat merk je echt.
2: Ja. Maar dat lijkt ook wel een beetje de rode draad van de gesprekken die we vandaag hebben. Vrijwilligers, vrijwilligers, vrijwilligers, vrijwilligers.
1: Ja, die heb je gewoon nodig. Ja.
2: Je hebt ze overal voor nodig, maar er zijn ook veel vrijwilligers in.
0: Ja,
1: het trekt ook aan, hè?
2: Maar als er zo'n leuke activiteiten zijn, is het ook leuk om vrijwilliger te zijn. En als je van het een in het ander rolt.
1: Heel belangrijk.
2: Ja. Ja, en dat bindt het dorp. Dat
1: precies.
2: Dat vind ik echt zo belangrijk.
1: Ja.
0: Ja, want wat dat betreft wil ik dan nog wel even een paar dingen aanhalen. Als redactie van, en presentatoren van Podium Breed, hebben wij een brief opgesteld richting alle verenigingen van het Goorlense. En gevraagd van jongens, als jullie dit podium willen gebruiken, doe het dan ook. Meld je aan. We hebben aangegeven wat de contacten mogelijkheden zijn en de ruimte die er is voor iedereen om zijn zegje te doen.
1: Ja, absoluut.
0: Om zich te presenteren in welke vorm dan ook. Met de open dag heb je kunnen zien dat Pietie Dobre hier met een compleet koor staat te zingen. We hebben regelmatig muzici hier in de studio die hun muziek komen brengen. Dus wat dat betreft is er heel veel mogelijk.
1: Het kan allemaal. Hè?
0: Maar je moet het wel doen.
1: Ja.
2: Ja. We hebben absoluut. Hele serieuze onderwerpen. We hebben nieuwe boeken. We hebben de opera. We hebben, we hebben iedere keer totaal verschillende onderwerpen. Ja. Dus voor iedereen. Er is dus een podium voor iedereen.
1: Ja. Ja, het leuke is, ik zit er niet altijd bij natuurlijk. Dus meestal doet Ad de techniek. Dus dan kijk ik thuis. En wat ik altijd merk is dat de mensen een beetje zenuwachtig binnenkomen. Ja. Ja. Zo, wat kan ik nou verwachten? Hoe zit het allemaal? En binnen een seconde zijn ze omgedraaid. En hebben ze gewoon hun passie laten zien. Dat doen jullie heel goed in het programma. Het is leuk om te zien.
0: Nou, wat ik merk, als ik gasten uitnodig. Hè, die benaderen en de vraag. Het eerste wat ze vragen is van. Het is toch geen tv, hè?
1: Nee.
0: Geen tv.
1: Nee, het is geen tv.
0: En het is ook geen tv, het is visual radio.
2: Ja. Ja, wat is
0: en dan
2: dat
0: kijken
2: dan?
0: Ze even, wat is dat dan? Dan zeg ik, nou, het is met 3 camera's.
1: Ja.
0: Oh jee. Ik zeg, maar je hoeft je niet druk te maken, want die camera's zie je gewoon niet.
1: Nee, dat
0: je
1: is
0: zit,
1: nee.
0: bent in gesprek en daarmee verdwijnt
1: dat verdwijnt heel snel. Ook de microfoon verdwijnt heel snel.
0: Ja.
2: Ik zeg altijd, het is net alsof we bij elkaar aan de keukentafel zitten en je hebt gewoon een gesprek en dan... En zo is het ook eigenlijk. Zo dat voelt ook het ook eigenlijk na een tijdje. Ja. Dus,
0: Kijk, en voor degene die denkt dat het alleen maar gesprekken moeten zijn over cultuur of iets vergelijkbaars. Het is podiumbreed en dat betekent het mag alles zijn.
1: Ja.
0: Mits het maar netjes is. En voor de rest mag het zo breed zijn als je zelf wilt. En het mag zo lang duren als je zelf wilt. Binnen 2 uur.
1: Ja.
0: Ja.
1: En een muziekje tussendoor.
2: En zeker muziekje tussendoor.
0: Ja, maar goed, dat is aan mezelf om aan te geven welke muziek ze leuk vinden. Wordt ook gevraagd. En dat aanbod staat er ook. Alles wat gedraaid kan worden, mag gedraaid worden. Ja. Hè?
2: En dan gaan we nu jouw verzoekje draaien voor vanavond.
0: Ja, een nummer van Home met Raccoon. Dans mijn ogen dicht. Heel begrijp.

heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt, danst tussen donker en licht. Oh.

0: Ja, dat was de Amigo van Chef Special.
1: Ja,
0: en ik ga twee of drie keer in de week ga ik bij Jan de Rooijen roeien. Dat doe ik echt heel graag. En dit is een van de nummers. Dus ik weet eigenlijk ook precies welke oefening ik op die groeimachine moet doen. Op dit
2: ik
0: nummer.
2: Zag je al een beetje in de weer gaan.
0: Ja, precies. Ja.
1: De volgende maar week staat er zo'n machine hier.
0: Maar dit is zo'n lekker nummer, lekker tempo. Ik vind het gewoon een leuk nummer.
3: Ja.
1: En dan kun je als eerste over de streep, denk ik. Hè?
0: Ja, ze blijven alleen allemaal staan. Hè?
3: Ja. Maar je hebt toch sportscholen waarbij die energie gebruikt wordt om stroom op te wekken?
0: Ja, dat zou heel goed zijn.
3: Hoe gaat het daar toe?
0: Ja, als hij de volgende keer hier is, zullen we dat voorstellen.
1: Erover
0: ja.
1: hebben, hè?
0: Ja. Matteo, je vertelde net dat we die brieven uitgedaan hebben. Hè? Die mailing hebben we al om dat brede podium te bieden aan al die verenigingen en organisaties. Hebben we al reacties?
1: Ja. We hebben de komende weken hebben we al zelfs een aantal mensen uitgenodigd. Die passen in onze agenda.
0: Ja.
1: En die komen heel graag. Want die zei ook van, oh, fijn dat het kan. En er was er een bij die zei van, ja, je hoeft mij niks te vertellen. Want ik kom al regelmatig bij jullie. Mine Brouwers. Dus wat dat betreft hoop ik dat meer mensen daar opvolging aan geven. En ons weten te vinden. Maar er zijn er in ieder geval een aantal. En dat zul je vanzelf merken als je ziet in de komende weken wat er in Goorles Belang achter podiumbreed en komt te staan.
0: Ja, maar we hebben nog plek.
1: We hebben
0: dit jaar nog plek.
1: Altijd nog plek. Ja.
0: Dus laat je niet tegenhouden.
1: Maar er komen een paar leuke dingen aan.
0: Ja,
1: gelukkig. Maar dat houden we nog eventjes onder de deksel. Ja. Aanstaande zondag was Guldendag. En Isabel die vertelde, ja, van als je zin hebt om te komen, dan moet je zeker komen. Maar ik heb verplichtingen elders, zoals dat heet. Want wat gebeurt er? Aanstaande zondag heeft de jongste kleinzoon van ons, die is uitgenodigd om op de pianodag in Culemborg te spelen. Hij heeft les van een hele goede docenten. En die zei, dat moet jij zeker kunnen. En het nummer wat hij aan het repeteren is, Vol ijver, dat is het nummer van Barbara Previ, Voilà. Het heeft ze gespeeld op het Eurovisie Songfestival.
3: Prachtig nummer.
1: Ja, dus ik zou het leuk vinden als dat voor hem gedraaid wordt.
4: Écoutez-moi.

0: Ze heeft heel lang bekend gestaan vanwege de relletjes tussen bepaalde bevolkingsgroepen die daar huisden. Inmiddels een hele jonge burgemeester die in staat is om met iedereen het gesprek aan te gaan. Dus wat dat betreft heeft er een omwenteling plaatsgevonden.
1: Ik heb er jarenlang doorheen gereden op weg naar Utrecht.
0: Ja. Leuk stad.
2: Ging je dan binnendoor?
1: Ja, dan via gewoon de file naar en dan kom je door Culemborg.
0: Over de dijk.
1: Ja, mooie stad. Ja, ja, mooie route ook. Mooie route, zeker de moeite waard. Ja. Ja.
0: Maar we hadden nog een paar leuke verzoeknummers. En het ene is van Tina Turner, The Best. En dat willen we graag laten horen aan iedereen.

0: pittig geladen en zijn focus gericht op. En dat was Sylvia.
1: Sylvia, de gast van de volgende week.
0: Nou, saus.
2: Dat voor elkaar krijgt.
1: Deze Sylvia, ja. Ja, dat komt. Ja, we hadden de focus op Sylvia. Ja, zeg, was dat de gast van de volgende week?
0: Oh ja, zou kunnen. Maar er zijn er meer natuurlijk.
1: Ja, dat is waar.
0: Maar we gaan toch even naar Stevie Wonder met Sir Duke.

0: Ja, dat was ook weer een geweldig nummer. Dat swingt zo ontzettend lekker. Ja. Hey, onze uitzending is vandaag weer bijna afgelopen. Hè? En dat vliegt altijd voorbij, ondanks dat we de gasten eigenlijk allemaal voor 8 uur hadden. Maar ik heb nog een vraagje aan jou, Theo.
1: Vertel.
0: Wat ga jij morgen doen?
1: Wat ga ik morgen doen?
2: Ik weet het wel.
0: Ja, ik weet het ook wel.
1: Ja, ik denk het. Morgen vroeg krijg ik een deel van de familie op bezoek. Die komen met mij mijn verjaardag vieren. En dan voor de rest vul ik dat samen met mijn echtgenote in.
0: Gaan jullie iets leuks doen?
1: Dat zou kunnen.
0: Ja. Ja. En oud voor je, Theo?
1: Dat vraag je niet aan een heer.
0: Nee, dat vraag je niet aan een dame.
1: 84.
0: Jeetje.
1: Ja, we doen gewoon ons best om te blijven ademhalen.
2: Zou ik zeker blijven doen, Theo.
1: Tot op heden lukt dat nog redelijk goed. En voorlopig wil ik ook nog vol blijven houden. Want laten we eerlijk zijn, zolang je met elkaar dingen kunt blijven doen, kun je gezond blijven.
2: Absoluut.
1: Als je op een gegeven moment bij de pakken neer gaat zitten of niets meer om handen hebt en de dag is langer dan 24 uur, terwijl er 24 uur in zit, dan gaat het heel snel achteruit.
0: Ja. En zoals jij je leven leeft, heb je soms aan 24 uur zelfs tekort, hè?
1: Ja,
0: met alle projectjes die je doet.
1: Zo is dat. En wat dat betreft, de invulling van dit programma die we met elkaar doen, die maakt het ook het leven hartstikke leuk.
0: Ja, want het is ontzettend leuk, hè?
1: Ja. En elke keer komen er toch weer mensen voorbij die leuk vinden om een verhaal te vertellen wat hun zelf beweegt en waar ze zelf plezier aan beleven, net als wij. Dus zolang we dat met z'n drieën of met z'n vieren of met z'n vijven kunnen doen, blijven we het doen.
0: En blijf je fit.
1: Ja.
0: En blijf je.
1: Zo is dat.
0: Bij de tijd.
1: Ja.
0: En zijn wij,
1: het is te leuk om te zeggen, ik doe niks meer.
0: En zijn wij heel erg blij met jou. En, en dan feliciteren wij jou, Hartger en ik. Maar namens ook de mensen die zitten te kijken en te luisteren. Heel hartelijk gefeliciteerd vanmorgen. En wij wensen jou een super fijne dag.
1: Dankjewel. Dankjewel.

mooiste Franse chansons. Gepresenteerd door Paul Stoutenberg.

Bonjour, bonsoir et bienvenue bij een nieuwe aflevering van J'aime les chansons. Vandaag staat alles in het teken van media. Van telefoons tot televisie, van massamedia tot internet, van sterrenstatus tot persoonlijke boodschappen. En heb ik ook de artiest van de maand, en dat is deze maand Garou. We openden met Alain Souchon en Allo Maman Bobo. Een nummer dat klinkt als een telefoontje vol twijfel en tederheid. En we blijven nog even in die wereld van beeldvorming en beroemdheid. Want hier zijn Les Wampas met een nummer over een artiest die zelf bijna een mediacircus werd. Manu Chao.

Ja, dat was Nino Ferrer met Le Téléphone. En dat was uit de tijd dat de telefoon nog een draaischijf had. En van de telefoonlijn naar maatschappelijk engagement. Hoe zeg je het? Goed in Nederlands, maar op zijn Frans is het natuurlijk engagement. En dit gaat over een artiest die niet wat bang was om zijn stem te laten horen. Daniel Balavoine. En hier is hij met La Ziza.

0: Tobias geen ander wist wat het was om een bekende ster te zijn. Dat was Frans Gall met Hong Kong Star.
1: Bekend of herontdekt, klassiek of modern. Iedere maand kiest J'aime les chansons één artiest die in de schijnwerper staat. Ga er maar even goed voor zitten, want dit is de artiest van de maand.
0: En deze maand zetten we in J'aime les chansons een artiest in de schijnwerpers met een stem zo ruw als schuurpapier en tegelijk warm als een haardvuur. Geboren als Pierre Garand op 26 juni 1972 in Sherbrooke, Quebec, kennen we hem allemaal als Garou. Zijn grote doorbraak kwam in 1998 toen hij de rol van Quasimodo speelde in de musical Notre Dame de Paris en zijn vertolking van Belle werd een gigantische hit. Garou's stem herken je uit duizenden, rauw, doorleefd en vol emotie. En hij schakelt moeiteloos tussen pop, chanson en rock en werkte samen met grootheden als Céline Dion, Michel Sardou en zelfs Bryan Adams. We luisteren naar 5 prachtige nummers van onze artiest van de maand en we beginnen met zijn grote solo-hit Seul.

Ja, Seul, een nummer over eenzaamheid, maar gezongen met een enorme kracht. Ja, en ik zei al dat hij heeft samengewerkt met grootheden. En dit is misschien wel zijn bekendste duet, samen met Céline Dion, Sous le Vent.

applaus voor Celine Dion en Garou. Twee stemmen die fantastisch bij elkaar passen. We gaan naar La Dieu. Dat is uiteraard ook van Garou. En ik draai dit in het kader van de artiest van de maand. MUZIEK

luistert naar J'aime les chansons en ik ben nu bezig met de artiest van de maand. Het was Garou met Demande au Soleil. En we sluiten dit prachtige blok af met een nummer waarin hij zichzelf helemaal blootgeeft. Je suis le même. Dit was het laatste nummer van Garou van deze uitzending in het kader Artiest van de Maand.

En na onze artiest van de maand, Karu, keerden we terug naar het thema van vandaag. En dat is media. En dat zie ik vrij ruim. Het gaat over de media zelf, maar ook over artiesten die door de media eigenlijk bekend zijn geworden. En ja, media helpen natuurlijk altijd mee om de bekendheid van een artiest te vergroten. Dit was Yves Simon met Mass Media Song. We schieten al op naar het eind van het eerste uur en we gaan nu naar het geschreven medium. We gaan naar Francis Cabrel met C'est écrit.

Ja, dat was Gilbert Montagnier met Les Sunlights des Tropiques. En ja, hij was ook een actief politicus, dus verscheen regelmatig in de media. Het laatste nummer van dit eerste uur, en het gaat over media. En als je in de media verschijnt met een mooie foto, dan voegt dat natuurlijk wel iets toe aan het artikel wat over je geschreven wordt. Dit is Barbara met Si la photo est bonne.

Welkom terug bij het tweede uur van J'aime la chanson. Vandaag draait alles om media, communicatie en woorden. En woorden die kunnen fluisteren, raken en soms levens veranderen. Dit was Françoise Hardy met Message Personnel. Alsof je meeluistert naar een brief die nooit verstuurd werd. Woorden die rechtstreeks het hart binnenkomen. En woorden die kunnen ook gedeeld worden, versterkt, uitvergroot. En dit is een bijzondere samenwerking tussen Mylène Farmer en Silou. Het is volgens mij half Engels, half Frans, maar het heet Lemo.

Ja, dat was Passy. En dat is een Frans-Congolese rapper. Zanger ook, componist, producent, acteur en regisseur. En hij wordt door de pers eigenlijk beschouwd als een van de grondleggers van de Franse rap. Net als bijvoorbeeld Assassin en MC Solar. En hij komt straks nog een keer terug in een duet samen met Calogero. Dan gaan we verder met een artiest die ik eigenlijk heb ontdekt dankzij de groep Chansons. Het is Hubert Félix Thiéfaine. En ook met een wat verouderde manier van communiceren. Hij heeft het over Telegram. Het heet ook Telegram 2003. Dus 2003, als ik het goed heb gezegd. 2003.

Francis Cabrel. En op zijn manier vertelt hij een verhaal alsof je er middenin staat. Dat was La Corrida en dat is dus de stierenvechter. Ja, verhalen die worden ook gevormd door de, hoe de wereld kijkt en oordeelt. En hier is Charles Aznavour met Comme il disent. J'habite

dat was een artiest die zelf zong over beroemd worden, gehoord worden, gezien worden. Het was Daniel Balavoine met Le Chanteur. Ja, is de droom van elke artiest. Gehoord worden via de radio, via de media of via jou natuurlijk. En soms confronteert media ons ook met de realiteit van de wereld. Dat geldt ook voor Stromae, die natuurlijk al een tijdje uit beeld is vanwege mentale problemen, zal ik zeggen. Ik weet eigenlijk niet hoe het momenteel met hem gaat. Een tijdje terug las ik dat hij terug zou komen, maar dat is alweer een paar maanden terug. Dus afwachten in ieder geval. In ieder geval zingt hij hier met Fils de Joie.

0: passie, trop jeune pour mourir.
1: Ja, ik had het al eerder aangekondigd. Passie hebben we net gehoord eerder. En nu in de samenwerking met Calogero, met Fas à la mer. Een nummer dat blijft resoneren, denk ik. En soms zijn het niet de grote woorden, maar juist de woorden die niet gezegd worden. En dan heb ik het over Christophe met Les Mots Bleus.

Demis Roussos met On écrit sur le mur. Geschreven op muren, maar gehoord via de radio en gedeeld via media. Ja, vandaag speelt een groot deel van ons leven zich online af. En soms zitten de mooiste ontdekkingen niet in de grote studio's, maar ergens verstopt tussen de digitale lijnen van het internet. En ik weet er niet eens hoe ik haar naam precies moet uitspreken, maar Lenaïk of Lenaïk is zo'n artieste. Een stem die je niet elke dag op de radio hoort, maar die des te meer blijft hangen. Het is een nummer dat perfect past bij deze tijd, want het heet Internet. Zij is een Franstalige artieste die zich beweegt in de wereld van chanson, pop en lichte electro-invloeden. En haar werk is eerder kleinschalig en artistiek en vaak te vinden buiten de grote hitlijsten. En natuurlijk hier bij J'aime les chansons. Dit is Lenaïk met Internet.

We sloten af met een klassieker over idolatrie, over fans, sterren en de magie van muziek. Dat was Michel Berger met La Groupie du Pianiste. En zo eindigt deze reis door de wereld van media, van Telegram tot Timeline, van fluistering tot virale hit. Dankjewel voor het luisteren. Blijf dicht bij de muziek en laat je af en toe even niet leiden door het scherm, maar door het geluid. A bientôt bij J'aime les chansons.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Lokale Omroep Goorlen.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.

0: Maandagavond 7 uur.
1: Je luistert naar de lokale Omroep Goorlen.
2: Yes.
0: Je luistert naar het programma Ongehoord Goed. En we zullen iets verklappen. Bellen naar de studio heeft geen nut, want het is een opgenomen sessie. In verband met de drukte die we hebben. Nee, je hoort goed. Geen vakantie. Drukte die we hebben.
3: Ja, jij.
0: Ja, ja, maar niet minder. Ja, ik ben ook de enige die nog werkt van ons drie.
3: Ja.
0: Zo. Ik even terug.
2: Wij werken ook.
3: Wij werken elke nacht.
2: Op een andere manier.
0: Oh.
3: Maar we hebben ook altijd vakantie.
2: Ja.
0: Kijk, dat bedoel ik. Hey, zoals gezegd, opgenomen versie maakt niet uit. We hebben heel veel goede muziek. Iedereen weet waarom we dit nummer van Bruce, waarom we daarmee beginnen. Heeft verder geen betoog nodig. Maar Ed, volgens mij van jou, Moonshine Society. Moonshine is drank, hè?
3: Is dat zo, ja?
0: Illegaal gestookte drank.
3: Nee, ik dacht gewoon echt aan de maneschijn.
0: Hij dacht aan iemand die stond te moenen.
3: Ja.
0: Hey, ook niks met de maan te maken, overigens.
3: Nee, ja, goed. Daar heb ik voor gekozen. Ik kwam de nummer tegen. Het is ze brengen roots, rock, blues en old school R&B. In een stijl die het publiek gegarandeerd aan dansen, knikken en drank rijkelijk laat stromen.
0: Kijk, daar helemaal, hè?
3: Dat wou ik zeggen. En dat vandaag. En ze worden vergeleken met Suzanne Tedeschi, Bonnie Raitt, Alabama Shakes.
0: Mooi.
3: Een nummer uit 2019, daar starten we gewoon mee. 26 juli van het album, Sweet Thing.

0: Kijk, hè, van de heel dat moonshine en sweet thing en noem maar op. Ja, god, het is maandagavond en in Tilburg is iets aan de gang wat sommige mensen het Sodom en Gomorra noemen. Nou ja, ik noem het een stukje bewustwording. Maar hoe fijn is het dan dat wij gewoon iets doorgaan. Van, iets van ja, doorgaan, maar ook iets van gospel. Yes, dat wij een licht tegengeluid maken.
1: Vredegelicht. Ja, dat laten we nu horen.
2: Dat is een oud nummer, begin jaren 70. Van de Staple Singers.
0: Ja. Het nietjescore.
1: Ja, die. Van de family. Vader en kids. Ja. Moeder deed niet mee.
0: Nee, die moest thuis koken.
1: Ja, die moest thuis koken.
0: En poetsen. Ja, maar zo waren die verhoudingen toen, hè. Oh, ik zeg. Ik hang daar verder geen oordeel aan vast, hè.
3: Toen niet alleen, hoor. Dat gebeurt nou nog.
0: Ja, even daarover even op inhaken. Dat is echt een trend. Dat onder de jongeren, en zeker bij jonge mannen, de stroming is van, en ook bij vrouwen overigens, van ik hoor thuis te zijn, voor de kinderen te zorgen en het huishouden te doen. Voor als de man thuis komt, dat alles netjes en schoon is. Ik snap daar helemaal niks van.
3: Nee. Ja, goed, wij hebben het toen destijds ook, of jij goed was.
0: Je had er gebruik van gemaakt.
3: Nee. Want we werkten allebei. We moesten wel gewoon, Margo moest toen ook stoppen vanwege de woning.
0: Uh-huh.
3: Maar die was er wel blij mee, dus ze de eerste jaren zeker bij de kinderen kon zijn.
0: Ja, nee, maar dat snap ik helemaal. Hè. Dat snap ik helemaal. Maar is dat niet voor de man en de vrouw gewoon gelijk?
3: Jawel, de man kan ook thuis blijven en de vrouw gaan werken.
0: Ja, of in deeltijd of wat dan ook.
3: Dus nee, maar dat hadden we ook het liefst gedaan.
0: Dus ik snap die teruggang naar vroeger, ik snap het niet allemaal. Hé, hey, maar we komen toch toch voor een verhaal in terecht. Hé, Staple Singers.
1: Ja.
0: I'll take you there.

0: Volgens mij bestaan ze nog steeds, de Staples Singers. Ja, volgens mij bestaan ze nog steeds. En dit blijft lekker. Goh, gewoon, ja, hoe noem je het ook? Gospel. En een soulsausje erover. En,
1: Maar het is echt de gospel.
0: Ja. Ja. Hey, ik draai er vaker wel van, de Style Council, omdat ik er gewoon een heel erg lekker bandje vind. Ja. En omdat ik gewoon, ik ben hier geen fan, maar wel onder de indruk van de voorganger Paul Weller. Ik had ook iets van hem solo kunnen pakken. Tegenwoordig hoor je niet zoveel van, maar hij heeft in het verleden wel heel erg lekkere muziekjes gemaakt. Deze kende ik overigens nog niet uit de tijd van de Style Council. Ik heb hem geluisterd en denk, oh, die gaan we laten luisteren aan de mensen thuis. Head Start for Happiness. De Style Council.

0: Head Start for Happiness.
1: Yes.
0: Style Council. Ik zei het net al even buiten de microfoon om. Volgens mij is hij deze muziek is. Want hij heeft een heel hoop van dit geschreven toen hij in een hele blije periode in zijn leven zat.
2: Dat denkt hij, hè?
0: Dat denk ik. Ik kan dat niet ergens aan staan.
2: Maar je kunt het horen. Huh? Je kunt het horen. Daar gaan we vanuit.
0: Maar we gaan van A Head Start for Happiness to And When I Die. Daar ligt toch wel een stukje aan elkaar, of niet dan? Alhoewel, kan in een tel gebeurd zijn.
2: Wenovergang, ja. Maar ik denk van, ja goed, zelf een beetje, ik bedoel, de Style Council is ook niet een van de jongste bands.
0: Nee.
2: Dus ik denk van, nou, dan gaan wij gewoon ook terug eens eventjes naar december 1968. PSNT en When I Die.

0: Ja, hier zit alles in. Hier zit Basje en Adriaan in. Hier zit jazz in. Hier zit... echt heel leuk. En met Basje en Adriaan bedoel ik...
1: De prairie. Op.
0: Nee, ja, ook. Maar ook de hondjes uit het circus die door een hoppertje moeten springen. Jazz. Alles. Alles zit erin. Dat vind ik echt heel erg leuk. Ja. Ik ben een beelddenker.
2: Ja, die heeft niks.
0: Maar... Hey, Henry. Even voor jouw playlistje. Ik hoop dat je het allemaal bijhoudt, want eigenlijk had jij nog een week tijd om over al de muziekjes van deze week na te denken. Want ik heb een vergissing gemaakt en het lijstje voor volgende week in deze week pot.
2: Ja, nou, dat geeft deze.
0: Zullen we dan van deze week naar volgende week
2: is goed.
0: Ja?
2: Goed, ja.
0: Hey, Marc Broussard.
2: Ja.
0: Vertel.
2: Freks, goede zanger.
0: Ja, heel goede zanger.
2: En heel veel toch wel op soulniveau.
0: Ja, klopt.
2: En dit is een, nummer. Volgens mij is het de cover. Ik weet niet zeker. Een cover van Solomon.
0: Ja, Solomon Burke. Ja, het grapje van vorige week.
2: Cry to me.

0: Ja, yes, vorige week hadden we Solomon.
1: Ja.
0: En vandaag Mark Broussard.
2: Ja. Ja, met de cover.
0: Ja,
2: van Solomon.
0: Ja, met de cover. Vorige, ja,
1: de cover, ja.
0: Inderdaad. Uitgekleed versie van het origineel.
1: Yes.
0: Lekker alleen begeleid op gitaar. En ja, wel mooi. Ik neem je mee naar Zomers Klanken. Ik neem je mee naar Ray Barretto.
1: Ja.
0: Fania Allstars kennen we. Fania is een platenlabel. Fania Allstars, waar alle muzikanten die op de label zaten. En daar zijn niet de minste. Johnny Pacheco, Ray Barretto, maar ook Carlos Santana. Maar Ray Barretto heeft gewoon hele lekkere Latin muziek gemaakt. La Pascua.

0: Cha-cha-cha, ja.
1: Daar was hij.
2: Ja, het is een, het is een rustige.
0: Ja, het is, ja, rustig. Ja, maar ik ben ook de rustigheid zelf.
2: Dus
0: ja,
2: snap natuurlijk. Dus,
1: inderdaad, wat je zegt, het, ja. 12 uur 's nachts.
2: 12 uur 's nachts, ga je gewoon heel nauw op achter de kiezen zitten en je kunt het gewoon wegdutten.
1: Ja, heerlijk.
0: En dan zeggen met andere woorden, dat is een hele nette vertaling van, wat is deze slaapverwekkend?
1: We zitten 12 uur op de terrasbaan.
2: Oh ja, nee. Maar als je dan tegen elkaar aan het praten bent en je bent dan op een gegeven moment over het volgende nummer, dan weet je hem ook niet hoe je met moet spreken. Hè?
0: Ja. Nee, Galiel.
2: Ik ben al zover al.
0: Galiel.
2: Galiel.
0: Galiel.
2: Galiel.
1: Galiel.
2: Ja, nou oké. Okay. Galiel, zullen we het maar zeggen. Ja. Galiel, ja. Edgar.
0: Ja. En als je de titel van die plaat leest, dan denk je alleen maar ellende.
2: A Soul That's Been Abused.
0: Ja.
2: Singeltje van 25 juni dit jaar. Uitgebracht. Oh. En Galiel die komt uit het Engeland. Het Verenigd Koninkrijk. Dus dat wil niet zeggen dat je het Engeland
0: hebt. Ja, dat kan
2: normaal. Kan ook van alles aan.
1: Ja. Ja.
2: Maar het nummer is... hij brengt de krachtige... apolitiek. Oh, het is geen politiek. Apolitiek humanitaire boodschap. Een ontroerend eerbetoon aan onschuldige burgers die getroffen zijn door de oorlog in Gaza, Oekraïne, Syrië en andere conflictgebieden.
0: Nou, dat is een hele mooie. A soul that's been abused.

0: Nou, dit is dus inderdaad muziek met de ziel, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Ja, ik heb toch een beetje kippenvel van als ik gewoon naar die laatste uithalen en zijn conclusie van de tekst. Mm. Ja, daar word je stil van.
1: Zo is het.
0: Khalil Edgar.
1: Onthoud
0: je een beetje gek doen over zijn naam, maar zijn muziek die is meer dan prima.
1: Onthoud je maar die naam.
2: Ja, ja, ja.
0: Hey, en de volgende, daar vind ik leuk.
2: Ja, Ezra.
0: Ja.
2: Collective.
0: Stond
2: vorige week heb ik hem ook gedraaid. Hoor. Ja. Nummertje van jou. Nu heb ik een ander nummer gepakt. Dat is weer het tegenovergestelde van dit vorige nummer. Van, dat is een beetje, ja.
0: Dit gaat over blijdschap.
2: Vrolijkheid, ja. Yep. En ja.
0: God gave me feet for dancing.
2: Yes.
0: Ja. Ik mag zelf meezingen, want dat doet hij zelf ook niet.

0: waren je eigenlijk op deze maandagavond zo op North Sea Jazz. Waar de Ezra Collective...
1: blijheid dit.
0: Ja, inderdaad. Heerlijk. En inderdaad ook zonnetje, terras.
1: Ja, ja.
0: En genieten. Oeh, ik was aan de beurt hè, met mijn muziekjes, mijn keuzes. Ja. En ik heb helemaal niks klaargezet.
2: Jongen, ik ben de DJ hier, de technicus.
0: Ja, de techneut. Nou, weet je wat... Even iets heel anders. Wij doen normaal gesproken geen Nederlandstalig.
2: Jawel.
0: Maar ja, weinig. Heel weinig.
2: Jawel, maar we doen het wel.
0: Ja.
2: Dus niet normaal gesproken.
0: Nou, maar ik vind dat... Ja, ik doe dit programma al een jaar of 8, 9. Ja, en eigenlijk nooit. Dus af en toe doe ik dat eens een keer. Roland Verstappen heeft een paar hitjes gehad. En als je filmpjes van hem terugzoekt... Hij heeft zelfs aan de sterrenslag en zo meegedaan.
1: Ja, ja, ja.
0: Lachen uit de tijd van de korte broeken... de voetbalbroekjes nog echt kort moesten zijn.
1: Ja, ja,
0: echt. Roland, als je zit... Ik lach je niet uit, maar ik moet lachen om het tijdsbeeld. Maar Roland Verstappen die is nog steeds aan de weg aan het timmeren. En hij maakt soms hele mooie muziek. Soms ook feestmuziek, waar ik zelf wat minder mee heb. Maar deze, ik hoop niet dat hij autobiografisch is voor Roland. Want hij zingt toch wel over een van de minder leuke kanten van een bepaald soort man. Het nummer heet Zeeën vol vis.

0: de zee.
1: Ja, leuk, heel leuke tekst.
2: Ja, ja, ja, hij heeft hele leuke liedjes. Sneeuwwitje en de Kleine. Ja, dat gaat over Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen. Ja. Ja, dat is echt een topamusement. Ja.
1: En hier is het gras groen nog bij de ergens anders.
2: Ja, er zitten een hoop wijze boodschappen in. Ik weet niet of ik ze allemaal ter harte ga nemen. Ik denk het niet. Ja, hij is binnenkort schijnbaar in de studio bij de Log.
1: Daar hoorde ik toevallig van Theo.
2: Bovenal.
1: Binnenkort, ik weet het niet in ieder geval, maar daar zijn ze wel mee bezig. Zal wel na de vakantie zijn in ieder geval.
2: Ook in het verleden bij de muziekfabriek heeft hij best wel dingetjes gedaan. Een memorabel moment. We hadden Jacques Mees als opener. Duidelijk uitgelegd, wij jongens, het is een jam sessie. En ja, dat was dus duidelijk bij Jacques. En op een gegeven moment, hij had zijn setje gedaan. Hij zei, ja, maar jammen doe ik niet. En Roland Verstappen, die hoorde daar, oh, dan voel ik me vrij om heel het Bob Dylan repertoire te gaan zingen. Jacques heeft gejamd, jongen. Ja, dat.
1: Ik weet niet of ik... Oh, jawel, nee. Nou, jawel, ik hoorde hem heel zachtjes, moet ik zeggen. Maar niet uit.
2: Kijk.
1: Komt goed. We gaan, naar een nummer van mij toe nou, hè?
2: Ja, zeker.
1: Ja, dat is eigenlijk, eigenlijk toch wel een vervolg op het vorige nummer van Khalil. Maar dat hij de gesneuvelde... Hè,
2: de haven van de ziel.
1: En dit is een nummer Peace to the World. Ik denk van, dat volgt dan mooi daar op dat nummer van Khalil. Devin Elman. Singeltje van 27 juni dit jaar.
2: Kijk eens aan. Dat is een telg uit de Elman familie.
1: Een zoon, hè?
2: Ja.
1: De zoon, hè? Hij is de zoon van...
2: Greg
1: Elman. Ja, klopt helemaal.
2: Ik denk dat we dat wel in zijn muziek kunnen gaan horen.
1: Dat kunnen
2: we
1: wel horen, dat het met Elman Brothers invloed heeft.
2: Devin Elman.
3: De begeleiding zal ook wel gebeuren door vaderlief, denk ik.
2: Zou zomaar kunnen.

0: is er zo ontzettend veel goede muziek die je nooit ergens hoort. Hè? En dan ben ik zo blij dat wij dit programma ongehoord goed hebben.
1: Hier.
0: Ja. Inderdaad.
1: Ergens hoort, ja, hier. Ja. Ik hoor hem.
0: Ik had net overigens wel zin om mijn toga en mijn kazuifeltje aan te doen. En helemaal mee van. Het is gewoon onversneden gospel.
2: Ja, en dan scheelt het nog goed dat jij het niet hoeft te vullen.
0: De jurk.
2: Wij zouden er wel moeten.
0: Nou.
1: Oké, okay, het.
0: Ja. Oh. Right. Zo.
1: Het weekend kan beginnen.
0: Zal ik net jouw microfoon nog opzetten?
2: Het is al voorbij de weekend.
1: Ja, maar, ja, maar beginnen.
0: Zal ik dat ik het tweede deel die microfoon van jou nog opschuiven of niet? Daarover gesproken. Er zit even een kleine pauze deze keer in het programma. Want zoals gezegd is opgenomen. Dus we gaan eruit met een instrumentale van Jungle Fire. En dat nummer heet, dan moet ik even goed kijken, Firewalker.

0: hoogte via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.

0: Hey, welkom. Tweede uur, ongehoord goed. En nog steeds met Ed en Henry erbij. Naar het... Dat is een keuze voor jou, dit, hè?
1: Dat is een keuze voor mij, ja.
0: Aaron Fraser.
1: Yes. Jonge gast.
0: Dat is jonge gast.
1: Oude soulmuziek.
0: Oude soulmuziek.
1: Falsetto stem.
0: Ja, nogal.
1: En ja, hij is ook misschien kind van een... hij heeft ook een band, Durant Jones.
0: Durant Jones.
1: En The Indications.
0: Ja, ik ken
1: als
0: dat.
1: Als drummer.
0: Komt allemaal van het Coal Mine label.
1: Ja, ja.
0: En ik ben daar best wel een beetje fan van dat label. Er zitten allemaal van dit soort muziekjes.
1: Ja,
0: ook
1: toeval,
0: het nummer van laatste
1: bestaat
0: nummer.
1: Niet, toeval bestaat
0: nee,
1: niet.
0: Ook het nummer, laatste nummer van ja. Het eerste uur
1: ja.
0: Kwam daar vandaan.
1: Ja. Firewalker.
0: Ja. Mooi. Ed, vertel eens.
2: Ja, goh. Hey.
0: Het zusje van Ernie.
2: Dat lijkt er wel op, hè? Ja, zoals ik zou het zeggen wel, hè?
0: En dan bedoel je die van Bert.
2: Bert, ik wou net zeggen. Dat is broert. Oh, nee, het zijn er twee. Maar Long Tall Dip en Colin John. Van het album Light It Up van 11 juli, jongstleden, 2025.
0: Kijk eens aan.
2: Sweet Dreams. En dat is ook als single uitgebracht. En het album heet ook Sweet Dreams. En die Colin, zij is voornamelijk opgegroeid in de kerk met de gospel. Hij is een transpacifische.
0: Pacific.
2: Ja, nee, maar ja, het andere moeilijke woord.
0: Ja.
2: Hij maakte zijn eerste tournees in ieder geval onder andere met Gary Brooker van Broken Arm.
0: Oké.
2: Ja, het is een unieke stijl, zeker gecombineerd een solide blues en soulgevoeligheid, gekruist door respectievelijke diepe wortels in Texas en Hawaii. Aangevuld met invloed uit de wereld is opdeden tijdens een reis over de hele wereld.
0: Nou, gaan we luisteren. Toch?
2: Ja, Long Tall Dip en Colin John, Sweet Dreams.

0: Lekker stem.
1: Ja, ik vond deze uitvoering ook heel leuk. Ondanks dat hij van een cover is van de Eurythmics.
0: Ja, maar dat vind ik een goede plaat blijft overeind als die in een cover ook overeind blijft.
1: En nou precies, dat vind ik ook. Ik bedoel, niet elk nummer is te coveren.
2: Nee, klopt.
0: Nee, en ook niet elke artiest kan elk nummer coveren. Maar dit is gewoon echt heel erg fijn gedaan.
1: Vond ik ook.
0: Hey, Steve Riley, een drummer. En ik heb hier een fotootje voor me. En dan denk ik van, nou, die heeft een zwaar leven gehad. Dus dat zal hij in de hand hebben. Rockmuzikant. En daarom vond ik het verrassend dat hij deze muziek uitgebracht heeft. Het is Zydeco. En hij heeft deze samenwerkers ontstaan in de tijd dat de andere bandje uit Engeland, de Stones, die zocht een andere drummer. En die hebben wat drummers uitgeprobeerd. En Steve Riley is dus inderdaad een beetje in beeld geweest voor de Stones. Maar die samenwerking die is niet verder tot bloei gekomen. Maar wel in dit nummer. Moet ik even schakelen van het Nederlands en van het Tilburgs naar het Frans. Zydeco sont pas salés.
3: Zydeco.
1: De ene keer?
0: Ja, zomaar de ene keer. The Rolling Stones en Steve Riley.

0: intro zeiden jullie, hé, dat is mut. En dat is niet jullie, zo raar.
1: Jullie?
2: Tigerfeet.
0: Ja, Tigerfeet, ja, ja, ja, ja.
1: Maar het is wel,
0: maar dat is niet
1: wel,
0: zo raar. Dat is wel, niet zo raar, want hij heeft zijn sporen verdiend in de glam rock.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oh, welke, neem aan, ook in een band speelt.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Moet ik even gaan zoeken. Kiel, WASP en de LA Guns. Niet waar wij hier kennen.
1: Nee.
0: En ik geloof niet dat wij het ooit in dit programma gaan draaien. Maar dit, die samenwerking met de Stones. Ik denk dat het gewoon echt
1: leuk.
0: Ver, ver buiten de comfortzone is geweest. Hey, en die Engelse uitspraak hè, van Mick Jagger. Hè. Goh, ja. Ik kan dat beter.
1: Ik kan dat beter.
0: Nou, even een uitspatting van de heer Van Nooyen.
1: Een uitspatting? Ja, ja, een uitstapje.
0: Qua tijd.
1: Qua tijd, ja. Dus dat is vrij lang. Maar, dus de live en akoestische uitvoering van Hotel California. Van de Eagles.
0: Ja, hoe verder geen toelichting?
1: Hoe verder geen toelichting, nee.

0: Geweldig.
1: Zou dan nou nog echt 20 seconden applaus zijn? Of kunnen wij daar gewoon wegschuiven?
2: Denk het wel. Dat was aftiteling, hè?
1: Oh ja, aftiteling. Hey, is dit van de MTV?
2: Ook durf ze niet te zeggen.
1: Hij zei nog iets, maar...
0: Van de farewell.
2: Ja, volgens mij wel.
1: Ja, want dat vond ik inderdaad ook hele mooie sessies. Die MTV Unplugged sessions. Ja. Hotel California, we hebben de volledige 7 minuten. 7 minuten, ja, want op laatst hebben we even ingebroken. Hè. Dus, hey, American Mile.
0: Ja, die kwam ik ook weer heel tegen. En die zijn eigenlijk een beetje geïnspireerd door de legendes als Aerosmith en Black Rose.
1: Oh, lekker gitaarmuziek.
0: Ook door de gebroeders Osborne, Chris Stapleton en Luke Combs. American Dream, dat is het album. Het is pas afgelopen juni uitgekomen. Dus ik ben heel recent bezig deze week.
1: Ja, zeker weten.
0: Heel recent.
1: Heel recent. Herinneringen waren op.
0: Het is een bewijs van veerkracht en toewijding.
2: Dat is herinneringen maken, hè?
1: Ja, zeker. Dat is veel belangrijker.
0: Ben ik elke nacht mee bezig. Maar American Dream is een bewijs van de veerkracht en toewijding die nodig zijn om een leven in de muziek na te streven. Hey,
1: tough life.
0: Ik kan het daar maar eens even naar luisteren.
1: Ja, zullen we dat doen?
0: Thought Living van American Mile, van het album American Dream.

0: Je zei Aerosmith, je zei Black Crowes en al die invloeden zitten erin.
1: Ja.
0: American Mile.
1: Ja, binnenkort ergens hier in Nederland te zien en te horen.
0: Oké, kijk eens aan. Lekker muziekje.
1: Ja.
0: Vorige week, Ed, had jij de band Kinking.
1: Ja.
0: En Kinking is een club. En nou is er een bandje, The Red Devils. Ik ken hem via Steven. Steven, als je luistert, fijne vakantie. En die had een LP, Red Devils, Live at Kinking. Ik was daar een beetje van onder indruk. En toevallig, een paar dagen daarna, had medepresentator Remco. Die had hem in de aanbieding. Ik zei, Remco, kom me halen. En ik heb de album geluisterd. En ik, als je bluesrock in de meest pure vorm en met heel veel geestdrift en zo wil horen, zoals je het in een kroeg of in een theater wil beleven. Dit. Red Devils, Live at Kinking. En dan luister maar eens naar het nummer Automatic. Je hebt eigenlijk geen keuze meer als je niet luistert, want het komt er nu aan.

0: Ja.
1: Oh, hier kan ik zo blij van worden.
2: Lekker.
1: Ja, gewoon huppakee, aftikken en gaan. En als je dan die blues harp en jij zegt van hé, er is techniek, dat je dat nieuws te horen. Maar dat je dan adem hoort halen door net een andere klankje weer.
0: Ja, precies.
1: Ik word je heel blij van.
0: Ja.
1: Hier gaan van allerlei dingen gebeuren waar ik eigenlijk niet...
2: Ja, hij stond er net wel. Maar.
1: Ja, dat weet ik, maar ik had weer een schuifje opengezet en weer dicht gedaan. En dan...
2: Ja.
1: Even kijken, beste mensen. Ja, we hebben toch nog wel tijd, toch? Of niet?
2: Jawel, half uur.
1: Hoppakee. Want we gaan een heel andere kant op, van het muzikale spectrum.
2: Dan. Ja, inderdaad. Dan gaan we heel terug naar de soul.
1: Kijk eens aan.
2: Soul, disco, funk, blablab. Edwin Starr.
1: Ja, waar kunnen we van kennen?
2: Contact.
1: War. Yeah.
2: Happy.
1: Ja, inderdaad. Maar dit
2: is een easing in. Dit is een vrij onbekende, maar van hem.
1: Volgens mij soundtrack van de film.
2: Zou best kunnen. Ik durf het niet te zeggen.
1: Ja. Nou, dan gaan we toch gewoon luisteren.
2: Ja. Yeah.

0: Inderdaad, soundtrack van de film.
1: Ja, Help in Harlem.
0: Help in Harlem. Ik kende dit nummer niet, hè. En dat vind ik een leuke programma. Dat we daar gewoon samen samenstellen. En dat iedereen zijn inbreng heeft. En dat je dan gewoon geconfronteerd wordt met muziekjes die oud zijn. Maar ja, je denkt van, ja. Jezus. Heb je ooit gehoord van Curtis Harding? Nee, het is niet
1: Lex,
0: de broer van Lex. Dan zou zijn moeder vreemde escapades hebben gehad. Want Curtis Harding komt uit Amerika. Heeft een ander kleurtje als Lex. Laten we het daarop houden.
1: Mayfield.
0: Curtis Mayfield. Ja, daar zou hij best naar vernoemd kunnen zijn. Want hij zit in hetzelfde genre qua muziek. Hij zit in de oude soul.
1: Nee.
0: Hij heeft ook gespeeld in Tilburg, in de Heijhoef backstage. Gewoon in het wijkcentrum in Tilburg. Ja, het gaat nergens over. Maar zijn muziek doet echt terugdenken aan de oude soul en de oude funk. Dus laten we eens gaan genieten van Time, Curtis Harding.
2: All right, 184.

0: Ja, hij wou topsporter worden, maar zijn moeder was gospelzangeres.
1: En... hij is nou toch
2: topsporter. Zeg. Zeg.
0: Huh?
1: Hij is nou toch topsporter met dit nummer?
0: Ja, bij dit nummer. Ja, volgens mij is er, als je toert als muzikant en je weet het netjes te houden en dat inderdaad topsport is. Maar hij moest bij zijn moeder mee, want hij was gospelzangeres, trad op kerken en noem maar op. Ja. En ik heb net even zijn levensloop te lezen. En hij moest af en toe invallen. Ja, ja, daar komt het als achtergrondzangeres. Foutje van Wikipedia. Hey,
3: okay.
1: Of was zijn moeder die als in moest vallen als achtergrondzangeres?
0: Nee, hij moest dan invallen bij zijn moeder als achtergrondzangeres.
1: Okay.
0: Oh. Ja, ik zit te lezen en denk, nou ja, is goed, zal wel.
1: Waar gaan we naartoe? We gaan naar de Jeff Healey Band.
0: Yes. Inderdaad.
1: Jeff Healey, overleden in 2008. Meen ik, ja, 2 maart 2008 overleed hij. Hij was 41. Hij was blind. Niet blind geboren.
3: Nee.
1: Tegen een jaar, na zijn geboorte, een jaar later, kreeg hij een oogziekte. En een of andere zeldzame oogkanker. Ja. Moest operatief verwijderd worden, dus kreeg je oogprotheses. En uiteindelijk is je wel overleden aan netvlieskanker.
0: Oké.
3: Zo.
0: Grote ziekte.
3: Ja. Ja, dat is zeker.
1: Ja,
0: ja. Ja, ik ken Jeff Healey. Je zit op een stoel met zijn gitaar op schoot.
1: En zijn gitaar op zijn schoot bracht hij een volwassen bluesgeluid, zeggen ze dan. Hè?
0: En een en al beleving.
1: Een en al. Ja, goed. Ja, daar kunnen we dus van dingen ook zeggen. Hè? Zeg het eens...
0: Een beetje goede bluesmuzikant. Heeft daar Stevie Wonder.
1: Stevie Wonder Steph bijvoorbeeld. Mirac. Maar ja, goed, daar wordt nou weer over gesproken of hij wel echt blind is. Hè? Niet gehoord. Nee. Ja, hij stond blijkbaar in een lift. En toen kwam er een bekende binnen in die lift. En toen zei Stevie van, hey, die noemt de kerel bij zijn naam. Ja. Dus nou wordt er gezegd van, ja, zou hij wel degelijk echt blind zijn?
0: Ja, it's a wonder.
1: Ja. Dat weet je niet voor niks, hè?
0: Ja. Hey, maar het nummer is origineel van de Beatles?
1: Het is officieel, origineel eigenlijk van George Harrison, hè?
0: Ja, maar een Beatle.
1: En het is wel een Beatle. Maar
0: en nou schijnt het verhaal te zijn dat George Harrison geen noot ingespeeld heeft van het nummer.
1: Nee, blijkbaar Eric Clapton, hè?
0: Ja. En als vriendendienst heeft Clapton toen de vrouw van George meegenomen.
1: Ja, maar in ieder geval, het kwam op het LP te staan, het witte album. Daar is het ook komen te staan. En Clapton staat er ook niet op vermeld.
0: Nee,
1: staat
0: niet. Absoluut zijnde, nergens.
1: Ja. Maar dat is inderdaad het verhaal dat ik hier ook tegenkwam.
0: Ja.
1: Klopt helemaal. We gaan luisteren naar Jeff Healey Band, While My Guitar Gently Weeps.

0: Ja, en ook dit nummer blijft overeind.
1: Ja.
0: Ja, ik zit heel verrast te kijken. Dus in jullie thuis, mensen zien dat niet. Maar hier verandert denk ik een beeldscherm voor mijn neus. Gelukkig niet het beeldscherm waarmee het programma het samenstel zijn. Hey, Why My Guitar Gently Weeps. En dat bevestigt maar weer. Een nummer blijft overeind als het overeind blijft in de cover.
1: Ja, goed. Maar het praat dan wel over een van de beste gitaristen die het ooit is geweest. Ja. Denk ik dan.
0: Ja. Alles op de tast en op het gevoel.
1: Die kan het dan gewoon.
0: Ja. Hé, we gaan weer naar iets anders.
2: Ja.
0: Zoals jij uit jouw waar jouw hart van open ging, een openbaar

0: qua muziek.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt helemaal. Earth, Wind & Fire.
2: Ja.
1: En dit nummer, Getaway, uit 76. Is ook de openingstrack van het album. Ja, ik was daar... Ik ben daar toen in aanraking gekomen door een voormalig zwager van mij, Earth, Wind & Fire. Ik zou eens een keer luisteren en ik was meteen verkocht. Dus bij dit nummer wat nu gedraaid was Getaway. En dat is eigenlijk ook de begintune van de album.
2: En de begintune van jouw muzikale reis?
1: Van mijn muzikale reis, dan vind ik, blijf ik ook bij Earth, Wind & Fire. En dan ga ik weer een jaartje terug. Ik heb toen het live album gekocht, een semi-live album. De eerste drie kanten waren live en de laatste was gewoon studio.
2: Ja.
1: En That's the Way of the World. En dat nummer, That's the Way of the World, ook de boodschap die erin zit, ik vind het geweldig. Daar krijg ik echt kippen over.
2: Heel mooi.
1: Dank aan Maurice White. Die man is inmiddels ook niet meer onder ons. Maar begonnen is als een jazzbandje, is helemaal omgeturnd tot...
2: Maar die jazz-invloed hoor je tot in lengte vandaag bij Earth, Wind & Fire. Want daar hebben we het over.
1: Er was nog een leuke bezetting van 9 man. Ja. Tegenwoordig zijn ze dan met z'n drieën. Waaronder ook Phil Bailey nog. En dan broer van...
2: Dus nu hebben we Earth, Wind & Fire.
1: Ja, we hebben ook nog de Earth, Wind & Fire. We hebben ook nog de Earth, Wind & Fire en... Al McKay.
2: Ja, inderdaad.
1: Die speelt echt alle nummers. En dat is ook gewoon een plezier om naar te kijken en naar te luisteren.
2: Nou, we gaan de mensen thuis plezier.
1: Yes.
2: Okay. Met Getaway, Earth, Wind & Fire.

0: zo Earth Interfire. Voor dit, ja. Dit is echt, ja, bands hebben een sound, maar dit is hun sound.
1: Yes.
0: Zit altijd bepaald zo, tenminste zo vind ik het, blijheid in.
1: Ja.
0: Zon.
1: In de stone.
0: Ja, maar Ed, vertelt jij nou net ook nog dat jij iets van Earth Interfire hebt gehad?
2: Ja. Ik was van alle markten thuis, hè?
0: Ja.
2: Maar had, hè?
0: Had. Daarom zeg ik dat niet, hè? Daarom zeg ik dat. Het is niet om iets in te wrijven. Nee, totaal niet.
2: Kijk, hetzelfde wat ik zei van die LP van de Beatles.
0: Had.
2: In My Body Over the Ocean. Had.
0: Had. Hé, bandje van nu. I Feel Like Dancing hadden ze een hitje mee. Maroon 5 heeft een nieuwe plaat uit.
1: I Feel Like Dancing?
2: Ja.
0: Of Dance Like Jagger.

0: amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorlen.nl.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs, to the flow now, ooh.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

0: lekker zo.
1: Gaat lekker zo op zondag.
2: Gaat lekker zo op zondag 23 en 24 mei.
3: 23 en 24 mei.
2: We gaan gewoon tegelijk.
3: Altijd goed.
2: Net zo makkelijk.
4: Ja, dat is gewoon herhalen ze dan weer.
2: Dat bedoel ik.
4: Ja.
2: Ja, ik kan altijd zeggen
3: van. Ja, we hebben gezongen een soort herhaling uitzending.
2: Vandaag.
4: Ja, ja. Dit is eigenlijk de eigenlijk playlist van Moederdag.
3: Twee weken geleden.
4: Ja.
2: Maar dat weet niemand.
4: Ja, om ons een beetje fris en fruitig te houden, dan doen we af en toe een keer overslaan. Hè?
2: Ja, net zo makkelijk.
4: Ja. En dat was 2 weken geleden was dat het geval.
2: Dus, maar we hoeven het dan niet uit te leggen, toch? Want vorige week, 2 geleden, was er gewoon een uitzending. Alleen dan was er een bandje.
4: Oh ja, ja, maar het leek net alsof je live op je zolder zat, hè?
2: Oh ja, dat was die uitzending, ja.
4: Dat was die uitzending.
2: Ja.
4: Ik heb zitten luisteren. Dat was ook voor de eerste keer dat ik luisterde naar...
2: Oh, serieus?
4: Ja. Gaat lekker zo. Ja, normaal zit ik er zelf. En dan luister ik liever niet. Dan, nu luisterde ik. En ik denk van, het is toch wel bijzondere muziek, had je.
2: Dat zeker.
4: Maar ik vond het sowieso leuk om te zeggen van... ik kreeg al een paar appjes, want ik zit alleen. Maar dat klopt. En,
2: Ja, misschien was het ook wel zo toen.
4: Ja, misschien zat je wel live. Hè?
2: Dat kan ook goed. Ja.
4: En dan kreeg jij appjes.
2: Ja, dat is mooi van radio.
4: Je gewint het niet, hè? Je gewint het niet.
2: Radio is zo onvoorspelbaar.
4: Ja, ja, maar het is ook veel in je fantasie, hè?
2: Ja, gelukkig wel.
4: Gewoon beelden erbij denken.
2: Net zo. Waren
4: het niet dat als je de televisie aanzet... dat je ons dan in wel een zeer grote close-up ziet. Dat mocht wel minder, maar Hartker blijft erbij dat het niet anders kan.
2: Jacques, je moet de pukkels kunnen zien.
4: Ja, nee, maar dan denk ik van... Ja, kan dat niet, Jacques, zoals vroeger zo'n soft erotische film... dat ze dan die buitenste rand een soort...
2: Vervagen.
4: En dan daarbinnen was dat dan wel zo'n soft focus was het dan.
2: Ik ga eens even kijken hoe je het kan vinden.
4: Ja.
2: Hij bestaat wel, hoor.
4: Ja, maar dat zou wel mooi zijn.
2: Ja. Ga ik
3: Jacques, de kwaliteit is zo... Geweldig.
4: Ja, want het gaat erom dat je investeert in zo'n enorme dure camera's met pixeldichtheid van hier tot Tokio. En dan op soft focus zet.
2: Ja, daar gaat het.
4: Alsof je continu in een Turks stoombad zit. Zo
2: lekker.
3: Ja, gewoon in de setup ga je gewoon een ouderwets naar Paul. Klaar.
2: Ik had vandaag wel het gevoel dat ik in een Turks stoombad zat, hoor. Goeiedag, man.
4: Nou, moet ik zeggen dat het voor mij ook al wel 4 weken geleden is of zo. Want de keer daarvoor...
2: Was je op vakantie?
4: Zat ik... En toen heb ik ook geluisterd toevallig. Maar toen naar de live-uitzending. En wat me toen opviel was dat het wel enorm lang duurde voor het eerste nummer kwam.
3: Want ja, ben je dat?
4: Ja, jullie bleven maar doorgaan. Oh. Dus ik dacht, laten we nu maar eens gewoon beginnen met een liedje.
2: Nou, maar dit, eigenlijk is het geen liedje.
4: Hoezo
2: is,
4: niet?
2: Nou, meestal, die sluit wel meestal mee af met dit soort muziek.
4: Nee, want het is niet hard.
2: Oh, sorry.
4: Nee joh, dit is Ila met Leave Me Dry.
2: Oh.
4: Hartstikke leuk toch?
3: Nee.
4: Zelfs AI vond hem leuk.
2: Ja?
4: Als ik de teksten zie die jij erbij hebt gedaan.
3: Ja.

0: Dus dit is hoe en dan IA.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, het is, ik vind het een klein beetje de vrouwelijke U2. Ze lijkt er een klein beetje op, wat zei je nou? Kurt Cobain en
2: nog iets.
1: Nog wat, ja. Ik vind
2: Kurt, het, PJ Harvey.
1: Ja, het is Kurt Cobain.
2: Het is gewoon K-Harry.
1: Nou ja, je moet er van houden, maar het is wel leuk. Dat is een nieuw liedje, Jack, of niet?
2: Nee, het is een oud liedje.
1: Okay.
0: Is het een mens van lijf en van vlees en bloed?
2: Ja, het is een mens van vlees.
1: Ja, het is wel een bekende, uiteindelijk.
2: Ja.
1: Het is net al heel lang
0: tegenwoordig te bestaan. Alles kun je, als je denkt van het is ietsje vertraagd, dan is het al AI.
1: Ja. Nou, wat was het ook alweer? 75% of zo van alle nieuwe liedjes
0: AI. Nou, het is veel, hoor.
1: Ja, het is bizar veel.
2: Ja, maar telt het dan mee als het wel, zeg maar, wordt gezongen en denk maar AI ondersteund of verbeterd?
1: Ja,
2: of is het echt 75% is echt allemaal gewoon door AI gegenereerd?
1: Ja, het is heel makkelijk gemaakt, hè, de tegenwoordige AI.
2: Ja.
1: Dus dit daarentegen is
0: dit is wel origineel. Bestond het helemaal nog niet.
1: Nee.
0: Dit toontje, een trompetje, dat heb ik de afgelopen dagen heel vaak gehoord.
1: Ja?
2: Ja?
0: Waar? Dus 1000 hertz. Ik heb heel leuk mee testen.
2: Oh, nee, ik dacht dat je gewoon dat nummer heel vaak de laatste tijd
0: opwacht. Nee. Dit toontje, die 1000 hertz. Ja?
1: Dat is
0: als je helemaal in die ellende zit, neem van mij aan.
1: Dat is hem.
0: Dat is...

0: dit is heel jammer, zeg.
1: Want?
2: Ja, dat kan ook wel aan de tv liggen, hè?
0: Nee, dat is een snoetje.
1: Oh. Leuk, of zender is het goed, hoor. Maak daar geen zorgen over.
2: Ja.
1: Ja, dit is ook weer zo'n mooi nummer van de...
2: Jalen Nagunda.
1: Ja, van Deptone Records is dit.
2: Oh, dat is goed, hè?
1: Ja.
2: Jalen Nagunda heeft al best wel veel gemaakt.

0: Doet me toch ergens aan denken. Ik kan het alleen even niet...
1: Niet plaatsen?
0: Naar boven krijgen. Nee, ja. Ik weet niet, ook het hele geluidje. Denk, ja.
1: Het is toch wel lekkere muziek. Ik ga er wel van, hoor.
0: Zo,
1: dit is echt zo'n Motown dingen.
0: Motown, ja.
1: Ja, bij Deptone spelen ze allemaal live. Hè. Daar zitten verder geen filters bij en zo. Ze allemaal zitten in een kringetje te spelen en daar iedereen...
0: En dat is het.
1: Dat is Deptone.
0: Daar moet je mee doen.
2: Zo, ja. Zoals het hoort eigenlijk.
1: Eigenlijk alle nummers die op Deptone uitgebracht zijn, zijn gewoon kwalitatief goede nummers.
2: Ja, een mooi.
1: Uitzending van mee maken, vind ik dan. Er zijn meerdere mensen met mij. Dus... Ja, ik zit even te denken, wat gaan we zeggen? Want het is weer een disco-nummertje volgens mij.
2: Ja, we zitten een beetje in de
0: disco-sfeer,
1: toch?
2: Koos die werd erdoor getriggerd, want die heeft straks ook nog wat verrassingen.
0: Oeh. Oh, ja.
2: Maar dit is de band Odyssey met Don't Tell Me, Tell Her. Oh. Terwijl we de band Odyssey onder andere kennen van Going Back to My Roots. Maar dit is ook wel heel lekker uit de jaren 80, jongens. Toen stonden we nog bij de Gallery Club. Heerlijk. Ja.

0: Nou, over oude disco gesproken, hè?
1: Het valt wel met oude disco inderdaad, ja.
2: Dit was nog voor Ben Liebrand tijd, hè? Dit was nog meneer Mulder.
1: Ja, ik vind het lekker.
0: Tommy Mulder!
2: Tom Mulder.
0: Ja, ja. 50 pop of een
1: ander.
2: Juist, hè?
1: Ja, dat was toen, hè? En ik snapte nooit wat pop was.
0: Nee,
1: het was denk ik 11 of zo, of 10.
2: Ja.
1: Dus ja.
2: Krijg je dan 50 poppen?
1: Ja, ik snap het niet.
2: Ja.
1: Dus dat is lang geleden. Dat is leuk, dat
0: deed hij gewoon echt live, hè?
1: Die komen allemaal terug.
0: Ik heb wel eens live gezien, hoor.
2: Ja,
0: we hebben gewoon een bak met
2: enveloppen. Met enveloppen naast hem, ja.
1: Wij zijn wel eens bij de Breakfast Club geweest met onze ontbijtservice. Toen was Peter Verbrugge volgens mij jarig of zo. Ik weet niet precies wat het was, maar toen zijn we daar naartoe gegaan. Want Paul Vermee en Vermee, dat zijn de mannen van de Cinecita. Die was producent bij de Breakfast Club. En toen zijn we, belde ik daar zoals vroeg met de bus naar Hilversum toe gereden. Verreks vroeg. Nou, we hadden wel allemaal ontbijt gegeten. Dat was wel heel erg leuk om te doen.
2: Ja.
1: Dus pokken en moeten lopen met die meuk voordat we daar bij de studio waren. Dat is een end, jongen, niet normaal. Van je verkeerd terrein af. Maar dat was een leuke gewaarwording. Dus dat was ook live toen met Morrison. Nooit gezien trouwens, wel gehoord.
0: Morrison,
1: ja. Dus, herinneringen.
0: Die had zomaar AI kunnen zijn, hè?
1: Had zomaar AI kunnen zijn, ja.
0: Morrison wel, ja.
1: Ja, uiteraard. Dat wel, ja. Hé, volgende. Hoe zegt Rick het altijd?
2: Item.
3: Gaat lekker zo, het thema van de week.
0: Mama!
1: Ja, mama deze week.
2: Ja. Een
1: moeilijk thema om te vullen. Dat is wel gebleken.
0: Ja, moeilijk,
2: ja,
0: hè?
2: Ja.
0: Vrij moeilijk.
2: Ja.

0: uiteraard. Lekker zo. Thema van de week. Mama deze week. Nou, Koos, ik vind het knap, want in de tweede uur komt er eentje bij. Die kan ik nog niet leggen, die link.
1: Nee, nee, wij zijn heel benieuwd wat
2: nee,
1: die...
2: Nee, maar ik ook niet.
1: Oh. Hij had het AI gevraagd.
2: Nee, zelfs dat niet. Nee, ik dacht op een gegeven moment...
0: Het is gewoon lekker nummer.
2: Precies.
0: Maakt toch geen drol uit.
2: Mijn moeder had het vast een leuk nummer gevonden.
0: Ik denk het wel.
1: Toch?
0: Ja. Ja, wij gaan in ieder geval beginnen met Mama van Genesis. Om het een beetje zo te houden. Dit is echt heel oud.
1: Dit is heel oud. Ik heb het te vaak gehoord.
0: Ik zag Phil Collins laatst op tv. Nou, sorry. Dat is echt...
2: Nee, dat is niet veel meer. Nee, dat is... Dan is Mick Jagger en Paul McCartney zijn er heilig bij.
0: Ongelooflijk. Maar 6 minuten 11 gaan we dan luisteren. Misschien draaien we
2: weer.
0: Gezellig.

0: De altijd energieke Tom Jones.
1: Nou, ook, hij maakt wel heel gevarieerde muziek. Dat vind ik altijd wel, Tom Jones.
0: Je kan het houden. De gemiddelde leeftijd van alle artiesten die we tot nu toe gedraaid hebben, is boven de 80.
1: Zit eronder, hè? Ja, zit ver onder inderdaad. Ja.
0: Jongen.
2: Maar daarom voelen wij ons weer jong, hè?
0: Nou. Is dat het?
2: Ja, Koos, tuurlijk.
0: Nou ja, daar doen we het dan maar voor, hè?
2: Ja. Hoewel ik wel af en toe denk dat zo'n Tom Jones gewoon dubbele energie heeft wat wij hebben. Ja. Ik heb vandaag de hele dag in de tuin gewerkt. Nou, dan ben ik geen Tom Jones afloop. Nee.
1: Ja, maar ziet er gewoon goed uit, hè? Alles doet zeer. Tom Jones ook gewoon.
2: Ja.
1: Op die leeftijd ga ik ook zingen, denk ik.
2: Nou,
1: sowieso een goede.
0: Sindsdien, oké.
2: Sindsdien liet ik mijn maat staan.
1: Sinds Tom Jones?
0: Precies. En dan haal ik die eraf en dan zeg ik, joh, je ziet er jaren jonger uit. Dat is het idee.
1: Oh, is dat de truc?
0: Ja,
1: dat is een soort november, maar dan is het baardemmer.
0: Dus het is allemaal nep.
1: Ah, dus van plakbaard.
2: Nee, we gaan het omdraaien. Hè. In de zomervakantie normaal, dan scheer ik mijn eigen niet.
1: Oh, en nou in de zomervakantie?
2: Ga ik iedere dag scheren, denk ik, in de zomervakantie.
1: Oh,
2: een soort omgedraaide wereld.
1: Vanmorgen op Reddit zag ik zo'n hippe jongen met zo'n baard, met zo'n mal. Zo'n plastic mal die je dan over je gezicht moet halen. En daar, dat dekt dan je baard af.
0: Ja.
1: En dan kan je daarboven kan je dan scheren.
0: Ja.
1: En daaronder wordt dan niet geschoren natuurlijk. Want die mal zit daarvoor. Doe jij dat ook? Of is het gewoon bij jou een handactie?
2: Ja, het is gewoon een handactie natuurlijk.
1: De baardgroei zit boven de baard ook nog.
0: Gewoon niet.
1: En ook onder de baard.
2: Nee.
0: Niet.
2: Ik doe niet aan die filmpjes mee. Voor hetzelfde geld dan zit je op een gegeven moment met een hamertje tegen je kin aan te tikken.
1: Ja, maar dat mag tegenwoordig.
2: Ja, maar
0: als je hem een beetje te weinig vindt, je krijgt zelf een bult.
1: Ja, dat is makkelijk, ja.
2: Nou, je moet zachtjes tikken, hè? En dan krijg je...
0: Zachtjes tikken?
2: Ja, niet te hard, maar door de continue tikken, weet je dan niet, kijk je geen TikTok?
0: Ja, wel, ik kijk wel eens filmpjes. Ik heb het op tv gezien.
1: Ja.
0: Dat je met een hamer zo tegen je kop aan kunt zetten.
2: Ja, want dan door de irritatie gaat daar meer botweefsel ontstaan en dan krijg je dus een vierkante kaak.
0: Ja, maar dan denk je, hoe God al Jezus lang moet je dan niet tegen je kaak aan
2: tikken? Dat ook al.
0: En dan denk ik van, nou, daar gaan generaties overheen, toch?
1: Eigenlijk wel.
2: Maar dat vertelt de historie niet, hè?
0: Oh, dat is...
2: Nee, dat is allemaal...
1: Dat blijft.
0: Dat doen ze dan uiteindelijk toch op een operatietafel.
2: Ja. Dat gaat sneller. Ja,
0: vooral doen, denk ik dan.
1: Het feit dat je dat wil is wel heel fijn, hè? Dat je geen...
0: In je botte kop krijgt, man.
1: Ja, nou,
2: heerlijk,
1: precies.
2: Ja,
1: ik snap het niet.
2: Nee, maar wij zijn ook oud.
0: Waarschijnlijk weer.
1: Ja, maar überhaupt, kijk, tegenwoordig mag je botoxen en zo. Hè? Dat is allemaal, iedereen mag lekker doen wat hij wil met zijn eigen lichaam. Helemaal geen probleem, als ik er maar geen last van heb.
0: Precies.
1: Maar als je toch een representatieve functie hebt en je gaat je nek en voorhoofd, net zo noem eventjes, weet je, Teddy Swims.
2: Yep.
1: Ja, die kan alleen maar zingen. Die kan niks anders gaan doen.
0: Hoi, Teddy.
2: Jawel. Ze zoeken dat soort mensen toch voor in het spookhuis op de Tilburgse kermis.
1: Ja, en voorop...
2: Sta je daar in het donker.
1: Was nou weer de nieuwste raadje? Is nou weer het Verstophuis of zo? Is eigenlijk. Nou, ik heb het proberen te kijken. Het is niet te doen,
0: jongens. Ja? Ik heb er niks van.
1: Nou, het is niet te doen.
0: Ik denk dat het zo blijft.
2: Ja, ja, maar het maakt niet uit.
1: Jij moet dat kijken natuurlijk,
2: het is, ja, nee, ik kijk niet mee. Maar ik hoor het wel. En ik zie dan kleine stukjes dat ik toch weet waarom ik niet kijk.
1: En?
2: Maar het is natuurlijk ook gewoon internationaal weer. Want er is nu momenteel, as we speak, is er een ploeg overgevlogen uit Spanje. Want die zitten hier nu in dat huis de Spaanse versie van het Verstoppertje op te nemen.
1: Ach, dat weet je niet.
2: Ja, want dat was het duurste aspect, is natuurlijk dat hele huis maken.
1: Dus
2: en die staat hier. Dus die formule wordt verkocht.
0: Elke week een nieuw huis?
2: En nee, niet elke week een nieuw huis.
0: Oh, dus
2: het huis is hetzelfde. Maar,
0: dan weet je de plekjes toch?
2: Maar er zitten wel heel veel plekjes in. Er zitten wel heel veel plekjes in.
1: Ja, dat moet er echt van houden.
2: Maar de mensen die meedoen worden ook geselecteerd. Het zijn allemaal domme.
0: Ja. Dus ja. Nee, hoor. Morgen begint de AAS show. AAS. AAS.
1: Wat is dat?
2: Heb ik ook iets van gezien. Ik denk, hoef ik ook niet te kijken.
0: De ene nog dommer is de ander.
2: Ja, heerlijk.
1: Wat is dat? Is ook weer zo'n...
0: Anti-social.
2: Nee, nou ja, goed. Zoek hem maar op, Koos.
1: We gaan verder, mannen.
0: Ga het proberen.
3: Sjaaks, crypto-plaatje.
2: Ja, en ik heb hier nog een aanwijzing.
4: Let's look at the cryptogram.
1: Oh, ja.
2: Daar zijn ze,
1: ja.
2: Waren ook in beeld te zien.
1: Zeker.
2: Dus kost het nog moeite zijn gespaard. Ik weet niet of ik dat kan declareren, hè, bij het log.
1: Jazeker.
2: Ik heb dit soort uitgaves, die doe ik dan voor de cryptoplaat.
1: Dat vind ik heel belangrijk dat je dat doet, ja. Ik denk dat je Eduard wel blij maakt met de rekening.
2: €4 zoveel, ecologisch verantwoord gegoten.
1: Ja, XB2 reiskosten en proceskosten natuurlijk.
2: En is met roeiboot uit China, is dat gebracht?
1: Toch wel met vluchtelingen, of niet?
2: Nee, op windenergie.
1: Oh, hebben ze onderdak?
2: En zonne-energie.
1: Maar zijn ze terug al, of niet?
2: Deze?
1: Naar huis. Nee, de Chinezen.
2: Oh, de Chinezen.
1: Of waren het geen Chinese roeiers?
2: Nee, dat is, die drakenboot was het.
1: Oh, dat zijn ze Vikingroeiers. Die gingen al hard trouwens. Die gingen 23 km per uur.
2: Ja, die gaan keihard.
1: Echt niet normaal. Op een boot van 40 meter.
2: Ja, man, dan slaat die tam-tam-man slaat je in je gezicht.
1: Ja, dat is
2: dus je moet wel.
0: Dat is in ieder geval een Ben Hur ramming speed.
1: Kijk, net zo makkelijk.
2: Maar goed, we hebben natuurlijk een cryptoplaatje. Ja. En wat zagen wij? Wij zagen allerlei dingen van Marvel, we zagen Batman, we zagen Spider-Man, noem maar op. En dat zijn natuurlijk de zogenaamde superhelden.
1: Was dat de truc?
2: Superheroes. Ja. En dan bovenin zag je dan nog een zo'n schrijfblok, zeg maar.
0: Ja,
2: en
0: dat kon dan niet plaatsen, hoor.
2: Dat was het script.
1: Ja. Ja.
2: Als jij, jij in Google intoetst script en niet alleen in AI, maar gewoon in Google, AdWords Google, en je zet op afbeeldingen, krijg je dit.
1: Kan je nog script intikken zonder AI?
2: Maar je krijgt door AI wel een waarschuwing als je een typfout maakt.
1: Ja, precies.
2: Is niet goed gespeld.
1: Nee, ja.
2: En dan zeg je weer tegen AI, zeg je dan, oh, wat heb jij dat goed inzien.
0: Dank je wel. Je telefoon doet die eerste AI antwoord, hoor.
1: Ja, ja.
2: Maar goed, omdat jullie zulke fijne collega's zijn, willen jullie de Panther Woman, Black Panther Woman hebben?
1: Ja, maar als je go black, you never go back, zeggen
2: of eerder die van de Guardians of the Galaxy.
1: Oh, nee, ik ben van de Panther Woman, sorry.
2: Panther Woman
1: ja,
2: for you.
1: Ja.
2: Kijk eens, één Panther Woman en jij een
0: Panther Woman. Ja.
1: Life size Panther Woman.
2: Dan blijft Rick zitten met de...
0: Ja, dat is helemaal zo, hè.
1: Niks aan, dan moet hij er maar zijn, hè.
0: Oh, wat een leuk...
1: Ja. Ik denk dat Rick ook een beetje de Guardian of the Galaxy thuis is op dit moment.
2: Hij is nu... Ja. Maar het was in ieder geval natuurlijk superheroes van de script.
1: Ja.
2: En het werd natuurlijk geraden in dit geval door Leon Hesselbert, als ik me niet vergis.
1: Ja,
0: Leon was er snel bij.
2: Echt. Er waren gelukkig nog een paar mensen om hem te cheeren. Dus een hands-out werd er gegeven door diverse mannen. Ik zag sowieso een stuk of 5 keer een vingertje omhoog.
1: Ja, ging goed.
2: En dan een duimpje, hè? Geen vinger, hè?
1: Geen duimpje.
2: Oh. Dus de script met superheroes.
1: Prachtig.
2: Had AI kunnen maken, hè, dit.
1: Ja.
2: Ja.

0: Dat is de Harry Styles concerten die gewoon niet uitverkocht zijn.
1: Dus lekker modern, ja. Hè?
2: Hey. Een stuk of 10 vond ik wel een tikkeltje overdreven, eerlijk gezegd.
0: Ja, vind ik ook erg veel, hoor. Ja. Maar goed, het is zo.
2: Nee, is nog
1: niet bezig. Vooral was het dan leuk dat je de eerste VIP-kaart van de eerste show tegen een podium opkeek. Ja. Zo van, ik zie niks.
0: Ja, dat was mooi. Als ze een VIP-kaart gehaald hebben en dan vervolgens...
2: Ja, maar het gaat ook om de muziek, hè. Het gaat om de muziek.
0: Ja, deze ook.
1: Waar is haar?
2: Ja. Ja, die van ons moet er nog heen, donderdag. Dus.
0: Oh ja, die gaat langs?
2: Ja.
0: Leuk.
1: Leuk.
2: Ik ben benieuwd.
0: Ja. Nou ja, ik ben benieuwd, ja. Het schijnt, de show schijnt op zich wel goed te zijn, hoor. Ja. Goede recensies, maar waarschijnlijk geschreven door een fan. Maar ik vind hem wel altijd wel leuk.
2: Ja. Hij is wel apart.
1: Ja, hij is wel apart. En hij speelt niet op safe. Want zijn nieuwste nummers waren toch anders dan wat hij daarvoor had gemaakt.
0: Ja, dat is zo.
1: Dus
0: ja.
1: Hij volgt wel een beetje zijn eigen... Hallé.
0: Ja, het is dus het is intro opera voor ons nieuwe... Een nieuwe onderdeeltje van de
1: AI.
0: Ja, we hebben de kitchen slider eruit gedonderd.
1: Ja.
0: En we hebben de AI, AI, AI, AI, AI, AI, AI.
2: AI.
0: En dan hebben we natuurlijk ook deze. AI, AI, AI, AI. Sjoutelindo. AI, AI, AI, AI. En ja, dit was 3 weken geleden hadden we een AI-lijstje gemaakt.
1: Ja, jij had een AI-lijstje gemaakt.
0: Ja. Ja? Welke nummers komen meestal voor? En daar kwam deze uit van Matthias Rijn.
1: Dat hij het meest op reserve heeft gezegd. En dus nooit gedraaid.
0: Ja,
1: eigenlijk. Dat was er geen
2: Wat erg, zeg.
0: Ja, dat is echt heel erg. Ja, dat spijt me. Dus we gaan draaien. Matthias Rijn met Verdammt. Ik liep.

0: Nee, die...
1: Nou, nu is deze meteen van de laatste plaats af.
2: Ja, toch mooi voor elkaar, die Matthias Rijm.
3: Dacht het wel, hè?
2: Ja. Door nooit gedraaid te zijn, uiteindelijk in de playlist.
3: En toch in de playlist terecht gekomen.
1: Knap, hoor.
3: Ja, zo doen we dat. Dus dat is het nieuwe onderdeeltje. Ah, ja, ja. Volgende keer heb ik een jingle erbij. Dan,
2: Oh, dat is leuk.
3: Ja, ik ga mijn best doen. Doe ik ook.
2: Ga je dan de AI een jingle laten maken? Hè?
3: Dat jij dan. Ja. Ga je zelf doen dan.
2: I am the best. I am the greatest. Zoiets.
1: Ik denk dat Isabel er meteen op tafel moet leggen. En dan hebben we een hamer.
3: Dat is wel een optie inderdaad. Ik weet dat ze heel blij wordt.
2: Kan.
1: Ja, hebben ze wel een nagel die ze voorlopig niet meer hoeft te schilderen.
3: Dat scheelt wel. Ja, die is wel rood van nature. Heel de tenen is daar rood.
2: Zwart, hè? Zwart.
1: Oh, dat is gemeen.
3: Deze ken ik niet.
2: Het is, ik zei, een soort Engelse verdampte liefdig.
3: Ja.
2: Oh. Want, de meeste liedjes zijn natuurlijk gewoon liefdesliedjes. Hè?
3: Zeker.
2: Better Life. Let maar op de tekst. Maar Tom Meegan is dit. En die was de zanger van de band Kasabian. Daar hebben we wel eens iets van gedraaid, van Kasabian. En die heeft een kenmerkende Engelse sound. Dus probeer er doorheen te bijten.
3: Ja,
2: Hartstikke.
3: Ja. Hij kan er nu erin, dat kan ik wel passen.
2: Dus ik zei ook niet ieders cup of tea.
3: Ja.
2: Maar ik vind het wel leuk.
3: Jacques, ik geloof jou. Hij zei dat ik hem vind.
2: Hij heeft een kenmerkende stem.
1: Nou, hij staat erin. Dus.
3: Laten we gaan luisteren naar Tom Meegan met A Better Life. Hij moet je wel aangaan. Ja.
1: Het is wel mijn muziekje dit.
2: Ja.
1: Ja, dat is hoog John Lennon.
2: Speelt er iemand gewoon live gitaar? Kom jongens, geef hem een kans.

0: Een beetje nageuit.
1: Het was ook knap dat je als Engelse muzikant steeds weer teriggaat naar zo'n Engels, liedje eigenlijk.
0: Engels liedje.
1: Ja. Ja.
2: Het heeft zijn... Ik vond het wel een beetje verdacht, die in tekst.
1: Britpop.
0: Het is gewoon een hoog Vader Abraham's gehalte.
1: Ja, maar dan Engels.
0: Maar dan Engels.
1: Ja. Vader Abraham.
0: Verder.
1: All right. Deze vind ik wel leuk, die nu klaarstaat. Maar die gaan we niet draaien.
0: Oh, fijn.
1: Want ik vind die andere leuker. Dat is mijn Back to the Future van... wat was het ook alweer? Waar stond hij toen? Gerard Ekdom met Glazen Huis?
2: Geen idee.
1: Heel erg ergens in de buurt. Keileuk nummer.
0: Oh, deze?
1: Ja.
0: Ja, deze is wel een Studio Killers.
2: Ah ja, Bouncer, die.
1: Echt leuk.
2: Waar stond hij toen?
1: Ja, dat is de vraag.
2: Ik weet het niet.
0: In Den Bosch denk ik of zo, Breda. Of,
1: ja.
0: Niet in Goorlen, dat weet ik wel.
2: Nee, niet in Goorlen.
1: Nee. Oh, to the Bouncer, Studio Killers. Ja.

0: maar dat luister ik nooit, Jacques. 10 tot 12.
1: Studio Killers, Ode to the Bouncer. Dat was de anthem toen volgens mij, als ik het goed had.
0: Ja, dus dat snap ik.
1: Iedere uur draait volgens mij wel. Ik vind het topnummer.
0: Ja, heerlijk.
1: Dus we kunnen gaan dobbelen voor het laatste nummer dit uur. La Cuida met Top Diesel en Emerson Pregotto.
2: Ja, hij viel op 6.
1: Noodgeval.
0: Top 6.
1: En was dat Top Diesel? Ja,
2: is dat? Ja, dat hoort dat. Ik heb net al gehoord.
0: Dat is wel een apart muziekje, hoor.
1: We rijden gewoon door te laten nieuws, want we hebben namelijk weinig nieuws vanavond, van dat Rick thuis zit.
2: Ja. Ja. Nou, dat is eigenlijk het nieuws.
1: Dat is het grote nieuws.
0: Het nieuws, ja.
2: Oh ja, dat hadden we gezegd. Ja, Rick is er niet bij. Dat hadden we wel gezegd.
1: Hadden we al gezegd.
0: Rick heeft geen oppas.

0: lekker zo.
1: Gaat lekker zo.
0: Op zondag.
2: Op zondag. Ja, het zijn altijd die dingen die hoor je dan op een gegeven moment terug, hè? Maar als je La Quina pakt en je zegt van je zit daarnaast een maan, is eigenlijk hetzelfde drama. Alleen je kan het niet verstaan.
3: Ja, en misschien is het daardoor beter.
2: Ik denk het ook, ja. Ja. Dus als maan Spaans gaat zingen?
3: Ja, dat zou beter zijn.
2: Dat Luna ook, gaat heden?
4: Ja. Dat is ook niks.
3: Dus, mi corazón, mi corazón.
2: Ik heb een fan van de zee.
4: Ja,
3: maar goed, dan hebben we het volgende vast item. Ja. Geen Gorles nieuws.
2: Nee,
3: zonder Rick Gruithuizen.
2: Ja, we kunnen wel even komen. Jij had ook. Nee, je gaat het ook niet doen ook.
3: Nee, we gaan
2: het
3: niet
2: doen. Geen nieuws zonder Rick.
3: Het is gewoon geen nieuws.
2: Nee, ik vind
3: als Rick er niet is, doen we het niet.
4: Het is gewoon een hele saaie zondag.
3: Ja.
2: Uiteindelijk wel.
3: Maar eigenlijk is het ook wel logisch dat er geen nieuws is, want we hebben nog een zondag morgen.
2: Oh, dat
4: is dat het?
3: Ja,
4: we zijn gewoon een dag te vroeg.
3: Morgen eigenlijk nog een zondag.
2: Dan kunnen we nou even relaxen dan.
3: Jawel, ga maar even.
2: Gaan we
4: even. Kijk, hey, hier is hij hoor. Hey.
2: Oh, ja, Benny, have you heard? Lekker. Ja, ook een beetje zomers, hè?
3: Ego-tripje van jou, hè?
2: Nee, niet van mij. Coach.
3: Van jou?
2: Maar ik ga mee.
3: Ego-tripje van Coach.
2: Ik ga mee.
3: Dit vind ik lekker hoor. Ja.
2: Dus cocktails, banaantjes. Ja. Lekker luisteren.
3: Oh, behave.

0: volgens mij is het niet eens Pat Metheny zelf. Het is gewoon de Pat Metheny Groep, denk ik zelfs. Maar...
1: Oh, dus ja, dat hebben we niet uitgehoord.
2: Jij bent de kenner.
1: Meestal zingt hij niet, hè? Dat is nooit lastig.
0: Hij zingt nooit.
1: Nee.
0: Dus... Maar dat, die man doet hele concerten, heel apart.
1: Zingt nooit.
0: Dat die komt oplopen, de avond applaus te doen. Want hij doet concerten al, ik denk, 45 jaar of zo. Altijd hetzelfde. Of naar diezelfde muziek, stijl. Maar dezelfde ongeveer. Hij kijkt naar zijn gitaar, hè? Hij kijkt alleen maar naar zijn gitaar. Dus je hebt hier zo'n bos haar. Altijd al 45 jaar hetzelfde kapsel.
1: Ja.
0: Even. Zegt helemaal niks. Dus hij doet 2 uur zijn riedeltje. Of klaar.
1: Of geen
0: dit jaar waren we. Dus ik was met Dirk, een oude kennis van me. Hij zei: nou, Pat Metheny. Nou, zegt niks. Doet gewoon zijn dingetje klaar. Maar dus dit keer waren we in Vredenburg.
2: Ja.
0: Zei die wat?
1: Echt waar? Thank you very much.
0: Ja, precies. Hij ging uitleggen wat hij allemaal gedaan had.
1: Kan helemaal niet.
0: Oh. Weet ik veel, had 45 LP's gemaakt of zo. Ja. Of veel meer.
1: Had zitten blauwen.
0: En hoe het allemaal begonnen was, want hij is eigenlijk trompetist.
1: Ja. Bizar, hè? Dat kan, hè?
0: Maar dan vond hij eigenlijk de manier dat hij een gitaar gevraagd voor zijn verjaardag.
1: Oh, dat had
0: hij. Denk ik sowieso. Of dat hij met Sinterklaas voor een gitaar krijgt, zoiets was het.
1: Ja.
0: Of zijn broer, en die heeft hij afgepakt, wel zoiets.
1: Okay.
0: En zo is het allemaal begonnen.
1: Lachen. Ja.
0: En dan van het ene beentje het andere beentje. Nou, hoppa.
1: Ja.
2: Dat is mooi, hè? Dat is goed, hè? Dat gaat lekker zo dat je dan al dat soort dingen toch weer opsteekt.
0: Allemaal beetjes.
1: Ja, we doen het voor niks, hè? Ja. Helemaal voor niks, voor niemand doen wij het eigenlijk.
0: Kiks voor niks.
1: Kiks voor niks.
2: Even een hip nummertje tussendoor.
0: Lekker hoor.
1: Listen to Me van de Lost Frequencies met Shell en Radio Cargo.

0: Ja, luister dan toch eens.
1: Zo.
2: Lekker, hè?
1: Bam.
2: Ja, ik heb hem gevonden hoor, Jacques, die jij bedoelde. Ik zal hem even afspelen.
1: Oké.
2: Hij is de moeite waard.
1: Het is het WK nummer

0: Hoe verzin je het, hè?
1: Hoe verzin je het?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ik vind het goed bedacht.
0: Ja, ja, ja, maar het is eigenlijk wel gelijk. Ja, dat is een soort van, hè? Er zijn dagen waar je van, joh, die vonden, hè?
2: Ja, ja.
0: Net iets te veel talkpoeier. Ongelooflijk.
2: Dr. Ux, hij heeft 581 luisteraars per maand. Daar horen wij ook bij. We staan op Spotify.
1: We staan erbij.
2: Yay, yes. We staan erbij.
0: Heel goed. Hoe ben jij dat?
2: Ik heb nou weer op laat, staat er 582 luisteraars.
0: Kijk. Zeg maar.
2: Ja, dus dit zit ook nog gewoon in het pakket als je dat wil hebben. Donald Trump is al oranje van Dr. Ux. Nou, dat was mooi geweest.
0: Om een keertje.
1: Heel goed.
2: Ja, wij gaan gewoon verder met het volgende item van onze show.
1: Ja, dat is wel een vast item.
0: Nationaal.
1: En dan,
2: gaat,
1: ja, nou ja, dan hebben we altijd de vraag die Rick stelt. Ja. Natuurlijk, Koos, wat is de samenhang?
0: Ja, ja, ja, die wil ik wel vertellen, maar alleen aan Rick. En die is er niet een succes.
1: Nou, ik zie wel een voor mij onbekende artiest.
0: Oh, en dat is?
1: Michael Jackson.
0: Ken je niet?
1: Nee, ja, ik ken wel een Michael Jackson, maar, oh, nou, maar ja, niet een Michael.
2: Niet? Ja, ja, dat is toch een ander man.
0: Ja, ja, zie je het krijden van, hè? Ja.
1: Oh, maar dit is toch wel een bekend nummer.
2: Toch wel?
0: Wel, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ik hoorde het op de radio, ik denk, nou,
2: dat moet weer kunnen, toch?
0: Ja. Kunnen!
1: Tuurlijk.
2: Dat is makkelijk. Vind ik ook. Michael Jackson.
1: Nee, sinds die film blijkt dat hij gewoon altijd gewoon heel netjes was.
0: Tuurlijk.
1: Vredelievend.
0: Het zijn de goede films, zijn.
1: Ja.
2: Nou, daar is smaak aan verschillen.
0: Ja, ik vond het niet meer.
1: Hij levert wel veel geld op.
2: Ja, dat zal wel.
1: Ja. Ja.

0: hele lange outro. Oh,
1: dat komt er nog gewoon.
2: Nou, wel wel een lekker uitschootje was
0: het. De drummer slaat nog ergens op. Kak.
1: Doe maar.
0: Stuk.
1: Ja.

0: Mooi, hè?
1: Ja, fantastisch. Echt goed om te horen weer, Michael Jackson.
0: Absoluut.
1: Oké, ik was even zoeken naar het draaiboekje, want we gaan natuurlijk verder met de volgende kwestie. Moet ik even draaien vanaf een andere PC, want die past er niet in het oude PC'tje. Hoor, ben ik ook niet.
2: Oh.
1: Dus, maar ga
3: je uit. Je kwam ook ergens tegen. Ik denk, nou...
1: Hij kon hem niet vinden, dus ik moet hem eventjes op deze
3: tegenwoordig doen. Ik heb steeds meer nummers die je niet kan vinden.
1: Ja, raar is dat, hè? Ja. Nou ja, goed, is niet
3: Noor. Noor. Zo'n muziekje?
1: Nee.
3: Niet te vinden.
1: Nou, bijzonder. Nou, dit is Bikini Bandits. Die je nog wel kennen van Ride to the Rhythm. En ook van Naomi Fields. Sasha de Jong met Drippin'.

0: Ja, dat is volgens mij een ander nummer, jongens. Het is ja. Echt op, hè? Gooi hem eruit.
1: Ah, die koos die plakt gewoon nummers aan elkaar, hè?
2: Nee, ik zou niet durven.
0: Nee, dat is waarschijnlijk dat het doorspeelt na het
1: maar keuze. We krijgen een soort vast item, maar dan in de het tweede uur met een vast item.
0: Ja, zeker. Ja.
3: Gaat lekker zo, thema van de week.
0: Gaat lekker zo, thema van de week. En het thema van de week deze week is...
1: Koos Kreus.
0: Mama.
1: Oh, mama.
0: Ja, en Koos Kreus. Ja,
1: Koos Kreus. Ja.
0: En dan toch nog even weten.
2: Ja, dan kom je in een Twilight Show. Samen maken met
0: de dag zo blij. Zeg het maar.
1: Nou, het thema is mama. En het eerste nummer kan ik nog wel plaatsen.
2: Oh.
1: Want dat is Eruption met One Way Ticket.
2: Ja, dus?
1: Zonder Eruption word je nooit een mama.
2: Dat is waar.
1: Dus die begreep ik.
2: Nou, dan zit je al heel erg warm, denk ik.
1: Oké, maar die tweede...
2: Die tweede.
1: Ja, die kom ik... Ja, ik probeer
2: nee,
1: het wel.
2: Nee, Sade is toch ook... Die is mama.
1: Oh, tuurlijk, ja.
2: Ja, dus...
1: Ja... Nee, dat snap ik.
2: Die is, nee, dan is mama geworden. Nee, ik denk, nou, dat moet kunnen.
1: Dan past dat gewoon helemaal in en het thema.
2: Ik kon hem nergens anders kwijt. Dus ik denk, nou ja, dan, Sade hebben we eens gedraaid ooit. Ik
0: ja,
2: denk,
0: jawel. Schleefde er weer hem.
1: Jawel.
2: Schleefde er weer hem. Ooit eens één keer heel lang geleden.
1: Schleefde er weer hem is niet Sade.
2: Nee, dat is, hoe heet ze ook weer?
1: Ja, die geweldige actrice, hè? Die karakteractrice.
2: Ja,
1: sorry. Ja. Oké. Okay. Maar we beginnen
2: Grace Jones.
1: We beginnen met Eruption.
2: Ja, okay. Eruption, ja. Boney M in het, noem je dat? Nee, dit is een afvloeisel van Boney M, hè?
0: Eruption.
2: Eruption, ja.
0: Dus gaan we hem draaien of niet?
2: Tuurlijk.
1: Jawel.
2: Ja, het begin is een... Ik denk, wat een raar begin.
0: Ja.
2: Dus deze moet eens een keer bij Jan Willem staat opdoen.
0: Ja, en dan als een intro-rally.
2: Een intro-rally van gewoon gewoon van 20 seconden.
0: Ja.
2: Met die mond.
0: Ja, het is 15 ongeveer inderdaad. Ja,
2: dat klopt. Kijk, dit weten we allemaal, hè?
0: Ja, ja dat klopt.
2: Frank Varian gewoon.
1: Ja, nou weet ik hem ook weer. Ja? Dat was toch Eruption dat ik denk van...
2: Eruption heeft twee bladen. Je hebt deze en je hebt I Can Stand the Rain.
1: Ja.
0: Ja.

0: Hun hit.
1: Ja, hè? Dit is hem wel, hè?
2: Ja, andere van Web Shani.
1: Zeker. Deze is wel goed.
0: Ook heerlijk.
1: Ja. Ja,
2: die one way ticket is toch ook lekker?
1: Ja.
3: Deze ook gewoon.
0: Ja. Die past gewoon als een jas, hè, zeggen ze dan.
1: Ja. Maar goed, daarvoor waren we niet aanwezig hier.
0: Ja, precies. Nee, helaas. Jammer.
1: Helaas.
0: We doen het andere nummertje.
1: Ja, dat is niet erg.
0: Doen we die een andere keer?
1: Ja, vind ik goed.
0: Want ik heb ondertussen even stiekem gekeken over 2 weken wat het thema is.
1: Nou?
0: Ik weet het niet. Dat is er niet bij. Is er gewoon twee apostrofen met niks ertussen.
1: Nou, dat is een lastig thema.
0: Heel lastig thema. Dus mocht je het thema weten...
1: Ja.
2: Laat het ons weten.
3: Laat me doorkomen.
1: 06-573-282-03.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Net zo makkelijk.
0: Dat moet kunnen. Niet allemaal tegelijk. Hè?
1: Niet allemaal tegelijk. Nee, maar helemaal geen probleem.
2: Ik zit ineens te denken.
1: Nou, wat is Sint?
2: Eiland.
0: Eiland? Ik zet hem meteen in Jacques. Dat is geen probleem.
2: Een thema.
1: Daar komt het door het bedje Gerard Joling. En door Sade met Paradise. Dat is een Paradise Island. Tip to the Tropics. Ik vind het een goeie.
0: Eiland.
1: Ja, ik vind het goed.
2: Ik denk dat we al mee vooruit, denk ik.
1: Ja, gaan we doen.
2: Eiland. U hoeft niet meer te appen. We hebben hem.
0: Het is al jammer. Het is al ingevuld.
1: Ja, net zo makkelijk. Paradise bij Sade. Gezellig. Met pindasaus.

0: Ja, we hadden net even over Tino
1: Martin. We maken allemaal fouten.
0: Ja, precies. Het maakt allemaal niet zoveel uit.
1: Je probeert eens wat.
0: Dom als een nieuwe.
1: Jong en dom. Ja. Nee, maar die boycotten we gewoon.
0: Ja, vind ik ook. Ik had er nou eentje gevonden van Tony van der Dungen met Ai Ai Ai. Dat is ook een leukste jingle. Hey.
1: Dat bedoel ik.
0: Dat klinkt wel goed, hè?
2: Met vrienden aan het stappen, we dachten maar één ding.
1: Ai Ai Ai. Ai
0: Ai Ai. Beter dan Chatelino.
3: Ja, ja.
0: Of van jingle, hè?
3: Ja.
0: Gaan we onthouden. Ja, oh.
1: Een stukje knippen.
0: Ja, een beetje lekker dit ding. Oh, jongens. Maar snel even terug, want wij gaan naar de plasplaats. Het is de hoogste tijd.
3: Ja, om even
0: met z'n
3: een momentje voor jezelf.
0: Ja.
3: Trek je even terug. Pak de ballon nooit.
0: Pak je rod en je steward en ga op je gemak.
3: Een oude rod steward, hè? Ja. Na de faces waarin hij zat, toen ging hij het zelf doen.

0: Zo weer nog wat in de onderland, hè? Jongen.
1: Ja.
0: Geen seizoen 13.
2: Je hebt ook in Amerika geen 13e etage, hè?
3: Nee, dat weet ik.
2: Ja, dat is ook een etage.
0: In Nederland heb je dat ook, hè? Ik heb een klant gehad, die had een lift en die sloeg een etage over.
2: Ja. Nou, en
0: die etage was er wel.
2: Ja. Oh. Ja.
0: Dus je kon van 12 kon je dan naar 14.
2: Okay.
0: En dan kon je met de trap, als je van 12 uitstapte,
2: ja.
0: Kon je van 12 kun je met de trap naar 13 komen.
2: Ja, zit hij, echt waar?
0: Ja. En van 14 kon je met de trap naar beneden.
2: Grappig.
0: Ja. Ja, zo'n tussenverdieping.
2: Ja. Ja. Nou ja, goed. Amerika is sowieso de begane grond verloren. Dus etage 13 in Amerika is etage 12 bij ons. 12
0: ja, etage. Een beetje achterlijk.
2: Ja, begane grond kennen wij wel. In Amerika kennen ze die niet. En vakantiegevoel, want het is natuurlijk een lang weekend. Heerlijk.
3: Fijn, hè?
2: Echt super fijn. Zo lekker.
0: En we morgen allemaal vrij?
2: Wij wel. Jij niet?
0: Ik heb nooit vrij. Hangt er hoe het vanavond gaat.
3: Ik heb nooit vrij.
2: Of het vanavond heel laat wordt.
0: Precies.
2: Of niet. Ja,
0: dan is vanavond ik heel vroeg wakker. Dus.
2: Ja. Het is wel een latertje geworden. Nou, wij staan morgen heel de dag op de golfbaan, want het is een vlaggenwedstrijd.
0: Ja.
2: Bij de golf. Dus,
3: en wat houdt voor de kijkers thuis?
2: Net voor de wedstrijd loopt de haas, als het ware, loopt een ronde.
0: De vos.
2: De vos. En dat is dan de score die gelopen moet worden. Dus normaal zou het 72 zijn. Loopt de vos dan 68 of 85, dan is dat de par.
3: Oké.
0: Voor die dag.
2: Ja,
3: voor die dag.
2: Voor die dag.
3: Oké.
2: Okay. Ik geloof dat het altijd de voorzitter is of zo die dat doet. Of dat is
3: die
2: pas...
3: Dan,
0: ja, dat denk je wel, hè?
3: De voorzitter is dan de vos.
2: Ja.
3: Oké, okay.
2: Ja.
3: Maar je hoeft de vos niet te raken.
2: Nee, dat is juist de bedoeling dat je vos niet raakt. Ik wil even voorzitter blijven.
0: Nee, die is al vertrokken.
2: Ja, die zal inderdaad al wel weg zijn.
0: Die
2: ja.
0: zit in de kantine. Ja, het clubhuis, sorry.
2: Ja. Ja.
3: Zodat een beetje Van der Vaart, als jullie allemaal terugkomen, is het ja. een soort Van der Vaart.
0: Ja, dat zou zomaar ja. kunnen.
2: Ja. Terug, ja.
0: Nee, ja, ik kan morgen niet, anders had ik wel meegedaan.
2: Ja, was ook leuk.
3: Hey, we gooien gauw even wat actuele nummers door. Paul McCartney. Ja. Inderdaad, zijn stem heeft dat te lijden, maar hij kan nog wel een mooi nostalgisch sfeertje.
0: Ja, volgens mij hebben ze het
3: vooral als je wordt ondersteund door de achtergrondzangers.
2: Ze laten me toch heen lullen, hoor ik niet.
3: Days we live behind. Hé ja. Hey, joh, laat maar even gaan.
2: Ja. Ja, dat kan wel eens leuk zijn dit, maar ik vind Paul McCartney gewoon niet gewoon passé.
0: Het is klaar. Moet
2: gewoon stoppen, op zijn geld gaan zitten, met alles al verkocht.
0: Tegenwoordig, als je tennisser bent en je hebt een prijzenpot van 62 miljoen,
2: nou,
0: dat is te weinig.
2: Om te leven?
3: Hoezo?
0: Hey, Roland Gross, hè, die tennisser gaan staken.
2: Ja,
0: en dan onder. Maar echt, hoe dat uitgelegd wordt, hè?
3: Ja.
0: Want ze lopen achter, want weet ik veel, van de WK of zo hebben. Van de WK, de teams die strijken.
3: Ja.
0: 50% op, 55% van de recette eigenlijk, hè? Van de winst.
3: Weet je wie de lachende derde is? Dat is heel Arabië.
2: Nou.
3: Zeg maar Saudi-Arabië, Emiraten, Abu Dhabi. Ja, die hebben ook al die professionele golfkoers toen opgezet. Maar die zitten wel te kijken. Oh, bij ons kun je meer verdienen.
2: Ja,
0: is het wel zo. Nee, maar nu is Roland Garros, die hebben maar 22% van de winst wordt uitgekeerd aan de,
3: ja.
0: van de winst. Twee,
3: ja.
0: We hebben het over 62 miljoen.
2: Dat is
0: winst.
2: Totaal 62 miljoen.
0: Ja, nee de winst is 62 miljoen. Dat wordt dus uitgekeerd aan de... Aan de winnaars en de verliezers. Hoe verder je komt, hoe meer je krijgt.
2: Ja.
0: En dat is... Maar dat is te weinig.
2: Dat is weinig.
0: Ja. Nee, want is
3: bij andere toernooien wordt 50% echt uitgekeerd.
0: Nee, met tennis valt mee. Hè? Want de Roland Garros die lopen er helemaal achter, maar die hebben maar 12%.
3: 12%,
0: die is die 62 miljoen.
2: Is 12% van het totaal...
0: Precies, van de winst.
2: Zo dan. Dus van de winst ook nog.
0: Er komt wel iets binnen, ja.
2: Holy man.
0: Ja, het is best aardig. Dus.
2: Heb je dat stuk gelezen van Sepp Blatter? Die in de krant zei dat Infantino de grootste oplichter en crimineel was van de wereld. Ja.
3: Ik vond het wel mooi dat hij dat wel gaat doen.
2: Hij dat durfde.
0: En vooral hij. Ja, precies.
2: Ja, echt fantastisch.
0: Ja. Ja.
3: Het is ongelooflijk. Toch heerlijk.
2: Ja, echt bijzonder. Ja.
3: Ondertussen heeft Trump alweer een AI-videootje gepost.
2: Wat terug
3: op de officiële site op NWS staat. Ja. Nou, waarbij die de Daily Show ook stopt. Oh. Maar dan pakt hij de presentator van de Daily Show en die gooit hij in een kliko. En dan staat dan bij, zo, ik heb het even opgeruimd.
2: Ja, ja. Nou, laten we even genieten van Paul McCartney met Davy.
3: Nog even die laatste seconde.
2: Heerlijk. Dus geven het, is, hem. Ja, het schijnt best wel leuk nummer te zijn, hoor.
3: Hij heeft een heel album, hè?
0: Ja. Heel album vol weten te krijgen.
3: Hij heeft een heel album vol weten te krijgen.
2: Nou, die hebben we weer overleefd.
0: Kijk, het is gewoon zo. Die man heeft gewoon niks anders te doen, denk ik dan.
2: Nee, dat is ook zo. Hij heeft
0: die veld te plitten.
3: Ja, maar hij hoeft het voor het geld niet te doen. Nee, hij doet het voor de muziek, zeg maar.
0: Ja, nou ja. Dan denk ik van, ja.
3: Soms kun je het ook gewoon laten met wat het is.
2: Ja. Oh, gewoon thuis in je eigen studio een beetje spelen.
3: Ja, leuk. En dan gooi het in die kluis. En als je dan dood bent, kunnen ze daar weer muziek uit omschakelen.
2: Alles eruit.
3: Ja, net zo goed als het laatste nummer van Prins.
2: Hetzelfde verhaal.
3: Ja, het is ook gewoon laten dicht.
0: Ja, maar blijf maar komen.
3: Ja.
2: Goed.
0: Apart.
2: Rick had een heel verhaal getikt bij dit.
3: Nee, dat is van mij.
2: Oh, sorry, dat mag
3: niet. Dat is ook niet van mij. Dat is van de Dansende Beren.
2: Ja, maar je moet wel je eigen verhaal verzinnen, Jacques.
3: Nee, dat hoeft niet.
2: Oh.
0: Gewoon gekopieerd.
2: Copy-paste. AI.
3: Nee, maar daar kunnen we het over hebben.
2: Oh, oké.
3: Dus dit is wat ze op internet zetten.
2: Ah, en dan moeten wij ons licht opwerpen.
3: En wij zeggen dan van, ja, zijn we het daarmee eens of niet? Ah. Nou, de Strokes hebben een nieuw nummer.
2: Ja.
3: Going Shopping.
2: Ja.
3: Ik vind het wel een lekker catchy nummertje.
2: Okay.
3: Maar alleen, dan zijn er altijd mensen die zeggen, ja, maar ze waren Indian. En het is een indie rockband. En gaan ze dan niet van de roots af en zo? Zoals Harry Styles, van moet je niet blijven doen wat je doet.
2: Ja.
3: Zeg, laat die band zich ontwikkelen. Alleen, hij gebruikt nogal wat autotune. Dus hij doet stemvervorming. Nou kennen we sommige rockbands die dan een plug in de bakkes deden om dan...
0: Ik denk die meneer die we net hoorden, dat hij ook...
3: Dat is natuurlijk hartstikke leuk.
2: Zeker.
3: Alleen, je hoeft het niet altijd te gebruiken. Maar in dit geval gebruikt hij het wel. En dan denk ik van, ja... En dan krijg je van die pissers die dan zeggen van... Ja, en dan ook de halfslachtige gitaarsolo tegen het eind... voelt een beetje bij de haar getrokken aan. Dan denk je, nou, ik vind het wel lekker. En misschien boren ze op deze manier een ander publiek aan.
2: Goed, ik ben overtuigd, we gaan luisteren.
3: Maar als jullie het niks vinden, ook goed, hè?
2: Mag, hè?
3: Het is Engels waarschijnlijk. Of Amerikaans, nou, weet ik niet. Nou, New Yorkers, maar jij vindt niks.
2: Nee?
3: Nee.
2: Nou, daar ga ik vanuit dan. Maar ik ga toch genieten van de muziek.
3: Prima.

0: wel een heftige gitaarsolo, toch?
1: Ja, ja, dit is de solo, hè?
0: Het valt wel best wel mee allemaal, denk ik
2: dan. Ja, nee, vind ik ook. Ik denk van, nou, ik vind het catchy nummertje, hoor, tussendoor.
0: Ik heb wel ergere dingen gehoord.
1: Nou, vooral. Ja, nou, het volgende bijvoorbeeld.
2: Ja, oh.
1: Ja.
0: De volgende.
1: Hij is nou precies...
3: Tino. 10 voor Tino.

0: Nederlandstalige momentje weer gehad.
1: Lekker, hè? Ja, ik vind het een ontzettend blij nummer.
0: Ah, precies. Valt sowieso, er mee. Dat is te overleven, dit.
1: Ja, zeker.
2: Nou, nou moeten we of 2 minuten ouwe horen.
0: Of?
2: Ja, of er moet een nummer bij.
0: Nou, ik had een nummer uit de eerste rij hebben we nog. En,
1: volop hebben we nog, nog plek.
0: Tegen reserve nummers. Man. Oh. Ja,
1: we hebben echt heel veel reserve. Die komen allemaal in de reservelijst. Nooit gedraaide nummers, maar deze wel van Bruno Mars.
2: Bruno Mars kan altijd, ja, die tja-tja-tja, ja. Die is lekker.
0: Lekker, hè?
1: Echt blij nummer. Ja. Ik ben helemaal geen Bruno Mars, maar dit is echt een leuk nummertje.
2: Ja, ik ben wel Bruno Mars, maar ik vind dit ook lekker.
1: Ook heel
0: deze
1: lekker.
0: Is heel fijn.
1: Ja.

0: We zijn er niet helemaal over eens of het inderdaad cha-cha-cha is of een Roomba.
1: Nou, het kan stel dus bij elkaar, hè?
0: Ja, dat kan klopt. Ja. Ik had het allebei niet.
1: Roomba is krachtig moeilijk.
0: Wat is het?
1: Roomba is heel moeilijk.
0: Oh, want? Moet je gooien?
1: Moet je zo... Nee, dan moet je wachten.
0: Oh. Dus of nee. Offbeat is dat.
1: Ja, precies.
0: Ah, oké. Okay.
2: Ik dacht dat je aan het dwergwerpen was of zo.
1: Nee. Jacques.
2: Nee, sorry.
1: Ik denk dat we toch met z'n allen een cursusje stijldansen gaan als ik het
0: nou,
1: zo
0: ik
1: hoor.
0: Ik weet wel iemand dat het heel leuk gaat vinden. Ja, als
1: ja die ken ik ook. Ja. Ja.
2: ik ken er ook iemand.
1: Tot
2: ik met haar ga dansen. Dat is een lama.
1: Oh ja, precies. En dan is het van de dames blijven staan. En de heren schuiven één plaats naar links.
0: Nou. Wij schuiven ook een plaats naar links, want het is het einde van het verhaal.
1: Oh, het yes. Is weer tijd.
0: Ja, we gaan eruit met Powerwolf met Incense and Iron. En volgende week Nick en Tim weer hier op deze locatie op zondag van 8 tot 10. Wij zijn er over 2 weken weer. Dankjewel voor het luisteren. Tot volgende keer.
1: Joe, hoi.

0: naar deze radio.
1: Lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.
2: De Init live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Bij Lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl.
2: We gaan iets doen wat, net bij de stamppot is afgesproken, zo ongeveer. Dus dat belooft heel wat. The Sheik of Araby. Yeah.

I did.

0: Hemelse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legende Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaleomroepgoorlen.nl.